0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Een 49-jarige man is overleden nadat hij werd neergestoken in Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor de man doen. Kort daarna werd een 46-jarige verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de steekpartij. Syrië en Israël zijn met elkaar in gesprek gegaan om de onderlinge spanningen te verminderen. Volgens Syrische staatsmedia was het gesprek in Jordanië en zou Amerika de bemiddelaar tussen de twee zijn. De situatie tussen de landen escaleerde nadat Israël een luchtaanval uitvoerde op een Syrische luchtmachtbasis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris, landinwaarts ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat wolken. En het wordt rond de 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
2: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
3: Ain't nobody but God did it. There's no way around.
1: Nieuw.
2: Zera Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.
3: God.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, meldt het AD. De doelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt daarmee verder weg dan ooit. Uit een peiling blijkt namelijk dat vooral 18 tot 29-jarigen erop losroken en vapen. Ook van de 30-plussers rookt nog 30%. Het ombouwen van bestaande panden om de woningnood tegen te gaan is niet effectief, dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Volgens hen moet er vooral veel bijgebouwd worden. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die juist probeert het woningtekort terug te dringen door bestaande panden te verbouwen. Een grote bosbrand in Nevada, Amerika, heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd en breidt zich nog steeds snel uit. 90.000 bewoners zijn geëvacueerd en meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit en op de koudste plekken is het mistig. Vandaag wordt zonnig, alleen in het noorden 's middags bewolking. En het wordt warm, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt dus niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 erop losroken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. De politie heeft in Ridderkerk een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong in alle paniek met haar baby in haar armen van haar balkon naar beneden. Hun val werd gebroken door struiken. Volgens Rijnmond heeft een zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk vlak bij de woning aangehouden. De eigenaar van een Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw die mede-eigenaar is van de bar. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond. Het echtpaar wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van het drama. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plekken mistig en fris, landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het warmt op tot 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Een nieuwe week is begonnen. En daarbij hoort ook een nieuwe kans. Een nieuwe kans om het weer beter te doen dan vorige week. Want dat is vaak waar we aan denken bij een nieuwe kans. Dat we het opnieuw mogen proberen. Mooi is dat we vandaag mogen leren in levenswoorden dat we niet alleen opnieuw mogen beginnen, maar dat we ook helemaal opnieuw mogen starten met een nieuw hart. Zometeen horen we daar meer over in de overdenking van Hans Alblas. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Hebreeën 4, vers 16. Daar staat: laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen. Waar we telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden.

0: Sela hoorde je Jezus alleen. Samen met Hans Alblast van het Evangelisch College ontdekken wij het webboek Marcus. Vandaag in bijzonder Marcus 7, vers 15, waar staat: niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken. Ja, het zegt iets over het probleem van onze zonde en onreinheid. Het zit diep binnen in ons hart. Maar in plaats van onze buitenkant op te poetsen of ons hart op te lappen, wil Jezus ons een compleet nieuw hart geven.
1: Veel mensen zijn sterk gericht op hun buitenkant. Hoe ze eruit zien, wat ze posten op sociale media, welke indruk ze maken op anderen. Ze besteden er veel aandacht, energie en tijd aan. Op zich is er niets mis met een zorgvuldige presentatie van jezelf. Er kan alleen wel een kloof gapen tussen wie je van buiten lijkt te zijn en wat er van binnen werkelijk in je speelt. De fariseeën die we in Marcus 7 tegenkomen leven vanuit de omgekeerde angst. Zij zijn er als de dood voor dat wat van buiten naar binnen komt en van binnen zal bezoedelen. Vandaar alle reinigingsrituelen. Het wassen van de handen, bekers en kruiken. Hun hele systeem is erop gericht het hart te beschermen door te controleren wat er van buiten naar binnen gaat. Jezus keert dat systeem ondersteboven. Hij doet dat niet alleen tegenover de fariseeën, maar voor een hele mensenmenigte. We lezen dat in Marcus 7, vers 14 en 15. Nadat Jezus de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken. Met deze twee zinnen keert Jezus eeuwenoude religieuze veronderstellingen om. Niet wat je eet, niet je ongewassen handen, niet de mensen die je aanraakt, dat maakt je allemaal niet onrein voor God.

De verontreiniging, zegt Jezus, komt van binnenuit. Ze is er al, voordat er iets van buiten naar binnen komt. Voor Joodse oren was dit bijna onverteerbaar. De spijswetten, de reinheidsgeboden, ze stonden in de Tora zelf, door God gegeven via Mozes. Hoe zit dat nu? Jezus verkondigt hier geen vrijheid van regels en rituelen als doel op zichzelf. Zijn punt reikt dieper. De bron van het probleem ligt niet buiten de mens, maar binnenin. En precies daarom lost geen enkel reinigingsritueel het op. Je kunt jezelf nog zo zorgvuldig bewaren voor externe besmetting. Als de besmetting van binnenuit komt, helpt dat weinig. In het evangelie van Lucas zegt Jezus: waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Lucas 6, vers 45. Je woorden, je reacties, je daden zijn een betrouwbare spiegel van wie je werkelijk bent. Betrouwbaarder dan het zorgvuldige imago dat je naar buiten toe ophoudt. Het hart, wat je diep van binnen wilt, denkt en voelt, is waar het echt om gaat. Spreuken 4, vers 23 zegt het zo: van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Dat is iets om even bij stil te staan. Hoe gaat dat bij jou? Hoeveel energie besteed jij aan je buitenkant, je uiterlijk, je presentatie op de sociale media, het beeld dat anderen van je hebben? En hoeveel aandacht geef je aan je innerlijk, aan wat er werkelijk speelt in je hart? Jezus vraagt niet van ons om volmaakt te zijn. Hij vraagt ons wel om eerlijk te zijn. Ben je bereid om te kijken naar wat er bij jou van binnen naar buiten komt? In het verkeer? In een verhitte discussie? Op het moment dat je moe bent of teleurgesteld? Wat komt er dan bij jou naar boven? En wat laat dat zien over de toestand van je hart?

0: Stuart Town en Fjorda, how deep the father's love for us in levenswoorden, waar we vandaag stilstaan bij de gesteldheid van ons hart en hoe die van invloed kan zijn op hoe wij reageren op bepaalde situaties in ons leven. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van de overdenking van Hans Alblas.
1: In een confrontatie met de fariseeën keert de Heer Jezus hun hele religieuze systeem om. Niet de buitenkant is belangrijk, maar de binnenkant, vertelt hij ook een grote mensenmassa. Zijn eigen leerlingen begrijpen het niet zo goed. Ze vragen hem er later privé naar. En dan gaat Jezus nog verder. Lezen we in Markus 7, vers 17 tot en met 23. Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. En hij zei tegen hen, begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt hem onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt? Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Hij zei, wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten. Ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Jezus is verrassend nuchter in zijn uitleg. Wat je eet gaat naar je maag en verlaat het lichaam langs de natuurlijke weg. Het raakt je hart niet. En Marcus voegt er een opmerking aan toe die voor zijn eerste lezers schokkend moet zijn geweest. Zo verklaarde hij alle voedsel rein. De eeuwenoude spijswetten zijn voor deze Joodse gelovigen een deel van hun identiteit. Jezus verklaart ze met één zin achterhaald. Maar het meest radicale van dit gedeelte ligt niet in het voedsel. Die ligt in de lijst met zonden die volgt. Jezus wint er opnieuw geen doekjes om. Hij durft de dingen bij de naam te noemen. De lijst is wellicht niet volledig, maar wel representatief voor allerlei slechte dingen die in een mensenhart kunnen leven. De profeet Jeremia wist het al. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? Jeremia 17, vers 9. Onbetrouwbaar. Het is niet wat het van buiten lijkt. En onverbeterlijk. Je kunt jezelf niet van binnenuit repareren. Hoe hard je ook je best doet. Nieuwe gewoontes, betere regels, strengere discipline, ze veranderen gedrag, maar ze veranderen het hart niet. Ik herinner me nog goed hoe ik als kind 's ochtends naar school fietste. Elke dag opnieuw dacht ik bij mezelf, ik wil het vandaag goed doen. Ik wil een goed mens zijn. Geen ruzie maken, niet liegen, geen schuine moppen vertellen. En elke keer weer raakte ik teleurgesteld in mezelf. Ik kon mezelf maar niet veranderen, hoe goed ik ook mijn best deed. Toen leerde ik Jezus kennen. En hij bleek de oplossing te hebben voor mijn probleem. Hij wilde me van binnenuit veranderen. Dat is precies wat de profeet Ezechiël eeuwen eerder al had aangekondigd. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ezechiël 36, vers 26. Jezus is gekomen om te geven wat wij onszelf niet kunnen geven. Een nieuw hart. Niet een opgelapt, oud hart, maar een heel nieuw hart. Mijn zwager was een intelligente man. Vriendelijk, geïnteresseerd in geloof en wetenschap, maar niet gemakkelijk om mee te leven. Hij dacht vaak het meest aan zichzelf en had weinig ruimte voor anderen. 3 jaar voor zijn dood werd kanker bij hem vastgesteld. Zijn leven stond op zijn kop. En juist in die jaren heeft hij Jezus leren kennen. Hij heeft zijn hart aan hem gegeven. Iedereen die hem kende, zag het verschil. Er kwam een rust en een blijdschap over hem die we nooit eerder bij hem gezien hadden. Wat hij nooit goed leek te kunnen, deed hij nu wel. Vergeving vragen en het goed maken met God en mensen. Uiterlijk was hij niet veranderd, van binnen wel. In hoeverre verlang jij naar de vernieuwing van je hart? Wat zou je graag kwijt willen van wat er binnen in je leeft? Geef het aan Jezus en laat hem je van binnenuit veranderen. Hij heeft het beloofd aan iedereen die hem als zijn verlosser aanvaardt. Hij zal het doen.

Reijer en René Kraaienoord, je hoorde kennen bij Grootnieuws Radio op deze maandag 24 augustus. De eerste werkdag ook weer voor veel mensen uit regio Zuid. En ook voor Annemarie Biljart. Ze is er zo meteen weer met De Nieuwe Morgen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
2: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Youfone.
6: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 6 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er wordt deze week weer uitgebreid gesproken over de begroting. Vandaag gaat Pro praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Ook SGP en JA21 gaan deze week op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jette gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. De rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, dat meldt het AD. Het vastgestelde doel was om geen rokende jongeren meer te hebben in 2040. Uit een peiling blijkt dat vooral 18 tot 29-jarigen erop lospaffen. Onder 30-plussers rookt ook nog bijna een derde. 90.000 bewoners van Nevada in Amerika zijn op de vlucht voor grote natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel en heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in de as gelegd. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En dan het weer van Weer Online. Er is vanochtend veel zon, maar in het noorden komen in de middag ook flink wat wolken voorbij. Het wordt uiteindelijk rond de 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een ongeluk met een bus. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
14: Ja, goedemorgen. Het is iets over zes op maandag 24 augustus. Heerlijk om de nieuwe morgen samen te beleven. Een lied dat jouw zomer misschien samenvat. Het is een heel breed begrip. Maar je hebt misschien een nummer waarvan je denkt... ja, dat heeft deze zomer veel voor mij betekend. Of dat vat de zomer als het ware samen. Laat het weten via een appje naar de studio. Ik spreek je heel graag zometeen. Ga ik kijken of ik dat nummer voor je kan draaien.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
18: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
19: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
20: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
23: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
24: Ah, nee hè.
25: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
24: Ja, weer eens.
25: Nou, pof jij even?
24: Oh ja?
25: Ik heb net koffie gezet.
24: Lekker.
25: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
26: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streek.
27: Morgen.
28: Met Annemarie Biljart.
27: Het christelijke radiostation.

Toby Mac en Zach Williams met Cornerstone. Goedemorgen, ik zei het al, op deze 24e augustus. Het wordt weer zomer, als het om het weer gaat in ieder geval deze week. Zeker begin deze week kunnen de temperaturen nog aardig oplopen. En daarna onweer. En ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik deze dagen in het bos loop, dan lijkt het werkelijk waar al wel herfst. Dan liggen zoveel blaadjes op de grond. Nou, heeft natuurlijk alles te maken met de droogte en de flinke wind die er daarna overheen is gegaan. Nou goed, we zitten misschien al een beetje in de wisseling van de seizoenen, terwijl er nog heel veel van jullie zijn die gewoon nog vakantie hebben. Geniet daarvan, dat heb ik de afgelopen weken ook gedaan. Een heerlijk verblijven in de noordelijke landen. Dat is goed bevallen. En toen ik terugkwam begreep ik dat het ook heel populair is. Dat je op coolcation gaat tegenwoordig. Nou, ik kan Zweden en Denemarken alleen maar enorm aanraden. Leuk dat je je meldt via de app van Groot Nieuws Radio. Geldt onder meer voor Jacques, op dit moment al onderweg. Vandaag vanuit Alkmaar naar Rotterdam, daarna Utrecht. Snelle schaft al daar en via Driebergen Zeist weer naar huis. Zelfs op de vroege ochtend is het niet handig om te bellen, maar een verzoeknummer, Jacques, heb jij wel. En dat ga ik met liefde voor je draaien. Want ze komen naar Nederland eind deze week in Ahoy Rotterdam. Zingen ze een nummer? Ik hoop dat ze dit nummer ook ten gehoor brengen. Het is van een band die al heel erg lang met ons meegaat. Heeft in mijn studententijd ook een grote rol gespeeld. Maar deze uitvoering mag er ook zijn. 40 van For King & Country. Goedemorgen.

0: aanstaande donderdag in Ahoy Rotterdam voor King & Country. Je hoort ze met 40.
1: De dagtekst.
0: Waarin in Hebreeën 4 eerst duidelijk wordt: wij horen bij Jezus, de Zoon van God. En dan, in vers 16, laten wij dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen. Maar we telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Laten we zonder schroom de troon van Gods genade naderen. Maar we telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Hebreeën 4, vers 16 is de dagtekst.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid.

gerechtigheid. Samen met Martijn Buwalda. Die stem herken je natuurlijk overal tussen. Terwijl Jan zich meldt in de app van Groot Nieuws Radio. Welkom terug. Nou, dankjewel Jan. Het voelt warm als een warm bad. Warm dan niet, maar trouwt. Nou ja, iets dat. Goedemorgen. Fijn dat je weer aan de wandel bent met Groot Nieuws Radio. En succes met oppassen vandaag op kleindochter Nienke. Remco is erbij. Arjan ook na een mooie vakantie vanmorgen weer aan de slag. We kunnen ook aan de hand schudden, Arjan. Net geladen in Gouda, gezegende uitzending. En iedereen een mooie dag gewenst. Jacco laat weten samen met Kian onderweg te zijn naar Vilvoorde. Nou, dat is een hele mooie bijrijder. Kunnen we mooi naar je luisteren onderweg. Dat is een poos geleden. Nou, zegt dat. 3 weken om precies te zijn. Werk ze. Wens ik jou ook. Werk ze. En Rianne zegt welkom terug. Fijn je weer te horen. Nou mensen, ik word bijna een beetje verlegen. Maar goed. En Hendrik heeft gisteren een hele mooie preek gehoord over wie is God voor jou? Wie is Jezus voor jou? En de aanmoediging daarbij draagt dat vandaag uit aan de mensen om je heen. Dat is een hele mooie aanmoediging. Dankjewel Hendrik.

0: Debbie Long & Co. en Carrie Job. En dit van Cherish Music met Sharon Kipps onder meer. Voldoende voor vandaag. Is het geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Op de A28 bij Wezep zijn zeker 15 gewonden gevallen toen een Oostenrijkse touringcar de vangrail inging na een botsing met een bestelbus. De ravage is groot, de weg is beide kanten op dicht en er wordt rekening gehouden met flinke files. De overheid mikt op een rookvrije generatie in 2040, maar dat wordt nog een hele klus. Volgens AD rookt of veept 40% van de jongeren en ook 30-plussers weten er wel raad mee. En steeds meer mensen maken zich zorgen over de gevolgen van extreem weer, zoals langdurige droogte en grote hitte, zeggen onderzoekers. Die denken dat de zorgen toenemen nu steeds duidelijker wordt wat extreem weer aanricht.
2: Groot nieuws update.
0: Het Pakistanse Hoge Rechtshof heeft de laatste 3 veroordeelden vrijgesproken in de zaak rond de moord op het christelijke echtpaar Bibi.

0: gegooid, meldt de christelijke nieuwsite IDEA. Het ging om een van de ernstigste geweldsmisdrijven tegen christenen in de recente geschiedenis van Pakistan. De Amerikaanse tv-dominee Jesse Duplantis, je hoorde er misschien al over, spreekt woensdag in ons land tijdens de Greater Faith Conference. Dat is georganiseerd door frontrunners van evangelist Tom de Wal. Duplantis is omstreden. Hij vraagt indringend om giften, heeft dure privévliegtuigen, woont in een gigantisch huis en heeft een geschat vermogen van tientallen miljoenen. Verschillende media berichten hierover. Dat je een uitvaart ook via internet kunt volgen is een mooi iets, maar hoe zit het met de privacy van de sprekers en bezoekers in de kerk? Het Brabants Dagblad schrijft over een vrouw uit Os die 8 jaar na de dood van haar moeder een rechtszaak aanspant tegen de protestantse gemeente. En zeker 1300 mensen waren afgelopen weekend bij het Zera Worship Festival in Band in de Noordoostpolder. Initiatiefnemers Javid en Sifra Bex waren heel blij met deze tweede editie.
1: Het verlangen en wat we ook zien gebeuren is dat er hier een vlammetje wordt ontstoken. En dat er eigenlijk gewoon vanaf hier heel veel vlammetjes teruggaan naar de eigen kerk. Want als Zera Worship is het echt onze diepste wens dat we de kerk in Nederland toerusten op het gebied van aanbidding.
0: Ja, een uitgebreide reportage over het festival hoor je later deze uitzending. Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. In het noorden misschien nog wat bewolking, maar verder zonnig en droog vandaag. Het wordt 21 tot 23 graden. Verkeersinformatie is er ook. Krijg je van de ANWB.
2: In de provincie Zuid-Holland komen mistbanken voor. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door een ongeluk. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50.
3: Annemarie Biljart.
0: Oeh, ja, Maurice. De namen van de campings in Zweden waar ik ben geweest. Dat is iets met een O met een streepje erdoor. Een shubbing. Dat komt ook heel vaak voor.
4: De Nieuwe Morgen.

Chris Tomlin en Kim Walker-Smith met First Love. En daarvoor hoorde je Hillsong Worship, King of Kings. Miranda laat weten er klaar voor te zitten. De Bijbellezing, die komt eraan inderdaad. Uit de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Met als uitgangspunt het reeds en nog niet. Hoe herkenbaar is dat? Ja, Christus heeft de wereld overwonnen. En ondertussen leef je nog hier op en in diezelfde wereld. Hoofdstuk 2 hoor je zo meteen. Efeze 2. Na muziek van Trinity past wat mij betreft heel goed bij de vakantie, bij zomer. Ik wens jou.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Efeziërs hoofdstuk 2 uit de Basisbijbel. We hebben niet onszelf gered, maar God heeft ons gered. Vroeger waren jullie geestelijk dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God en door de slechte dingen die jullie deden. Want jullie leefden op de manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Ze laten zich leiden door de duivel, de leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen. Vroeger hebben wij allemaal zo geleefd. We deden allemaal wat we zelf wilden. Daarom verdienden we Gods straf, net als alle andere mensen. Maar God is vol medelijden. Hij wil ons graag vergeven, omdat Hij zo ontzettend veel van ons houdt. Daarom heeft Hij ons tegelijk met Christus geestelijk levend gemaakt. Want we waren geestelijk dood door alle slechte dingen die we hadden gedaan. We zijn dus alleen maar gered doordat God zo geweldig goed voor ons is geweest en niet omdat we het verdiend hadden. God heeft ons levend gemaakt en ons nu samen met Jezus een plaats gegeven in de hemelse plaatsen. Wij zijn daar in Jezus Christus, want in de wereld die nog komt wil Hij laten zien hoe geweldig goed Hij voor ons is. Hij heeft ons Jezus Christus gegeven. Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar God heeft jullie gered. Het is Zijn geschenk. Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn, want Hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen. Want God heeft ons gemaakt. En Hij heeft ook zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor Hem de goede dingen doen die Hij van tevoren al voor ons had bedacht. Eenheid tussen Joden en niet-Joden. Bedenk dat jullie vroeger niet bij Gods volk hoorden, want jullie waren niet zoals de Joden besneden. Jullie werden onbesneden genoemd door de mensen die wel besneden waren. De besnijdenis is een teken dat mensen in het lichaam aanbrachten. Het bewees dat ze bij God hoorden. Jullie hoorden niet bij God. Daardoor hadden jullie Christus niet. Ook hadden jullie niet de rechten die het volk Israël had, want jullie hoorden niet bij zijn volk. En de verbonden van Gods belofte waren niet voor jullie. Jullie hadden dus geen hoop en geen God in deze wereld. Zo waren jullie vroeger ver weg van God. Maar nu zijn jullie in Jezus Christus dicht bij God gekomen, door het bloed van Christus. Want Jezus heeft ons vrede gegeven door zichzelf. Hij heeft van Joden en niet-Joden één volk gemaakt. Eerst stond de wet van Mozes als een muur tussen ons in. We leefden als vijanden van elkaar. Maar Hij heeft die muur weggebroken. Hoe? Door als mens voor ons te sterven. Nu gaat het niet langer om de wet, die bestaat uit leefregels waar wij ons aan moesten houden. Nu gaat het om geloof in Jezus. Zo heeft Hij in zichzelf de twee soorten volken, namelijk de een met Gods wet en de ander zonder Gods wet, tot één volk gemaakt. Zo heeft Hij vrede gebracht. En die twee soorten volken die nu één volk zijn geworden, heeft Hij allebei tot vrienden van God gemaakt. Want door zijn dood aan het kruis heeft Hij een eind gemaakt aan de vijandschap. Jezus kwam vrede brengen aan jullie die ver van God waren, de niet-Joden, en aan de mensen die dicht bij God waren, de Joden. Want dankzij Hem kunnen we nu allebei door één geest dicht bij de Vader komen. Zo zijn jullie nu dus niet langer vreemdelingen en buitenstaanders. Jullie horen nu bij het volk van God en bij het gezin van God. Jullie staan nu stevig in het geloof, zoals een gebouw stevig staat op een goed fundament. Het fundament van jullie geloof is door de boodschappers van God en de profeten gelegd. En Jezus Christus is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw. Door Hem zit het gebouw stevig in elkaar. Wij zijn de bouwstenen. Hij geeft ieder van ons de juiste plaats. Zo worden we met elkaar een tempel voor de Heer. Ook jullie zijn bouwstenen in deze tempel, waarin God met zijn geest woont.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Come. Blijft raken, dit Come Jesus Come van Sissy Winans. Dat Peter hoort terwijl hij onderweg is van Amersfoort naar de Meern. Deborah, goedemorgen zeg ik tegen jou. Mariska is net wakker geworden in Lelystad. Gerda meldt zich vanuit het hoge noorden, Noorwegen. Ook goedemorgen van jou natuurlijk. Paul is erbij in België. Het is een mooi internationaal gezelschap. En Alexander heeft net nog een soort mini-vakantie gevierd. Goedemorgen aan jou.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zwaar ongeluk op de A28 bij Wezep zijn 15 tot 20 mensen gewond geraakt. Een Oostenrijkse touringcar botste op een bestelbus en ging de vangrail in. In de bus zaten scholieren. Er zijn veel hulpdiensten, de ravage is groot en de weg is beide kanten op dicht. Er wordt flink wat hinder verwacht in de spits. Het gaat nog een hele klus worden om in 2040 een rookvrije generatie te hebben, zoals de overheid wil. Volgens het AD roken jongeren het meest van iedereen. Dat komt vooral door de opkomst van vapen. De minste rokers vind je onder 60-plussers. 1 op de 10 van hen steekt er wel eens een op. De brandweer in de Amerikaanse staat Nevada krijgt een grote natuurbrand bij de stad Reno, maar niet onder controle. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en nog eens 40.000 hebben gehoord dat ze zich op evacuatie moeten voorbereiden. 2 ziekenhuizen zijn gesloten en ook is een vliegveld bij Reno dicht. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Er is daar een ongeluk gebeurd met een bus. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50.
19: Goedemorgen, ja, een heel aantal van jullie vandaag misschien wel weer voor het eerst na de vakantie aan de slag. Succes, sterkte en vergeet ook niet te genieten, hè? Want dat gewone leven tussen aanhalingstekens mag er ook zijn. De zomer kan maar zo'n periode zijn waarin je even achterover hebt geleund, het leven even goed overdacht hebt. Dat leidt soms tot mooie inzichten of goede voornemens. Of misschien heb je wel iets anders meegemaakt deze zomer, dat je op een bepaalde manier echt even stil heeft gezet. Laat het weten via een appje naar de studio. Jouw gedachten deze zomer. Dat mag heel kort, maar uitgebreide verhalen zijn ook welkom. Via de app.

0: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
11: De Nieuwe Morgen.
12: Met Annemarie Biljart.
11: Het christelijke radiostation.
13: Oh, Annemarie weer terug van vakantie. Heb je fijne tijd gehad?
14: Oh. Deel het maar eens met de luisteraars als je wil. Fijne uitzending. Hoi.

0: Michael W. Smith en More Love, More Power. Goedemorgen, mensen. Wat een weekend. Je voorbereiden op wat minder weer en dan blijkt het gewoon prachtig. Zo niet perfect weer, als je het mij vraagt. Zo nu en dan een bui. Ik realiseer me dat het nog lang niet genoeg is, maar mijn achtertuin vindt dit al fijn. En dan genoeg zon om koffie in te drinken, graadje of 20, 21. Ik teken ervoor. En dat staat eigenlijk ook wel symbool voor mijn hele zomer. Want ik blijk opeens bij trendsetters te horen. Scandinavische landen bezocht. Populairder dan ooit op Coolcation. Het was heerlijk. Misschien begin jij vandaag wel aan je laatste vakantieweek. Of je bent al veel langer weer aan het werk. Of dit is de eerste werkdag na de vakantie, kan ook. In alle eerlijkheid, de aanloop naar zo'n eerste werkdag kan pittig zijn. Maar eenmaal op je werk valt het alles mee. Leuke collega's, goede koffie. Kan ook heel leuk zijn. En voor je het weet is het weer herfstvakantie, hè? Goed. Hoe is het met jou? Joke appt een mooie foto van de tent. Net gemaakt, want deze week aan het kamperen in Limburg. Paul laat weten deze zomer in België een gebedsweek gehad te hebben met diverse gemeenten in de buurt. Ik werd erbij bepaald hoe verdeeld kerken zijn als het gaat om Israël. Ja, dat is pijnlijk inderdaad, Paul. Jeanette vond het veel te warm. Ik zeg Scandinavië, Jeanette. En Piet die laat weten, als je gepensioneerd bent, dan kan je je vakantie wat langer maken. Ja, dan is het misschien altijd vakantie. Alhoewel, ik ken heel veel mensen die met pensioen zijn en zijn drukker dan ooit. Is deze zomer voor jou een bezinningsperiode geweest? Heb je je voorgenomen om dingen echt anders te doen? Heb je iets bijzonders meegemaakt waardoor je zomaar aan het denken bent gezet? Laat het weten via een appje naar de studio.
1: De dagtekst.
0: Uit Hebreeën 4, vers 16, waarin je leest: laten we dus zonder schroom, laten we zonder schroom de troon van Gods genade naderen. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Mooi om dat hele hoofdstuk te lezen. Vers 16, zonder schroom de troon van God naderen. Waar je genade vindt en barmhartigheid.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

En dit is Matt Redman, It Is Well With My Soul. Wel bijzonder. Ik las over de heftige dingen die Matt Redman heeft meegemaakt, onder meer in zijn 10 jaren. Ik zal niet in detail treden daarover, maar het was nogal wat. En hij zegt daar zelf over, het was een hele donkere periode in mijn 10 jaren. Maar dankzij Gods genade besloot ik hem te vertrouwen. En erop te vertrouwen dat hij alles onder controle heeft. Ook al begrijp ik niet altijd wat hij doet. Ik vertrouw erop dat hij over me waakt. En ik denk, zegt Matt Redman, dat veel van wat ik nu doe, het schrijven van liedjes en alles, terug te voeren is op die cruciale momenten. Nou, daar hoef je niet precies hetzelfde in te zetten, of dat het dan altijd zo voelt, maar dit is hoe hij het heeft ervaren, en het zou maar zo een bemoediging voor jou kunnen zijn op dit moment. Terwijl er in de app flink gereageerd wordt op de belevenissen van afgelopen zomer. En wat is er eigenlijk veel gebeurd? Zoals Sonja die laat weten, ik lig al heel lang plat in verband met een acute hernia. En soms weet ik niet waar ik het moet zoeken. Maar ik probeer echt de moed erin te houden. Nou, ik hoop dat deze bemoediging dan ook bij jou aankomt, Sonja. Isaac laat weten, aan het wandelen te zijn in het prachtige Zelhem. Laatste vakantieweek aan begonnen. Ja, dat is zeker heel mooi. Plaatje erbij ook. En Mariska die appt vanuit een van de Canarische eilanden waar jij nog bent op dit moment. Een prachtig eiland met veel natuur en rust. En deze vakantie-appje heb ik echt mogen leren elke ochtend uit de Bijbel te lezen en dan stil te worden bij God. In stilte sprak God tot mij. Dat hoop ik echt vast te houden als we weer thuis zijn. Nou, Mariska, dat hoop ik met jou mee. En voor nu geniet nog even van die natuur en die rust en die stilte.

0: Wat doet dit liedje toch? Eyes Wide Open van Jars of Clay. Kom binnen, in ieder geval. Het is bijna 7:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Door een ernstig ongeluk is de A28 bij Wezep de hele dag dicht. Vanmorgen reed een Oostenrijkse touringcar met scholieren op een bestelbus. Er zijn 15 tot 20 gewonden. De touringcar ligt op zijn kant. De bestelbus is doormidden gebroken. Het doel om jongeren minder te laten roken of vapen lijkt nog ver weg, schrijft het AD. Uitgerekend zij roken het meest van iedereen. Vooral vapes met een ingebouwd spelletje zijn de boosdoener. En het kabinet wil het woningtekort oplossen door bijvoorbeeld kantoren te verbouwen. Maar dat gaat hem niet worden, zegt het Instituut voor de Bouw. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen.
2: Grootnieuws update.
0: Het Pakistanse Hoge Rechtshof heeft de drie laatste veroordeelden vrijgesproken in de zaak rond de moord op het christelijke echtpaar Bibi Mashi. Zij werden in 2014 levend in een fabrieksoven gegooid, meldt de christelijke nieuwsdienst IDEA. Het ging om een van de ernstigste geweldsmisdrijven tegen christenen in de recente geschiedenis van Pakistan. De Amerikaanse tv-dominee Jesse Duplantis, je hoorde er misschien al over, spreekt woensdag in ons land tijdens de Greater Faith Conference. Dat is georganiseerd door Frontrunners Ministries van evangelist Tom de Wal. Duplantis is omstreden. Hij vraagt indringend om giften, heeft dure privévliegtuigen, woont in een gigantisch huis en heeft een geschat vermogen van tientallen miljoenen. Het RD sprak met de blind geworden Urker Gerrit Romkes. Hij ontdekte dat arbeidsongeschikten een belastingnadeel van duizenden euro's hebben, omdat ze arbeidskorting mislopen. Aan de vooravond van Prinsjesdag vraagt hij hier opnieuw aandacht voor, want het is onrechtvaardig, vindt hij. En zeker 1300 mensen waren afgelopen weekend bij het Zera Worship Festival in Band in de Noordoostpolder. Initiatiefnemers Javit en Sifra Bex waren heel blij met deze tweede editie.
3: Het verlangen en wat we ook zien gebeuren is dat er hier een vlammetje wordt ontstoken. En dat er eigenlijk gewoon vanaf hier heel veel vlammetjes teruggaan naar de eigen kerk. Want als Zera Worship is het echt onze diepste wens dat we de kerk in Nederland toerusten op het gebied van aanbidding.
0: Een uitgebreide reportage over het festival hoor je later deze uitzending. Het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. In het noorden misschien nog wat bewolking, maar verder zonnig en droog. Het wordt 21 tot 23 graden. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
4: Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat file tussen Hardingswad, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer met een 30 minuten vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. De A28 Zwolle-Amersfoort is voorlopig in beide richtingen dicht. Tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde door een ongeluk met een bus. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 7 kilometer met een kwartier extra reistijd. De spitsstrook is daar nogal

Seb Sloter en daarvoor Eline. Samen met Dwight Dissels. Eline die afgelopen zomer wel een paar kilootjes is aangekomen. En dat heeft niks te maken met patat en ijsjes. Maar in blijde verwachting. Mooi nieuws dat ze onlangs deelde. Terwijl Jaco een prachtig fotootje stuurt van de opkomende zon door de mist. Onderweg naar Hoofddorp. Hoe mooi kan het leven zijn? En Arjan moet nog 18 dagen werken en dan op vakantie naar Zweden. Kan ik alleen maar van harte aanbevelen, Arjan. Tot die tijd, het vertrouwde ritme in de ochtend is dat rond 7:45 in ieder geval een mooie overdenking. Die krijg je zo meteen van Nadine de Vos over achteruitlopen.

0: man die zoveel voor zoveel heeft betekend. De muziek zeker, maar ook de bescheidenheid waarmee hij dat bracht en de volledige afhankelijkheid van God daarin. Brian Dirksen, You Shine, hoorde je. De overdenking. Door de week, rond 7:45, 8:15, ook de gelijknamige podcast Preken en Overdenkingen breng ik bij deze nog even onder je aandacht. Daar vind je onder meer Nadine de Vos.
1: Heb jij wel eens een wedstrijdje achteruitrennen gedaan? Ik wel, meerdere keren zelfs. Het geeft niet alleen als deelnemer een leuke ervaring, maar ook als toeschouwer is het vaak een hilarisch schouwspel. Maar je kunt je voorstellen dat als je meedoet er ook af en toe onhandigheden en natuurlijk een val bij voorkomt. Je hebt geen oog in je achterhoofd en hoe goed je ook achteruit probeert te kijken en te lopen, het is geen natuurlijke beweging. We zijn namelijk allemaal geschapen met ogen om de richting waarin we lopen te zien. En precies daar waar we naartoe kijken, daar lopen we ook heen. Ik las laatst een boek wat een prachtige les hierin ligt voor ons als gelovigen. In Spreuken 4, vers 25 tot 27 staat dit ook beschreven. Laten je ogen recht vooruit kijken en je oogleden zich recht voor je houden. Baan het spoor voor je voet en laat al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links. Keer je voet af van het kwade. Het principe van ons zicht als richtingbepaler is zo'n vanzelfsprekend principe dat we daar vaak niet over nadenken. Maar waar je naar kijkt, daar ga je heen. Probeer maar tegen dat principe in te gaan door bijvoorbeeld naar een boom naast je te kijken en tegelijkertijd probeer rechtdoor te lopen, dan gaat het geheid mis. Pas je dit principe toe op het grotere plaatje van ons leven, dan kan het je leven veranderen. Ons leven is als een reis in de tijd, ons gegeven hier op aarde. En tijdens deze reis is het van levensbelang dat je kijkt in de richting waarin je gaat. Als je focust op dat wat goddeloos, onzuiver, negatief, duister is, dan zul je die kant op gaan. Geven we gehoor aan wat Paulus beschrijft in Filippenzen 4 vers 8, om aandacht te geven en te bedenken wat waar is, eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk, welluidend, prijzenswaardig, dan zal de vrede van God met ons zijn en onze voeten bewaren. Misschien heb jij voor vandaag je agenda al volgepland, doelen gesteld, een hele mooie to-do-lijst gemaakt die je als het ware richting geeft. Ik heb er hier ook eentje liggen. Maar ik heb daarboven gezet rejoice. In het Nederlands, wees verheugd. Want aan het begin van het jaar is dat mijn jaarwoord geweest. Het geeft me zicht op het hogere doel waar ik naartoe op weg ben. De hemelse roeping om als kind van het licht rond te wandelen op kantoor, als vredestichter dat gesprek in te gaan, als zout smaak te brengen in die ene meeting. We hebben een hemelse roeping en bestemming. We zijn samen op weg naar het nieuwe Jeruzalem dat komen gaat. Kijk daarom naar wat van de hemel is. Focus op wat goed is. Zet het hogere doel van je leven. Stop met focussen op dingen die niets te maken hebben met je hemelse roeping. Sta niet langer stil bij dat wat niet bijdraagt aan jouw reis naar jouw hemelse bestemming. Je zult komen waar je moet zijn als je kijkt waar je naartoe gaat.

0: Joke Buijs en veilig in uw armen op deze 24 augustus. Waarin in Den Haag de coronaverhoren verder gaan. Praten doen ze ook over de begroting. Oppositiepartijen overleggen met het kabinet over de begroting voor Prinsjesdag. Scholieren in regio Zuid moeten er ook vandaag weer aan geloven. De vakantie zit erop. Nou, dat is nog eens wat anders dan voor je tent, voor je uitstaren, denkend aan helemaal niets.
1: En verder vandaag?
0: Nou, maar tussen 10 en 12 blijf je nog even lekker in een zomerse stemming met Eunice in de zomer. Onder meer raad het vakantieland. Nou, in mijn geval zou dat zijn aangename temperatuur, bossen, meren, elanden. Heb je het zo geraden? Maar in al die gezelligheid en luchtigheid ook nog een mooie kernboodschap van Henk-Jan Kampsteeg. Allemaal te horen bij Eunice in de zomer vanaf 10 uur.

0: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP nieuws van 8 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezen blijft tot na de avondspits dicht na een ernstig ongeluk. Een buitenlandse touringcar met scholieren botste op een bestelbus en kwam op zijn kant aan de andere kant van de weg terecht. Er zijn 15 tot 20 gewonden, van wie er 8 in het ziekenhuis liggen. Door de klap ontstond een enorme ravage. Jongeren roken er flink op los, dus het plan om over 15 jaar een rookvrije generatie te hebben lijkt onbegonnen werk, schrijft het AD. Vooral vapes met een spelletje zijn de boosdoener. Dat spelletje zit in de houder van de vape en bij elk puffje dat je neemt verdien je punten. Er zijn allerlei ideeën om het woningtekort op te lossen, zoals het ombouwen van kantoren. Maar daarmee gaan we het niet redden, zegt het Instituut voor de Bouw. De kantoren liggen namelijk op slechte plekken of verbouwen gaat veel kosten. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En dat was het ANP nieuws.
14: Groot Nieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file tussen Ridderkerk en de Drechttunnel 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door een ongeluk met een bus. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat file tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo 9 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Vlijmen en Drunen-West 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
19: Goedemorgen. Zit jij nog een beetje in de zomer of
5: Zit de zomer nog in jou? Dat is wel heel diep, zo vroeg op de ochtend. Nou, de nieuwe morgen is er in ieder geval in ieder seizoen. Zometeen muziek van Corey Asbury. Reckless Love ga je horen.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
20: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
19: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
21: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
22: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
23: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
24: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Morgen.
4: Met Annemarie Biljart.
3: Het christelijke radiostation.

0: je voor, hè, dat je dit dan hoort op je allereerste werkdag na de vakantie. En dat je denkt, ja, Reckless Love van Corey Asbury. Goedemorgen, wat een weekend, mensen. Het voelde weer even als vakantie. Ik ben nog maar net terug, maar moet even een klein beetje wennen aan het gewone leven. Een klein beetje maar. Met een fijn samen zijn in de tuin, zonnetje, drankje, goed gezelschap. Niet op de tijd hoeven letten, voor een korte tijd in ieder geval. Oh, dat vond ik ook wel heel erg fijn in de vakantie. Maar het is maandag vandaag, voor het geval je dat nog afvroeg. Mooi om zo zomerse belevenissen met elkaar te delen. Wat voelt Groot Nieuws Radio dan ook weer vertrouwd? En het gevoel van we moeten nodig even bijpraten na de vakantie. Nou, dat doen we uitvoerig. Een vakantie die voor velen ook in het teken stond van bijzondere conferentieweken of festivals. En één daarvan, want regio Midden heeft nog een week vakantie, dus het is nog vakantie voor sommigen, is het Zera Worship Festival. Afgelopen weekend was dat, met ruim 1300 mensen 50 uur lang aanbidden. Hoe doe je dat? Hoe is dat? En vooral, hoe klinkt dat? Nou, dat ga je zo horen.
1: De dagtekst.
0: Waarin in Hebreeën 4 eerst duidelijk wordt, wij horen bij Jezus, de Zoon van God. En dan, in vers 16, laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Hebreeën 4, vers 16 is de dagtekst van vandaag. Laten we zonder schroom de troon van Gods genade naderen. Goedemorgen.

0: Zij is echt zo goed. En zo'n mooie samenwerking met Elie Zuiderveld, die deze vertaling voor haar maakte. Elise Manna met Brug over woelig water. Het is de dag na het Sera Worship Festival. Afgelopen weekend werd in een tent in de Flevopolder dag en nacht aanbiddingsmuziek gemaakt. Verschillende aanbiddingsleiders en formaties uit binnen- en buitenland werden ingevlogen om de worship te begeleiden. Het is een klein festival, zo'n 1200 mensen waren daar verspreid over het weekend aanwezig, misschien nog ietsje meer. Zo ook collega, verslaggever Lucas Kramer, die op zoek ging naar verschillende manieren van God aanbidden.
1: In Band in de Flevopolder is deze dagen het Sera Worship Festival bezig. En daar wordt 50 uur non-stop God aanbeden. Ik sta hier bij een blauw-gele throne room. De ruimte waar God wordt aanbeden. En daar gaat de aanbidding dus echt dag en nacht door. Sifra Beks, een van de initiatiefnemers van het Sera Worship Festival. Vannacht mochten jullie aanbidden, midden in de nacht. Hoe was dat?
2: Ja, dat is echt my favorite. Het is echt fantastisch. Het is klein, het is intiem, het is koud. Het is op een bepaalde manier een soort ongemakkelijk, want je bent ook moe. Mensen zijn ook moe. Maar ergens, op het moment dat je dus... Dat zijn situaties die ik in mijn eigen leven ook vaak ervaar. Als je een beetje aan het einde van je eigen kunnen bent, dan word je afhankelijk van God. En dat is iets wat je op zo'n moment even in het klein meemaakt. Van hey, dit is even uit het comfortabele, even uit het normale. Maar om juist op die tijd ruimte te maken voor aanbidding en het zijn in Gods aanwezigheid. Ja, het was echt heel erg mooi. Ja.
1: Ja, rechtsachter in de throne room is ook een hoekje voor creative worship, creatieve aanbidding. En daar zitten verschillende mensen aan het schilderen, creatief het verwerken van de aanbidding voor God. Ja, en een van hen is Jennifer en die zit al uren te schilderen.
3: Dat klopt.
1: Is schilderen jouw manier van God aanbidden?
3: Onder andere. Ja. Schilderen is een uitlaatklep. Als ik God aanbid, zie ik ook altijd allerlei plaatjes. Zoals iemand een fotoboek bekijkt of een videofilm bekijkt. Zo zie ik zeg maar altijd een plaatje.
1: Hey, en je was bezig met een schilderij en dan kreeg je ook een titel voor in je gedachten, hè?
3: Ja. Dat is Hidden Treasures. Dit schilderij is dus eigenlijk een uitnodiging van God om in die intimiteit te komen en die schatten te ontdekken die hij heeft.
1: En wat zijn dan die schatten?
3: Dat is per persoon verschillend.
1: Wat is het voor jou?
3: Voor mij een nog dieper besef dat ik van hem ben en hij van mij.
1: David van den Heuvel, je mag zo meteen gaan spelen op het Sera Worship Festival. Hoe bereid je daarop voor?
4: Meestal in de aanwezigheid van God. Gewoon tijd met God nemen en hem zoeken thuis. Bidden, aanbidden, het woord induiken. En dan ook gewoon daarmee ook gewoon liederen die waarvan je de afgelopen maanden waarvan ik dan ervaren heb van oh, hier wil God echt iets mee doen of zo. Ja, die komen eigenlijk als eerste op de lijst. En dan ga ik er wel omheen werken van oké, wat past er mooi bij, wat werkt er goed. Ja.
1: Hoe werkt dat? Ik hoor heel veel mensen die zeggen van ja, door muziek ervaar ik iets van God. Mm-hmm. Hoe kan God door muziek werken?
4: Nou, hij heeft het gemaakt. Dus ik denk dat God kan door muziek werken, kan door de natuur werken. Ik denk dat hij door heel veel dingen heen werkt. Ik denk dat het voor mij niet eens per definitie puur muziek is. Het is echt wel zijn aanwezigheid waardoor het... Waardoor ik hem ervaar. En het kan ook zijn dat ik door het bos loop zonder muziek. Muziek is wel iets wat je hart opent. Het is iets wat je tot je emoties spreekt of zo. Wat je ziel opent voor hem. En dat zie je door de Bijbel heen ook gebeuren. Dat op het moment dat David zijn harp erbij pakt, hè, dat de boze geest van Saul verdwijnt. En op het moment dat ze moeten gaan profiteren, dat ze ook de muziekinstrumenten erbij pakken en eigenlijk de geest van God begint te bewegen of zo. Dus ja, hoe dat precies werkt, zeg maar. Ik denk dat we dat pas weten als we boven zijn. Maar dat hij dat gemaakt heeft en dat het een tool is dat hij aan ons gegeven heeft, dat is wel zeker, ja.
1: Ja, hey Aad, we zijn op het Sera Worship Festival. Ja, de hemel die breekt open. Dat is misschien ook wel een hele mooie metafoor eigenlijk.
5: zeker. Nou, het is volgens mij al die tijd droog geweest. Want het is al wisselend zon en een beetje regen. Maar de grond is droog en het ziet er allemaal mooi uit.
1: Wat is jouw vorm om God te aanbidden?
5: Nou, ik probeer iedere dag wel tijd voor te maken. Maar één dag in de week zet ik apart, al 6 jaar lang. Maar ik de hele dag eigenlijk gebruik om in de stilte te zijn en God te aanbidden. Avondmaal te vieren en te lezen en te bidden en stil te zijn. En dat kan ik de hele dag volhouden. Dat had ik nooit gedacht dat ik dat kon. Maar ik heb er ooit eens 3 maanden mee begonnen. Omdat ik in een bepaalde crisis zat. En na 3 maanden vond ik dat zo overweldigend dat ik dat nu nog steeds doe.
1: Is de stilte niet moeilijk? Het kan ook wel heel confronterend zijn.
5: Nee, stilte is nooit leeg. Hè? Stilte kan zich opvullen met angst, kan zich opvullen met liefde, met vreugde. Maar het is nooit leeg.
1: En is in de stilte dan God aanwezig?
5: Hier wel, ja. Ja.
1: Ja, in de throne room is ook een plek helemaal afgebakend, afgezet met hekken waar mensen kunnen vlaggen. Ja, een van die vlaggers, om het zo maar even te zeggen, is Cynthia. Cynthia, waarom heb je vlaggen meegenomen?
6: Ja, dit is echt mijn manier om God te aanbidden, groot te maken. Ik hou ervan om in beweging te komen. Het zet iets vrij ook. En ik geloof ook echt dat het, ja, in mij persoonlijk zet het Heilige Geest echt vrij als ik vlaggen erbij pak. Ja.
1: En hoe werkt dat dan praktisch? Want ik zie allerlei kleuren vlaggen, ja. Allerlei bewegingen worden gemaakt.
6: Ja.
1: De band is ondertussen aan het spelen op het podium.
6: Ja.
1: Hoe kies je dan welke vlag je gaat gebruiken en welke bewegingen je gaat maken?
6: Ja, beweging is echt gevoel, denk ik. En kleuren is ja, wat erbij past of zo. Iedere kleur staat natuurlijk voor iets. Misschien zijn mensen daar bekend mee of niet. In de Bijbel staat natuurlijk van alles, wordt van alles verteld over kleuren. Ja.
1: Heb je dan een voorbeeld bij? Bijvoorbeeld de kleur rood of roze of wit?
6: Ja, wit, de Heilige Geest, heiliging. Ik heb ook paarse vlaggen meegenomen. Staat voor koninklijk, majesteit, heiligheid. Vind ik heel mooi. Dat is ook mijn favoriete kleur.
7: We organiseren het niet voor dit moment en voor deze mensen die hier een mooie tijd hebben. Maar het is echt het verlangen. En wat we ook zien gebeuren is dat er hier een vlammetje wordt ontstoken. En dat er eigenlijk gewoon vanaf hier heel veel vlammetjes teruggaan naar de eigen kerk. Want als Sera Worship is het echt ons... onze diepste wens dat we de kerk in Nederland toerusten op het gebied van aanbidding. En als hier mensen aangestoken zijn in aanbidding en door de aanwezigheid van God, dan nemen die dat vuurtje mee naar al die plekken en wordt dat daar weer verder ontstoken. Dus het is niet alleen dit weekend, maar dit gaat far beyond.
0: Ja, aldus Sifra Beck samen met haar man Javed, de bedenker van het Sera Worship Festival. De tweede editie was afgelopen weekend. Je hoorde een reportage van collega Lucas.

0: Zijn dochter Ellie Linebeer was afgelopen weekend nog op het Sierra Worship Festival. Martin Smith, je hoort hem met You Carry Me, is komend weekend te vinden op het Big Church Festival in Engeland. En kijk of die volgend jaar ook bij de Nederlandse editie is. Dat wordt een feestje, dat Big Church Festival in ons land. Een jaar lang om je erop te verheugen. Het is 8:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Van de gewonden door het touringcar-ongeluk op de A28 bij Wezep zijn er volgens de politie 8 naar het Isala ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dat houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Het kabinet wil over een jaar of 15 een rookvrije generatie hebben, maar de cijfers vertellen een ander verhaal. Volgens het AD vinden we de meeste rokers onder jongeren, en dat komt vooral door de opkomst van vapen. En om het woningtekort aan te pakken moeten we niet ombouwen, maar bijbouwen, zegt het Instituut voor de Bouw in het FD. Woonunits in kantoren bouwen gebeurt steeds minder vaak, omdat de kosten te hoog zijn.
2: Grootnieuws update.
0: Syrië en Israël zijn onder Amerikaanse bemiddeling met elkaar in Jordanië in gesprek gegaan om de spanning tussen beide landen te verminderen. De gesprekken zouden erop gericht zijn om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen in Syrië. Het Pakistanse Hoge Rechtshof heeft de laatste 3 veroordeelden vrijgesproken in de zaak rond de moord op het christelijke echtpaar Bibi Mashi. Zij werden in 2014 levend in een fabrieksoven gegooid.

0: vraagt indringend om giften, heeft dure privévliegtuigen, woont in een gigantisch huis en heeft een geschat vermogen van tientallen miljoenen. Verschillende media berichten hierover. En dat je een uitvaart ook via internet kunt volgen is een mooi iets, maar hoe zit het met de privacy van de sprekers en de bezoekers in de kerk? Het Brabants Dagblad schrijft over een vrouw uit Os die 8 jaar na de dood van haar moeder een rechtszaak aanspant tegen de protestantse gemeente. Het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. In het noorden misschien nog wat bewolking, maar verder is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 23 graden. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
1: De meeste dagelijkse files staan op de wegen in het zuiden van het land. Elders zijn er ook problemen. Zo is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder zien we wat meer vertraging in het zuiden dus. Vooral op de A58 richting Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt de Baars en Best 13 kilometer met een half uur vertraging. A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland. Kwartier oponthoud in 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Elders op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch-West en Drunen-West 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
0: Het is een hele interessante zoektocht, ook heel intens. Misschien wel de vraag, waar hoor ik thuis? Zometeen meer over kerkshoppen. Na muziek van Gerald Troost.
2: De Nieuwe Morgen.

0: in een nieuw seizoen in je leven.
1: Ja, ja ik ben... Ik kom er maar gewoon vanuit. Ik ben officieel een kerkshopper. Vanaf dit seizoen. Ja, dankjewel. Het is een wat vervelend woord eigenlijk. Alsof je op zoek bent naar een nieuwe auto. Maar ik heb nog geen betere term gevonden dan dit. Veranderende omstandigheden maken dat wij op zoek zijn naar een nieuwe kerk. Ja, en je bent dan onbewust toch geneigd een checklistje af te werken in je hoofd.
0: Mag ik daarbij wel even aanmerken? Jij hebt op een hele goede manier afscheid genomen van, van de kerk
1: dat is
0: waar je voorganger was.
1: Zeker. Dat was niet met gedoe of zo. Gewoon, we zijn gewoon vanuit een goede positie op zoek naar een nieuwe kerk. En dan ga je toch een checklistje af in je hoofd. De vragen als, hoe is de koffie? Belangrijk. Is het een slap bakkie of staat er een soort hippe barista hartjes in mijn Fairtrade cappuccino te gieten? Hoe is de preek? Is die pakkend, prikkelend, bijbels? Niet te lang, niet te kort, mooie voorbeelden. Hoe werkt de kinderdienst eigenlijk? Of kindernevendienst, of zondagschool, of Kings Kids, of Kids Place, of wat voor naam je er ook aan geeft. Word ik aangesproken naar de dienst? Wat wordt er gezongen? Opwekking, Johannes de Heer, psalmen. Met welke instrumenten wordt er dan gezongen? Orgel, drumstellen, tamboerijnen, rijdans. Hoe zuiver wordt er gezongen? Ook wel een belangrijk iets. Maar toen dacht ik, ik was het allemaal in mijn hoofd langs te gaan dit weekend. En ik dacht, ja, hoe belangrijk is dat nou eigenlijk allemaal? Ik bedoel, slappe koffie is prima te verdragen bij een goed gesprek na de dienst. Het is ook niet helemaal eerlijk om een voorganger te beoordelen op één preek. Hij of zij zou maar net slecht geslapen hebben of verkouden zijn. En hoezeer ik ook een stel mooie stemmen kan waarderen, liever met volle overtuiging met z'n allen vals zingen dan zonder gevoel zuiver, zou ik zeggen. En gisteren dacht ik dan ook, ja, dat kerkshoppen maakt je al gauw een soort consument. Maar de kerk is geen product of show. Het is het lichaam van Christus, hè, een prachtige term. Mijn lichaam met gebroken, soms mopperende, struikelende mensen waar God heel veel van zijn liefde over uitstort. Waar mensen tegen beter weten in hoopvol proberen te blijven in een wereld vol wanhoop. En waar Jezus Christus het hoofd van is. Nou, misschien moet ik zelf dan ook maar ophouden het kerkshoppen te noemen. En in de zoektocht langs verschillende kerken steeds weer de vraag stellen, hoe zou ik hier een enkel elleboog, oorlel, oog of hand kunnen zijn voor anderen? Dan komt het volgens mij allemaal goed.
0: Nou, Martin, je bent van harte welkom in mijn kerk.
1: Oh, ja, dan kom ik een keertje langs. Ja, dat is goed.

0: Onderstreepte pas nog in een preek dat als God naar jou kijkt met al je imperfecties, hij altijd door Jezus naar jou kijkt, vol genade. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zit

Megan Woods, die je ook kent van het nummer The Truth. Ik kwam er pas achter dat ze ook een boekje heeft uitgebracht onder diezelfde titel, The Truth. Je hoorde nu I Believe You. Maar The Truth is een 30 dagen dagboek helemaal gewijd aan wat is waarheid. Speciaal voor iedereen die daarover in verwarring is. De waarheid over jezelf, over deze wereld, over God. Nou, in Nederland is het een beetje lastig te krijgen, dat boekje. Maar volgens mij is digitaal wel een en ander mogelijk. Megan Woods hoorde je. Muziek hier bij Grootnieuws Radio. En zometeen de overdenking van Nadine de Vos over de wens van mijn zoon.

0: Ja, dit gaat nog wel even door. Het bleef nog lang onrustig. Maverick City Music. I thank God. De overdenking krijg je nu van Nadine de Vos.
1: Een hele goede morgen. Laatst had ik een gesprek met mijn kinderen tijdens het eten. We stelden elkaar allerlei vragen. Wat zou je doen als je een miljoen zou winnen? Wat wil je later worden? Wie wil je een keer ontmoeten? En ga zo maar door. En toen stelde ik ze de vraag. Wat zou je wensen als je één wens had waarvan je wist dat hij zou uitkomen? Mijn dochter antwoordde meteen dat ik kon toveren, mam. Want dan kan ik vanaf dat moment daarna alles steeds toveren wat ik wens. Slim, dacht ik. Mijn jongste zoon wenste dat alle oorlog zou stoppen. Wat een mooi hart, dacht ik. Ondertussen vormde ik ook mijn eigen antwoord in mijn hoofd. Dat alles eerlijk verdeeld zou worden onder de mensen en er geen armoede meer zou zijn, bedacht ik. Maar we wachten eerst nog op het antwoord van mijn oudste zoon. Hij dacht even na en zei toen, weet je wat ik zou wensen? Dat Jezus terugkomt. Het werd stil aan tafel. Hij had ons allemaal even van ons stuk. Daarna vervolgde hij, daarmee zal alles wat jullie hebben gewenst ook in vervulling gaan. Geen oorlog, niets meer nodig, geen verdriet, geen honger. Weer bleef het even stil. Ik keek hem vol bewondering aan en ik pakte zijn schouders beet. Ja, jongen, zei ik, dat is wel echt de beste wens die er is. De dagen daarna ging zijn uitspraak steeds weer door mijn gedachten. Het is een kenmerk van ons als gelovigen dat we verlangen naar de wederkomst van Jezus. Maar we zijn vaak zo druk, zo vol, zo veel bezig dat we er niet bij stilstaan. Terwijl het ons diepste verlangen zou moeten zijn. Weet je dat zelfs de schepping verlangend uitziet naar de wederkomst van de Heer Jezus? In Romeinen 8 vers 19 staat, met rijkhalzend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. In Openbaring beschrijft Johannes hoe dat eruit zal zien. Dan zal de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Wat die stad heerlijk maakt, is de aanwezigheid van de bruidegom, Jezus, die zijn bruid zo enorm lief heeft. Het is zijn liefde die alles in die stad glans en kleur geeft. Geen nacht, geen zonde, geen tranen, geen dood, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Daar zal volmaakte liefde, blijdschap en vrede zijn. Wat een uitzicht. Ben jij daarmee bezig? Met dat wat komen gaat, die stad, die toekomst? Verlang je daarnaar? Er zijn momenten dat we er hevig naar kunnen verlangen. Bijvoorbeeld als de gebrokenheid van het leven heel dichtbij komt. Tegelijkertijd, wat kunnen we ook vastzitten aan ons aardse leven? Onze spullen, familie, vrienden. Maar ook alle dingen die je in de toekomst nog wil gaan doen. Toch? Als ik Johannes beluister, is dat Jeruzalem, dat komt iets dat als we het ons konden voorstellen, we niets anders meer zouden willen. Voor vandaag, neem de wens van mijn zoon Juda eens mee deze dag in. Denk eens na over de stad die eens zal neerdalen hier op aarde. En hoe het verlangen hiernaar jouw leven vandaag mag vormen. Bij jou en mij als kinderen van God is dat nieuwe Jeruzalem al begonnen. Een bruid die zich klaarmaakt. En daarbij mogen we glimpen van de nieuwe eeuwige vreugde al leren kennen. Ik wens je een prachtige dag toe.
2: Wilgen gaan over de aarde, zoeken het hoofd.

0: en Angela en Erika de Wit, God van het Hemelrijk. Hoe groot zijt gij, hoor je na de overdenking van Nadine de Vos. Wat weet zij het al, dat weer raakt te worden. Stem tot nadenken, neem ik mee, deze maandag in. Tim, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Zo, ja, jij bent al een weekje aan het werk.
1: Ja.
0: Voor mij...
1: Jij hebt toch ook al wat gedaan?
0: Ja, maar... frisse tegenzin, laat ik eerlijk zijn. Maar toen ik hier eenmaal was, dacht ik, ja...
1: Ja.
0: Het valt ook wel weer op zijn plek. Het valt eigenlijk ook best wel mee.
1: Oh, nou, dat is fijn, gelukkig. Ja.
0: En het is mooi om te horen dat heel veel luisteraars... Ook aan hun eerste werkweek beginnen vandaag. En een aantal van hen zit gewoon ook nog lekker op de camping.
1: Oh, heerlijk.
0: Het is toch volop vakantie? De regio Midden heeft nog een week te gaan.
1: Nee, dat klopt. Laten we dat niet vergeten.
0: Bij jou thuis nog een beetje vol? Of denk je, nou...
1: Nou, kijk, we hebben Bouwdorp deze week.
0: Ideaal.
1: Dus stapels hout. Nou, ze krijgen een hamer mee. Ze hebben een timmermanspotloodje meegekregen.
0: Mogen ze ook
1: kunnen ze geen bel aanvallen?
0: Een nachtje in die hut slapen dan?
1: Nou, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Dat heb ik niet meegekregen van voorgaande jaren. Maar deze keer mijn dochter ook voor het eerst mee. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe zij het ervaart. En zij heeft echt superveel zin om te gaan timmeren.
0: Fantastisch. Ja. En hulde voor al die mensen die dit soort weken vakantie bij Bijbelweken, Bouwdorp, Fantasieweek.
1: Ja.
0: Die dat allemaal mede mogelijk maken. Want wordt gedragen door vrijwilligers.
1: Ja, en de jongste die gaat inderdaad naar de Bijbelweek.
0: Er gebeuren mooie dingen in het land.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, en ook vandaag de blessings weer in de ether. En de eerste is van Jessica Pronk. Maar Jessica, ik hoop natuurlijk dat het voor jou een blessing is. Maar je deelt hem ook graag met anderen. Misschien heb je het gevoel dat je leven... schud, dat je wankel staat, dan is die eerste blessing echt er een voor jou ook. Ik zou zeggen, schuif lekker aan, laat het over je heen komen. Alle soorten blessings voor alle seizoenen van het leven. Dus blijf luisteren, zometeen.
0: De blessings zijn er na het nieuws van 9 uur.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment... naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent... over het lijnenspel, over stiksels, kleuren... over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen... Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school... Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. Kerkinactie.nl/collectant.
2: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het ongeluk met een touringcar en een busje op de A28 bij Wezep zijn 8 gewonden naar het Zwolse Isala ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de bestuurder van de bestelbus. Isala houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Een aantal anderen raakte lichtgewond. De weg blijft de hele dag dicht. De kans dat we over 15 jaar een rookvrije generatie hebben is wel heel klein, schrijft het AD, want jongeren roken het meest van iedereen. Rokers denken pas na hun 30ste aan stoppen en zelfs onder 30-plussers rookt nog 1 op de 3. Dat jongeren moeilijk van het roken af te krijgen zijn, komt door vapes. Kantoren ombouwen tot woningen of een etage op een appartementencomplex zetten is niet de oplossing om iets aan het woningtekort te doen. Alleen nieuwe woningen bouwen helpt, zegt het Instituut voor de Bouw. Dat ziet dat er steeds minder woningen bijkomen door ombouwen van kantoren of andere oplossingen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het zon overgoten, vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Die lossen later weer op en dan is het weer overal helder. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen de meeste wolken in het zuiden en iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A59 naar Den Bosch vanuit het westen tussen Waalwijk-Oost en Vlijmen 9 kilometer. En daar is het oponthoud een kwartier.
1: Dankjewel. Dit is het Uur van de Blessings. En jouw verzoekplaat is hier een zegen. Maar eerst, wie ben je? Waar luister je? En wat houdt jou bezig op dit moment? Kortom, breng ons op de hoogte van jouw actuele luisterstatus. Daar beginnen we mee. App naar de studio en check in bij de Blessings van vandaag.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
21: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
23: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Blessings.
3: Met Tim Hendricks.
2: Het christelijke radiostation.

Aan het begin van de uitzending word je meteen al opgetild met de muziek van de Amerikaanse Cela. You Raise Me Up hoor je hier. En Renate Bakker ook aan de start van Blessings deze morgen. Je zegt, op dit moment ben ik onderweg van Stadskanaal naar Leeuwarden om naar mijn lieve ouders Roelof en Tini te gaan. Hoe fijn is het om dan Blessings te luisteren? En wil je even zeggen dat ik eraan kom? Bij deze Roelof en Tini, jullie dochter is onderweg. En ze stuurt jullie vast de groeten via de radio vooruit. Arjan die is op de golfbaan. Mariet die wandelt fitter dan ooit de sportschool uit. Suzanne treffen aan het ontbijt. Sonja op de bank. En Alida die zegt goedemorgen, maar luisterstatus nagenieten van een concert waarin draaiorgel en orgel samenspelen in de grote kerk in Amersfoort. Robin met zijn draaiorgel samen met zijn vriendin en mijn broer als organist was genieten. Iveta dan die zegt na een spoedopname en spoedoperatie wachten tot ik word opgehaald om weer naar huis te gaan. Als het goed is, kan dat elk moment gebeuren. En ondertussen heb ik heel veel Grootnieuwsradio geluisterd en anderhalve boek uitgelezen in 2 dagen tijd. Fijn dat je als het goed is dus weer naar huis mag. Wie je ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status ook is. Dit zijn ze, de blessings van maandag 24 augustus 2026. Jessica Pronk, we gaan jouw plaat als eerste draaien. Jouw blessing is de eerste voor vandaag. Jij vraagt om het lied Ik weet hoe goed mijn God is. Een nummer van Rijer. En je vraagt het speciaal aan voor jouw gezin. En voor alle mensen die het gevoel hebben dat ze wankelen op dit moment. Houd vol, zegt Jessica met deze plaat. Ik weet hoe goed mijn God is.

0: Ja, ik weet hoe goed mijn God is.
1: Hans zegt, dankjewel Jessica voor deze plaat. Rijer, en ik weet hoe goed mijn God is. En Aline van Leuveren uit Nijkerk. We gaan ook iets voor jou draaien vandaag. Er is een plaat op de playlist gezet door Rinda Lozeman. En daar heeft ze alle reden voor. Ze laat weten, lieve Aline. Nu is het ook voor jou zover. Je mag vandaag jouw 50ste verjaardag vieren. Al meer dan 35 jaar vriendinnen. En wat ben ik dankbaar voor onze vriendschap. Ik ben dankbaar voor wie jij bent voor mij. Jij inspireert mij. En ik weet dat je het zelf misschien niet zo ziet, maar als het gaat om een betekenisvol leven leiden, ben jij hierin voor mij een voorbeeld. Bedankt voor jouw aandacht en voor je betrokkenheid. En ik hoop dat we nog lang van deze vriendschap mogen genieten. Al klinkt dat misschien een beetje egoïstisch, omdat ik weet hoe zwaar het leven voor je kan zijn. Ik wens je een fijne verjaardag samen met Bert-Jan, Levi en Lisa. En ik wens jou Gods zegen en zijn kracht voor elke nieuwe dag die hij je geeft. En deze is voor jou. Leanne Crawford zingt voor jou. How can you not? Liefs, Rinda. I see

Blessings om in te lijsten. Deze van Leanna Crawford, How Can You Not, hangt bij jou aan de muur vandaag. Aline van Leuveren uit Nijkerk. Ja, mooie Dieneke, die is er ook bij. Die zegt iedereen weer op school vandaag. Regelmaat en ritme en dus ook weer meer tijd voor groot nieuws. Fijn dat je erbij bent, Dieneke. En Heidi, goedemorgen zeg je. Mijn luisterstatus, dat is zo de tandarts weer bellen, omdat mijn noodkroon eraf is gevallen dit weekend. Ai, ai, ai, Heidi. Nou, succes, hé. Paul die is druk bezig. Ook heel veel succes met die 100 liter boiler. Want je bent hem aan het vervangen. Geen eenvoudige klus voor een leek, zeg je. Maar met wat hulp van een broeder en YouTube komen we heel eind. Als jullie zorgen voor de goede muziek, dan komt het zeker goed. Nou, Paul, we zijn wat mij betreft een team bij deze. Petra die zegt zo even opladen voor de dag met blessings. Kleindochter in bad, straks kinderboerderij en cakejes versieren. Dus even energie laden voor vandaag. Ah, dat klinkt wel goed, Petra. Ik krijg zin om mee te gaan, maar nee, dat gaan we niet doen. Wij gaan voor de muziek zorgen. En Koos de Meij uit Nieuwveen, goedemorgen. Muziek voor je verjaardag namens Saskia. Saskia de Meij zegt, lieve Koos, morgen word je 70 jaar. En wat houden we van je? Wat houden we van je goede zorgen voor ons? Voor mij, na mijn operatie, maar ook voor de kinderen en kleinkinderen. Je cijfert jezelf weg. En we zijn je een mooi feest. We wensen je een heel mooi feest zaterdag. En we zijn God ontzettend dankbaar voor wie jij bent. Dit lied krijg je vandaag cadeau. Het is een prachtig familielied. Liefs, Saskia. En hier zijn Marcel en Lydia.

Ja, en zegt Joke, vandaag is onze lieve jongste kleindochter Mirre jarig. Mirre is 12 jaar geworden. Mirre, van harte gefeliciteerd. Van oma Joke dus. En Boas Garenstroom uit Puilkruidmeen. Je gooit de volgende plaat in de Blessings Mix. En dat is mooi. Het is een gave plaat. Start Over heet het. Het is van Flame. En je hebt een speciale reden om deze plaat aan te vragen. Je zegt Start Over. Het lied herinnert mij aan dat God je een nieuwe kans wil geven. En dat hij van ons houdt. En dat hij daarom zijn zoon Jezus heeft gegeven.

God houdt van je, geef je altijd een nieuwe kans. Het is de boodschap die Boas wil delen met dit nummer. Gaaf man, het nummer Start Over van Flame. Dankjewel voor het delen. Ja, naar Tollebeek met het volgende lied. Hoor jij de vogels nog fluiten van Christian Verwoerd? Draaien we voor jou, Diana Kroon. Want, zegt je zus Willina Bakker, lieve Diana, ik weet dat jij graag luistert naar Grootnieuws Radio. En vandaag voor jou deze bemoediging. Sterkte in deze moeilijke tijd. En hopelijk zie je binnenkort de zon weer schijnen. Hoop op God en kijk omhoog. Groeten en een dikke knuffel van je zus, Willina.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Als woorden tekortschieten, zit er soms maar één ding op.
2: Vind de muziek die bij je boodschap past en schakel Blessings in.
1: Vraag een plaat aan.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
3: Ja, we mogen Annie Woortink uit Hardenberg bijzonder in het zonnetje zetten. Morgen is eigenlijk

De radiodeurmat, zeg maar. Ik begin eventjes met Vincent en Nienke. En dat betekent dus dat er bij deze post is vanuit Australië. Radiopost. Vincent en Nienke laten weten, lieve tante Annie en natuurlijk ook oom Henk, van harte gefeliciteerd met je 75ste verjaardag. En ja, we weten dat het een dagje te vroeg is, maar beter te vroeg dan laat. Helemaal vanaf de andere kant van de wereld, vanuit het verre Australië, wens je een hele fijne dag en God zegen voor het komende jaar. Liefst van Vincent en Nienke. Nou, dat moet toch alleen al als muziek in de oren klinken. Er komt er ook nog eens een heel gaaf lied bij. I'm They from the Day is het nummer wat ze ten gehoor gaan brengen. Maar ik heb hier ook nog Henny en Joop klaarstaan. Leida en Henk, Willy en Albert, Sietske en Hans. Allemaal staan ze te dringen eigenlijk om je te feliciteren. Want je bent de tweede van de 5 vriendinnen die dit mag beleven. 75 jaar. Al die jaren heeft de Heer jou gedragen. En heb je zijn zegeningen mogen ervaren in je gezin, in de kerk, in vriendenkring. En ook als we zorgen zijn, dan is jouw vertrouwen op God die alles leidt. En voor jou het lied Prijs die Heer, Zuid-Afrikaans. De uitvoering van de Oasegemeente. Want lieve Annie, wij wensen jou zo'n hele fijne dag met je dierbaren. En Gods nabijheid en zijn zegen voor de toekomst wensen we je toe. Namens Henny, Joop, Leida, Henk, Willy, Albert, Sietske en Hans.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Ja, mooi. Vanuit Australië komt deze plaat. From the Day van de band I Am They. Wat een heerlijk nummer om te vieren. Dat, wat God voor je gedaan heeft. En Annie Woertink, we mogen daarmee ook je nieuwe levensjaar vieren. Morgen is het dan officieel zover. Nu dus vanuit Australië van Vincent en Nienke deze plaat cadeau. Dan mogen we Kees in het zonnetje zetten. Kees krijgt de volgende plaat van zijn vrouw Rita. Rita van der Molen zegt, lieve Kees, deze week vieren wij dat je 70 mag worden. En we zijn 20 jaar getrouwd. Wat ben ik blij met je, gewoon om wie je bent. Een mooie, lieve man met een groot hart voor God, voor mij en voor de mensen om ons heen. Door de jaren heen leren we elkaar nog steeds beter kennen. Door de hoogte- en dieptepunten heen. En wilde voorrecht om jou als maatje te mogen hebben. Ik heb een lied voor je uitgekozen. Een lied uit onze trouwdienst in 2006. Omdat we zo gemerkt hebben dat God trouw is. Hem komt alle eer toe en we gaan er een mooie week van maken. Heel veel liefs van je vrouw Rita. En dit is hem. De Opwekking Band met Opwekking 542. Het lied God van Trouw. U verandert nooit.

de Opwekking Band met God van Trouw. En met de volgende blessing naar Nijkerk. Want Aline van Leuveren, jouw zoon, heeft de plaat voor je aangevraagd. Levi zegt, hoi mam. Via deze weg wil ik jou feliciteren met jouw 50ste verjaardag. Dank je wel voor alles wat je betekent voor het gezin. Ondanks dat het niet altijd makkelijk is. Elke dag sta je weer voor ons klaar. De stille kracht die doorgaat en altijd positief is. Wat er ook gebeurt. En daarom heb je deze blessing verdiend. Geniet van vandaag. Een dikke knuffel van je zoon en van de rest van het gezin. En op verzoek van Levi in

0: In de hemel is de Heer. André van Zijl, mooie actie van Levi. Aline van Leuveren van harte. En ja, de collega's die druppelen ook deze week gewoon nog binnen hoor. Welkom thuis, Eunice. Goedemorgen.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Nou, drie keer raden waar je bent geweest.
1: Dat is niet moeilijk, hè? Je mag wel raden zometeen, hè? Raad, het vakantieland komt eraan.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, met hint 1. Dit land heeft drie hoofdsteden.
0: Dit land heeft drie hoofdsteden.
1: Ga daar maar aan staan.
0: Maar is dat ook het land waar jij geweest bent? Is dat dan ook meteen een hint?
1: Dat is niet hetzelfde.
0: Dat is niet hetzelfde. Nee. Nou, je vertelt er straks maar alles over. Zometeen dus weer, ja, heerlijke Eunice achter de knoppen bij Brandstof. Michael W. Smith komt eraan met het nummer Friends. Daar sluiten we deze uitzending mee af. Dit uur in ieder geval. Want Linda die zegt, zaterdag heb ik zo genoten, hè, van een workshop. Een workshop maken met een etentje en erna met mijn lieve vriendinnen Marga, Astrid en Jenny. En nog voor mijn 50ste verjaardag was dat vriendinnen waarmee ik heel goed kan praten, lachen en huilen. Maar zaterdag dus vooral heel erg gelachen. Ik wil jullie graag bedanken voor deze belevenis met een blessing. Dit is Friends, Michael W. Smith.

0: ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Groot ingekocht, groot voordeel.
5: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido... voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en sim-only. Zo BelSimpel kan het zijn...
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezep is tot na de avondspits dicht... na een heftig ongeluk met een touringcar en een bestelbusje. Eerst moet de ravage worden opgeruimd... en daarna moet de vangrail worden gerepareerd en de berm gesaneerd. 8 mensen die bij het ongeluk gewond raakten... liggen in het Zwolse Isala ziekenhuis. Nu de accijns op alcohol steeds hoger is... halen meer en meer Nederlanders hun bier in het buitenland. Per krat kan dat euro's schelen. Dat klanten weglopen zien vooral de handelaren dicht bij de grens aan hun omzet. De branche maakt zich zorgen omdat volgend jaar de accijns hier nog verder omhoog gaat. Na een zomerstop gaan straks de verhoren over het coronabeleid verder. De enquêtecommissie onderzoekt deze week of de Tweede Kamer wel goed op de zaak zat... en de juiste beslissingen nam. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt... Vanmiddag komt de oud-griffier van de Tweede Kamer langs. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden zijn er ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Ook morgen is het weer vrij zomers... met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging... Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Oudijk en de grens nu 2 kilometer stilstaand verkeer... met een kwartier vertraging. En de A28 Amersfoort-Zwolle is nog een groot deel van de dag dicht... in beide richtingen tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Apeldoorn... over de A1 en de A50.
16: Daar ben ik weer, een weekje weg geweest, maar het voelt veel langer. En gelukkig is dit zomerse jasje nog helemaal vertrouwd. Zometeen spelen we Raad het Vakantieland. En muziek is er van Thea. Zij heeft er alle vertrouwen in.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Groot ingekocht, groot voordeel.
5: Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
21: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht, net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
22: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Eunice in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Thea.
1: Eunice in de zomer.
0: En Gonna Be Good, welkom. Heel leuk dat je luistert. De laatste zomerradioweek is ingegaan. Morgen hoor je hier het verzamelalbum van jouw geloof. Dat is echt muziek om naar uit te kijken. Maar eerst deze heerlijke zomerse ochtend. De zon schijnt en misschien ben jij zowel de gelukkige winnaar van Raad het Vakantieland. Hint 1 komt eraan. Ik wil je eerst even bijpraten over mijn weekje vakantie, als je het goed vindt. Roel en ik reden naar Italië en kwamen terecht bij Lorenzo. En wat ik zo bijzonder vind, je boekt iets online omdat je het er mooi uit vindt zien. En dan blijkt het nog mooier te zijn. En zijn er allemaal verrassingen die je niet zag aankomen, zoals een loslopend paard in de tuin. Ja, een uitzicht op het Iseo-meer. Een prachtige villa. Aankomen in het avondlicht hielp daar ook wel bij. Het was echt een soort filmachtige sfeer. Maar er was ook meteen die andere kant van het leven. Lorenzo, mijn leeftijd, beide ouders al verloren en hij wilde deze plek behouden en bewerken, omdat het de plek is die zijn ouders zijn begonnen. Het hele huis was een ontwerp van zijn moeder. Ja, het werd een week van uiterste, zowel qua avonturen als qua weer. Ik had het allemaal voor geen goud willen missen. Van motorrijden op onmogelijke plekken. Bedenk je, ik moest gaan staan achter op de motor, omdat de keien gewoon, ja, mijn vriend houdt heel erg van enduro rijden voor de kenners. En ik zeg, hoe hou je dit vol? Het doet gewoon pijn, de helm op mijn hoofd. Hij zegt, ja, dan moet je staan. Maar goed, ik had mijn bruiloftshakken aan. Nou, zo ging het ongeveer. Het is allemaal goed gekomen. maar een week van uiterste dus. Echt, muggenbulten, van alles en nog wat. Tot ook heerlijk in het meer zwemmen, pizza eten. Nou, zo'n week die kan echt voelen als een maand. En ik ben super dankbaar. Ook om hier weer te zijn en om jou te spreken. En dat meen ik, want ik zie je aanmelding voor Raad het Vakantieland heel graag nu in onze Grootnieuws Radio-app. We spelen Raad het Vakantieland en dit is hint 1. Dit land heeft 3 hoofdsteden. Dit land heeft 3 hoofdsteden. Wat denk jij? Geef je antwoord nu door. En weet je het nog niet? Geen probleem hoor. Bij de laatste hint weet je het echt wel. Zometeen voor King & Country. En dit is Martijn Buwalda.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Nieuw van Fucking and Country op onze playlist. Je hoorde What If I Told You.
2: Vakantieland gezocht.
1: Ja, onze zoektocht naar vakantielanden, hij gaat door. Ik merk dat die van vandaag, nou, die leverde wel wat discussie op in onze app. Veel mensen hebben het al goed. Mensen vragen zich af, is dit een vakantieland? Nou, volgens mij volgens Danielle wel, want die zegt, ik droom er al jaren van om hier op vakantie te gaan. Maar ja, dan moeten we nog kijken, welk land is het? En daarvoor heb ik aan de lijn Jacob en Greta vanuit de auto. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, kan niet anders dan denk ik op de luidspreker, hè? Dus misschien moeten we het doen met iets minder kwaliteit, maar qua geluid, niet qua spelers, denk ik. Hint 1. Dit land heeft 3 hoofdsteden. Wat denk jij? Met name Jacob, begrijp ik.
3: Ja, ik denk Budapest.
1: Je denkt Budapest? En dan bedoel je het land Hongarije?
3: Hongarije, ja, precies. Ja, ja.
1: Want die heeft 3 hoofdsteden?
3: Ja, ja.
1: Oké. Okay. Nou, je hoort al een klein beetje aan mijn verbazing dat ik denk, oké, okay, welke steden zijn dat dan? Kun je ze opnoemen?
3: Ja, ik denk Boeddha en Pest, denk ik zo.
1: Daar hebben we er 2, hè? Dat zijn nog geen 3.
3: Oké, okay, ja, ja.
1: Ik ga het invoeren en dan gebeurt er dit. Helaas, Hongarije is niet het goede antwoord. Maar geen zorgen, ja, Jacob. Okay. Ik heb, omdat het vandaag de laatste Eunice in de zomer is, dacht ik, we doen 5 hints. En normaal gesproken zou je er al lang komen met 4 hints. Maar nu ga je er zeker komen. Klaar voor hint 2?
3: Ja.
1: Je kunt hier pinguïns in het wild zien.
3: Welke?
1: Pinguïns. Weet je wel, die kleine leuke diertjes, ja. Zwart-wit? Je kunt ze daar in het wild zien.
3: Pinguïns.
1: Je eerste gedachte?
3: Pinguïns in Europa kijken. IJsland.
1: Oké, we gaan gauw door. De iconische Tafelberg is een van de bekendste bezienswaardigheden.
3: Oké, Zuid-Afrika.
1: Jawel! Kijk, en zo kom je er gewoon. Met hint 4 was nog, de bijnaam is de regenboognatie. Mede dankzij de rol van Nelson Mandela. En je kunt er de Big 5 spotten tijdens een safari. Hey, dit betekent dat jij gewoon alsnog helemaal goed bezig bent. En je kan kiezen uit een van onze prijzen. De Grootnieuwsradio sleutelhanger. Een mooi compact zwart notitieboekje. Of de Blessings kaartenset. Wat mag ik naar je opsturen?
3: Ja, doe maar een sleutelhanger. Ik moet mooi in de auto een sleutelhanger worden.
1: Ah, wat goed. Want wordt er veel geluisterd in de auto?
3: Ja, altijd. Ja. Ik heb een mooi verhaal. Een vrouw heeft een andere auto gekocht.
1: Ja.
3: En het belangrijkste was om de auto te kopen, was dat de auto een DAB Plus heeft. Want dan heb je in ieder geval een groot nieuwsradio ontvangen.
1: En wat zeiden ze bij de garage? Snapten ze er iets van?
3: Nou, sommige garage niet. Nee. Dus we hebben eerst gekeken in de garage van welke auto heeft een DAB Plus. En toen hebben we uitgeprobeerd, ja, het groot nieuwsradio staat erop. En toen is het gekocht.
1: Geweldig. Gewoon een auto kiezen en dat dan als nummer 1 hebben. Dat je zegt van, hé, maar er moet DHB in zitten. Heel wat mensen kunnen nog wat van jullie leren.
3: Ja, ja, ja.
1: Jacob en Greta, dank jullie wel voor het luisteren. Ja. En een mooie dag voor jullie. Bedankt, hè.
3: Oké, graag gedaan.
1: Doei, doei.
3: Doei, doei.
1: Zometeen hoor je de kernboodschap. Dit keer van iemand die ik deze zomer een hele bijzondere serie boeken heb zien aanprijzen. En ik ben benieuwd wat de kernboodschap is van Henk-Jan Kamsteeg. Eerst muziek van De Lize en dit is Laura's Story met Indescribable.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Nieuwsradio.

0: Gebed voor jou, je hoorde de lezen. Ja, en het goede antwoord net op Raad, het vakantieland was Zuid-Afrika. Maar wat je nog helemaal niet van mij hebt gehoord is het antwoord op hint 1. En er wordt nog steeds gepuzzeld in de app. Dus ik wil je het goede antwoord zeker niet onthouden. Namelijk hint 1, een vakantieland met 3 hoofdsteden. Zuid-Afrika, Pretoria, Kaapstad, Bloemfontein. Dat zijn dus de 3 hoofdsteden van Zuid-Afrika, om het nog even makkelijker te maken. Maar ik heb een mooie reactie van Dorit erover, die zegt: als pleeggezin hebben wij dit land en die plaatsen bezocht als afsluiting van een pleegzorgperiode. Geweldige reis gehad en super dankbaar daarvoor. Ja, mooi is dat. Dankjewel. En ze was niet de enige met het goede antwoord.
1: Groot Nieuws Radio.
2: De kernboodschap.
0: Vandaag met Henk-Jan Kamsteeg. Hij werkt bij IGM, maar geeft ook trainingen over leiderschap, met name dienend leiderschap. Ja, en deze zomer heb ik met veel interesse een serie van hem gevolgd, waarin hij boeken tipte over een verandering in zijn geloof en eigenlijk een verbreding. Maar ja, of zijn kernboodschap daar ook over gaat en of hij het met me eens is, daar gaan we nu achter komen. Henk-Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Anis.
0: Hoe is jouw zomer?
3: Die was heerlijk. Ja. Voor het eerst in Griekenland geweest. Man, wat een prachtig land. Ik heb meer onder water gelegen dan erboven gezeten. Nee, de kleuren van de foto's, het water. Onvoorstelbaar mooi. Ja, echt genoten. Ja.
0: Geweldig. Ben jij dan ook zo iemand die inderdaad die onderwaterwereld helemaal interessant vindt en erin opgaat?
3: Ja, we snorkelen wat af. Dus met die dingen van de Decathlon, hè, dat je eindeloos onder water kan blijven. En jaren geleden heb ik ooit in Israël mijn duikbuffet gehaald. En mijn oudste dochter heeft het hier in Nederland gehaald. Dus wij proberen standaard 1 dag tijdens de vakantie ook echt te duiken. Dus dan zweef je op 18 meter, 20 meter onder water.
0: Nou, wow.
3: Dat is fascinerend. Dat is echt heel erg mooi.
0: Wat vet. En ik kan me voorstellen dat dat je verwondering voor van alles, voor de schepper, voor de natuur, dat het alleen maar groter maakt.
3: Zeker. Ja, nee, één ding vertelt iedereen hoor. Dus die vraagt dan hoe was je vakantie? Dan zie je zo'n grot in het blauwe water. Je gaat die grot, die zwem je dan in. En vanaf de andere kant van de grot komt het licht ook naar binnen. Nou, dat is zo verschrikkelijk mooi om te zien. Ik zei tegen mijn dochter, volgens mij is het mooiste. Ik ben ooit in Nieuw-Zeeland geweest, dat is een prachtig land. Maar wat ik hier zag, ik kan me niet herinneren dat ik zo'n mooi stukje natuur heb gezien als tijdens deze vakantie. Dus ik ben genoten.
0: Ja. En nog eventjes om het volledig te maken, waar in Griekenland was dat? Want dan gaan we er allemaal naartoe volgend jaar.
3: Ja, deze was op, ik kan die namen van die eilanden zo slecht herinneren.
0: Jammer, ja, dat is ook allemaal lastig hè?
3: Ja. deze was op, nou ja, volgens mij tussen Kefalonia, geloof ik dat het was.
0: Maar volgens mij is het allemaal prachtig.
3: Volgens mij is het allemaal prachtig.
0: Ja, dat is ook zo. Hey, we gaan over tot de orde van de dag en dat is onze kernboodschap. Ik ben heel benieuwd wat die van jou is.
3: Ja, nou, ik uiteraard heb erover nagedacht. En je had het over de blogs die ik deze vakantie geschreven heb. Ik ben de Bijbel inderdaad de afgelopen jaren anders gaan lezen. Aan de hand van een aantal auteurs. Die mij in mijn geval mijn ogen van mijn gevoel hebben geopend. Van, hey, je kan de Bijbel anders lezen dan je altijd hebt gedaan. En een van de dingen die er wat mij betreft uitkwam is dat mijn hoogste doel is niet meer hoe kom ik zo snel mogelijk, maar hoe kom ik aan het eind van mijn leven

0: hele scheppingsverhaal, wat een van de vele verhalen is, is dat God ons vraagt om zijn schepping door te zetten. En ik vertaal dat zelf altijd met: wat kan ik doen om mooie dingen te creëren in plaats van te frustreren, zoals dat ze met z'n allen doen. Dus de wereld en de mensen om ons heen kapot maken. Nee, wat kan ik doen elke dag weer om de wereld een klein beetje mooier te maken? Dus Gods werk daarin door te zetten. En ik ben er echt van overtuigd dat alles wat wij zeggen, wat we doen, het kunnen kleine woordjes, het kunnen kleine acties zijn, die een enorme impact kunnen hebben op de ander. Net na de vakantie mijn eerste leiderschapsboek weer gelezen. Dat gaat over hoe haal je het goud, hoe ontdek je het goud in de ander en wat kan jij doen om dat goud naar boven te halen? Want het goud zit al in die ander. Hoe kijk je naar mensen? Hoe kijk je naar je collega's, naar je familieleden, naar gewoon je buren, naar de mensen om je heen? Ik geloof heel erg in dien het leiderschap. Dat is er zijn voor je medewerkers, er zijn voor die ander. Ben ik echt gemotiveerd om voor die ander te zijn? Dat kan als op de werkvloer, maar dat kan natuurlijk net zo goed thuis. En ik probeer dat zelf handen en voeten te geven als trainer, maar ook bij mijn werk bij International Justice Mission. En hopelijk ook thuis. Elke dag de wereld een beetje mooier maken. Kijken wat zit er aan jou en wat kan ik doen om dat, om jou de ruimte te geven om te groeien en te worden wie je wie bestemd bent te zijn. Dus mijn vraag is eigenlijk wat ik hoop. En dat klinkt nu mooier misschien dat ik dat in de praktijk altijd waar maak. Maar mijn streven is toch, wat kan ik vandaag doen om iets te creëren? En waar moet ik mee stoppen om de boel te frustreren? Dat zou mijn kernboodschap voor vandaag zijn. Voelt de ander zich beter door jou? Dat is eigenlijk de hoofdvraag.
1: Mooi. En tegelijkertijd dan denk ik bij zoiets, dat klinkt heel mooi, mooi zacht, als een mooie streven. Voelt de ander zich beter door jou? Maar dat is denk ik niet altijd iets zachts. Dan heb je, ik zit even te denken aan situaties dat, collega's, je werkt ook samen en waar gewerkt wordt, heb je ook soms irritaties naar elkaar.
0: Ja.
1: Ik heb het idee dat jij niet iemand bent die dat dan allemaal maar laat zitten. Hoe doe je dat dan?
0: Deels laat ik soms wel zitten, maar dat komt meer omdat ik dan conflictmijnend gedrag vertoon. Maar dat is dan iets waar ik dan weer aan moet werken. Maar
1: idealiter, dat is heel herkenbaar, ja? Dus ik luister even mee.
0: idealiter, ik heb hier een plaatje, ik zit nu op het werk bij IGM. En daar hangen hier twee plaatjes aan de muur van modellen die ik ooit ook intern hier getraind heb. Eén gaat over situationeel leiderschap en de ander gaat over radicale openhartigheid. En radicale openhartigheid, dat is dat je echt om de ander geeft, maar juist omdat je die ander geeft, ook eerlijk feedback geeft aan de ander. Mm. En dat kan pijn doen. En ik neig nou wel eens, omdat ik dan om die ander geef, dan maar niet te zeggen wat ik ergens van vind. En dat op dat plaatje staat het ook mooi, dat heeft de kreet rampzalig empathisch zijn. En dus ik geef wel om je, maar daardoor durf ik eigenlijk niet te zeggen wat ik van je vind of wat ik van het beter kan.
1: Ja.
0: Dus de kunst is om radicaal openhartig te zijn. En precies wat je zegt, dat kan pijn doen.
1: Ja.
0: Maar wel altijd vanuit die verbinding. Je kan ook heel erg duidelijk zeggen wat je ergens van vindt. Maar als je dat niet vanuit de verbinding doet, dan ben je gewoon lomp. Dus hoe vind je de goede balans tussen en heel eerlijk zijn vanuit die verbinding? Omdat ik om je geef, omdat ik jou mooier wil maken, omdat ik je werk wil verbeteren, omdat ik voor je wil zijn, wil ik je graag deze, dit eens teruggeven.
1: Ja.
0: En anders is dat lastig.
1: Nou, zeg dat. Ja. En anders frustreer je natuurlijk eigenlijk ook nog. Dan is het misschien niet zichtbaar aan de buitenkant, maar ben je dat van binnen wel. En ik heb ook het idee dat je liefde daardoor niet toeneemt voor de ander.
0: 100% eens. En daarom heet het ook rampzalig empathisch. Want uiteindelijk ben je alleen maar aan het frustreren. Want de ander wordt niet beter. En zelf ga je jezelf alleen maar meer irriteren. Van joh, waarom doet hij of zo nog steeds, hij of zij nog steeds zo? Of waarom, enzovoort.
1: Ja. En is het een kwestie van vallen en opstaan als je hiermee wilt beginnen, dit nieuwe seizoen?
0: Ja, 100%. Joh, ik sta dit door de week. De ene dag sta ik dit te trainen voor groepen in het bedrijfsleven. En de andere dag zit ik weer bij IGM hier en denk ik, oh shoot, wat stond ik nou gisteren ook weer te trainen? Tijd dat je het zelf weer probeert op te pakken. Dus dat gaat met heel veel vallen en gelukkig ook wat opstaan, zeker.
1: Nou, dat is voor ons heel fijn om te horen. En je begon deze kernboodschap met iets heel interessants. Dat je de Bijbel anders bent gaan lezen. Nou, als mensen daar meer over willen weten, ik zou je er heel graag een keer over willen spreken in Brandstof. Dus wie weet kunnen we dat even zo buiten de uitzending omregelen.
0: Leuk.
1: Maar jouw blogs zijn ook te vinden op jouw LinkedIn met de tips naar die boeken toe. En dat levert volgens mij ook juist deze houding op, als ik jou zo heel kort mag samenvatten. Maar laten we dat vooral snel wat langer doen. Dankjewel, Henk-Jan.
0: Dankjewel ook.

0: ook.
1: Fijne dag. En
0: doei.
1: Succes weer met werken.
0: Ja, dankjewel.
1: Zometeen hoor je Natalie Lane met The Long Way. En dit is Michael W. Smith. Die zingt over je ziel. Ja, die kan zwaar onrustig zijn. Maar je kunt hem ook samen met de psalmschrijver opdracht geven om tot rust te komen. Be still, my soul.

Natalie Lane en The Long Way. Zometeen zoek ik een luisteraar. En niet zomaar één.

0: Rent Collective en Counting Every Blessing.
1: Is er iemand die
0: stiekem liever thuis is dan op vakantie? Ben jij dat? Geen schaamte, je mag het gewoon eerlijk toegeven. Is er iemand die stiekem liever thuis is dan op vakantie? Ik ben heel benieuwd. Wie weet kun je de persoon die de vakantie nu al mist ook nog wel helpen om wat van jou op te steken. Je mag je melden in de app van Groot Nieuws Radio. Ik spreek je heel graag. Ik vertel graag jouw verhaal. Maar dat kan alleen als je een appje stuurt naar de studio. Dus doe dat in de gratis Groot Nieuws Radio app. En zometeen hoor je Ron Canole na In Salvation met Anne-Michelle Lee. Breek de hemelen open.

0: Ron Canoli. En zometeen uur 2 van Eunice in de Zomer. Tot zo.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: laptops van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat is dan in Bulgarije. Volgens omroep Avro Tros is het festival niet meer neutraal en brengen de nieuwe regels daar niet genoeg verandering in. Nederland haakte dit jaar af vanwege de omstreden deelname van Israël. Het is nu aan de NPO, zegt Avro Tros. In de bus die vanmorgen crashte op de A28 bij Wezep zaten scholieren uit de Duitse plaats Probstei in het noorden van Duitsland. De ongeveer 50 kinderen waren onderweg naar Parijs. Na een botsing schoot de bus door een vangrail en kwam aan de andere kant van de snelweg op zijn kant terecht. 7 kinderen liggen in het ziekenhuis. Het gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt, zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosieven om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. De dieven wisten binnen te komen door een deur op te blazen. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50.
8: Is er iemand die stiekem liever thuis is dan op vakantie? Ja, dat mag je gewoon ruiterlijk toegeven hier. En dan zou ik het heel tof vinden als je even een appje stuurt naar de gratis Grootnieuws Radio app. Wie weet spreek ik zometeen jou wel na muziek van Darlene Tsjech. Haar versie van Amazing Grace komt er zo aan.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
9: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
14: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
14: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
6: Sociodeal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Zomer. Eunice in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Darlene Tjech met Amazing Grace.
1: In de zomer.
0: Goed dat je luistert. Ja, op vakantie gaan, het is heerlijk. Je bent even uit je eigen omgeving en dat brengt nieuwe inzichten, dankbaarheid, verwondering, maar heel eerlijk, soms ook wat ongemakken. Ja, ik kan daarom thuis zijn ook erg waarderen. Bijvoorbeeld genoeg wc-papier, een fijne douche, een goed kussen, geen hard matras, weet je wel, dat je die veren zo lekker in je rug voelt steken. Ja, sorry, het was niet allemaal helemaal buono in Italië. En daarom dacht ik...
1: Is er iemand die...
0: stiekem liever thuis is dan op vakantie? Ja, en mooi, die mensen zijn er zeker. Maar niet altijd met een fijne reden ook. En dat mag er natuurlijk ook zijn. Zo heb ik een reactie van iemand die zegt... vakantie hoeft voor mij even niet. Na het overlijden van mijn Aline heeft het leven weinig zin. Dus eigenlijk heb ik nergens zin in. Ja, en de christelijke datingsites... vrouwen hebben zoveel eisen dat het niet meer leuk is. Ja, dit levert wel eventjes wat stof op om na te denken. En ik kan het me ook, voor zover ik dat kan, kan ik me voorstellen. Sterkte. Anja heeft momenteel vakantie, gaat wat kleine dingen doen... maar ze zegt weggaan geeft onrust en drukte. Komt zeker ook door mijn autisme. Even niets buiten de deur moeten, dat is wel fijn. Ik ben pas 3 dagen weg geweest, supergezellig met een vriendin. Maar intensief. Ja, dus nu lekker thuis is ze. De ramen aan het zemen en luisteren. Goed bezig, Anja. Succes daarmee. En aan de telefoon, Rianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij stuurde een leuk appje... Want volgens mij heb ik iemand gevonden die de belichaming is van liever thuis zijn dan op vakantie.
2: Dat denk ik ook wel.
0: Ja, hoe komt dat?
2: Ja, ik weet het niet. Mijn vader is ook gewoon een lekker huis. Maar ze vindt het ook heerlijk om op vakantie te gaan. Maar als het gewoon weer thuis is, dan is het thuis. Wat je zegt, heb je daarnaast genoeg wc-papier, je hebt je eigen kussen, je hebt je eigen dekbed. Je kan opstaan wanneer je wil. Je zit niemand in de weg. Ja, ik vind het fantastisch.
0: Ja, ga je dan wel op vakantie?
2: Ja, ik ben wel op vakantie geweest. In het begin heb ik nog wel eens een 2 nachtjes bij bijvoorbeeld een bed and breakfast hier in Nederland gedaan. Maar dit jaar ben ik zelfs naar Ierland geweest. En dat was ook echt heel mooi. Maar toen thuis was, ja, thuis is thuis.
0: Ik denk dat jij ons wel een beetje kan bemoedigen. Want ik denk dat er ook mensen zitten die nu die aan het luisteren zijn en denken... ik heb er nog even niet zo'n zin in. De vakantie was fantastisch. Het gewone leven begint weer... Wat moet je dan doen om er een beetje doorheen te komen? Wat maakt het zo fijn voor jou?
2: Ja, nou ja, ik hoop dat je sowieso een plek hebt waar je thuis kunt komen. Want thuis is zo belangrijk. Ik vind het heerlijk om dus echt mijn eigen plekje te hebben. Ik heb het ontzettend gezellig thuis, dus dat helpt sowieso. Ja? En wat bij mij ook helpt is dat ik inderdaad dan weer de mensen om me heen heb. Daar kan ik ook echt weer van genieten. Ik vind het fantastisch dat zij hun vakantie zijn gaan doen. Maar dat nu iedereen weer binnendruppelt. En dat gewoon bijvoorbeeld je eerste kerkdienst weer iedereen aanwezig is. Ja, geniet daar dan van. Kijk daar dan naar uit. Wie kun je dan ook alweer zien? Dus dan, dat zijn dan wel inderdaad de dingen waarvan ik denk... ja, op die manier kun je het jezelf ook wel wat makkelijker maken. Om weer een beetje te landen in een land waar je nu woont, zou ik maar zeggen.
0: Ja, jij ziet echt uit naar de kerkdienst, dat iedereen weer thuis is.
2: Ja. Oh ja, ja, ja, ik kom zelf ook uit het groot gezin. En dan zijn iedereen nu weer thuis. En het grote gezin, dat is ook de gemeente. Wij zitten letterlijk als gezin ook bij ons in de kerk. Dat is weer heerlijk. Maar ik zie inderdaad dat we wel inderdaad als thuiskomen. En dan inderdaad weer iedereen erbij. Oh, ik ben intens gelukkig op zulke dagen.
0: Ach, wat heerlijk om te horen. En neem je dat dan ook... op vakantie neem je vaak dingen in je op, hè? Kijk je om je heen, sta je er wat langer bij stil. Maar dat doe jij misschien wel juist als het seizoen weer begint.
2: Ja, ja, ja, ja. Ik hoorde laatst bij jullie op de radio iemand die zei van ja, eigenlijk is de zomer juist de tijd van rust. En daarna komt het weer. Ja, dat herken ik ook wel. Dat je inderdaad in de zomer van alles doet. En daarna gewoon weer beginnen. Ja, gewoon weer ook een ritme. Ik hoorde je net iemand vertellen die heeft een autisme. Die zegt ja, dat vakantie gaan vind ik intens. Dat herken ik ook wel. Ik heb ook een neurodivers brein. Dus op die manier denk ik ook wel van, oh ja, het is ook gewoon weer heel erg lekker om gewoon weer dat ritme te hebben. Iedereen om je heen en de dagen weer beginnen. Hmm. Ja, ik ga er goed op.
0: En dat mag ook, hè? En ik hoor jou dat voorzichtig zeggen. Is dat een onpopulaire mening, denk je?
2: Ja, je hoort mensen inderdaad altijd wel zeggen van... oh, de vakantie, oh, die duurde veel te kort. Ja, ik weet niet. Ik heb altijd het idee van hij is lang zoals lang je hem zelf maakt. Ik vind het ook wel heerlijk. Op een gegeven moment merkte ik in Ierland dat ik denk... oh, het is nu donderdag, zondag ga ik weer naar huis. Oh, we gaan weer afstrepen. Ja, Dat doe ik. Dat doe ik als ik op vakantie ga, dat doe ik als ik weer naar huis ga. Dat gewoon weer iets afsluiten. En op die manier maak ik een vakantie ook niet heel dramatisch. Ja, en is het voorbij, dan is het voorbij. Ja.
0: Goed dat je dat zegt, ja. Want ik moet eerlijk zeggen, ik herken me soms wel een beetje in het drama, ook van tevoren voorbij het weggaan. Heb je altijd het idee dat alsof je huis er niet meer staat na afloop? Alles moet helemaal spik en span zijn. Ik zei nu ook tegen mezelf, vooruit, je gaat maar een weekje weg. Alles is zo meteen, ja, zoals je het aantreft, is het ook wel weer, ja, is het ook gewoon goed. Jezelf niet zo gek maken, hè?
2: Nee, ja, maar het is wel zo, en dat moet ik je wel meegeven, als je dan thuiskomt in een opgeruimd huis, dan heb je wel een opgeruimd gevoel. Bedoel ik, dan kun je daarna meteen beginnen met die was. Mm-hmm. En dat komt ook wel weer ontspannen thuis. Als je thuiskomt in een overprikkelend huis, dan denk je, dan wil je weer terug naar waar naar de rust is. Maar als je huis rust hebt, dat is ook weer een tip, als je huis als rust achterlaat, dan kom je dus ook weer in een rustig huis thuis. En dan kun je iets makkelijker landen.
0: Dat is zeker waar. Ik zal je eerlijk zeggen, Rianne, dat heb ik ook gedaan. Het was aardig spik en span. En toen ik gisteravond heel laat thuis kwam, met inderdaad nu nog uitpuilende wasmanden die een beetje in mijn achterhoofd zitten, maar het huis was schoon. Ja, ik wilde het aanrecht al bijna kussen. Ik dacht, wat is het hier heerlijk schoon. Heel anders dan in ons vakantiehuisje. Dus ja ik herken me hier zeker in. Dankjewel voor de bemoediging voor het nieuwe seizoen. We gaan genieten van alle mensen die weer bij elkaar zijn. Dankjewel.
2: Heel graag gedaan. Wederzijds, goede dienst.
0: Ja, dankjewel hè. Doei doei.
2: Oké, hoi hoi.
0: Zometeen hoor je een podcasttip van iemand die oprecht een vriend van de show te noemen is bij Thijs en Jorieke. Het is Arie Derover en het is er een uit de serie Afgoden. Deze is ook heel toepasselijk voor de start van een nieuw seizoen. Eerst nog muziek. Je hoort Matt Redman na de opwekking band. En Jezus, uw naam. Nou, dan is het toch net alsof het weer alweer zondagochtend is. Hey.

0: Ed Redman en You Never Let Go. Veel mensen zijn weer aan het werk deze week en daarom een podcasttip uit het archief van Thijs en Jurieke over werk. En niet zomaar één, Arie Drover over werk als afgod. Samen met Arie maken ze een langlopende serie over afgoden die je ervan weerhouden om je zekerheid bij God te halen. En mocht je nou nog niet zo'n zin hebben om weer te werken, kun je misschien deze podcast gebruiken als goed excuus. Jij ziet werk gewoon als afgod. Nee, zonder gekheid, het is een mooi gesprek. Luister maar naar een stukje. Arie legt uit waarom werk zich zo goed leent als afgod.
1: Ja, omdat werk je heel veel kan opleveren. Allereerst zit er heel vaak, vooral in onze westerse cultuur natuurlijk, bij werken zit ook je verdienmodel. Dus je haalt er geld mee binnen. Nou, die afgod hebben we alles gehad. Mm-hmm. Die is krankzinnig ook. Wat die aan betekenis en zekerheid oplevert. Nou, het middel om daar aan te komen is voor heel veel mensen werken. Dat is alleen. Werken geeft je een bepaalde status. Maakt niet uit of die nou hoog of laag is. Als die status invloed heeft op je eigen waarde, nou, dan zit die al op de plek die God heeft. Werk geeft dus in hoge mate zekerheid. Werk geeft ook wel een vorm van zinvolheid of zinloosheid voor je. Het maakt nogal uit of je een uitdagende baan hebt waar je al je kwaliteiten en talenten in kwijt kan. Of dat je juist ver beneden je kwaliteiten aan de bak moet. Denk bijvoorbeeld aan het lopende bandwerk, wat ja, ook wel eens door mensen vervuld wordt die daar absoluut niet voor geschapen zijn. Dus ja, werk is zo'n integraal onderdeel van je leven. De relaties, jullie net, je vliegt het humoristisch in. Maar via je werk kom je dus ook aan hele dierbare en kostbare relaties. Nou, dat doet ook iets met je identiteit. Je identificeert je heel vaak met je werk.
2: Dus je kan echt wel zeggen met werk, er zitten dus gewoon echt heel veel identiteitsaspecten aan.
1: Klopt.
2: Op vele vlakken.
1: Ja, de weg naar het werk al. Kijk naar je hele opleidingstraject. Eigenlijk word je vanaf de kleuterschool bestaat geloof ik niet meer, toch? Of wel? Groep 1 en 2, het is tegenwoordig allemaal basisschool.
2: Ja.
1: Maar vanaf die tijd word je al gecheckt, ja. Om het maar zo te zeggen. Getest met CITO-testen, met tussendoortesten. Wat je kwaliteiten zijn, je talenten. En op een gegeven moment ga je steeds meer kiezen en selecteren in wat voor branche of wat voor functie. Ja, daar ligt het al in. Je moet blijkbaar je plek vinden op weg naar. Dat doen we bijvoorbeeld met je huwelijkspartner op zoek daar naartoe. Heb je dat soort opleidingstraject allemaal niet? Maar wel voor je plekje wat je in de samenleving gaat krijgen.
2: Maar wat zegt dat? Dat we dus daar zo druk mee bezig zijn?
1: Dat het een heel belangrijk onderdeel is van het menselijk leven. En van de manier waarop we met elkaar de aarde exploiteren. Het leven invullen. Ja.
2: Als je dus een voorstelrondje doet, wat je dan natuurlijk ook eigenlijk altijd tegenkomt, dat dan zegt natuurlijk al, ik ben die. En dan, nou, voor mij is de tweede ongeveer wat je zegt is, en ik doe dit, ik werk daarbij. Ja. Zegt dat zoveel van dus wat je doet, wie je bent?
1: Klopt, ja. Ja, en datgene waar je dus ook vaak door degene die het aan je vraagt, die probeert je daarmee ook te plaatsen van wie heb ik hier tegenover me? En hebben wij een verbinding met elkaar? Het heeft dus ook alles te maken met je sociale klasse, je sociale status. En dat heeft er heel veel impact hoe er naar je gekeken wordt.
2: Dus te maken met je identiteit.
1: Nou en of. En de identiteit van de ander, die dat blijkbaar dus nodig heeft om jou in een plekje te zetten. Je vroeg daarnet, ik heb er geen antwoord op gegeven, want dat kaats ik terug. Wat doet het als ik vertel Arie erover en dan? Spreker, schrijver, coach enzovoort. Nou, gelukkig inmiddels minder dan dat ik dat 25 jaar geleden. Daar ging het vooral om de titel op je visitekaartje. Mm-hmm. Maar nog vind ik het een worsteling van ja. Bij mij in het gezin weten ze het vaak ook humoristisch terug te leggen. Heel vaak zeg ik, als mensen vragen, wat doe je voor werk? Dan zeg ik, ja, eigenlijk werk ik niet meer. Want als ik dit werk ga noemen, dan heb ik al de neiging dat ik knettergek ga worden. In de zin van, dan wordt het iets officieels. Dan moet je toch diploma's voor hebben. Dan moet ik ook aan allerlei regelgeving gaan voldoen, denk ik. Dus ik probeer op zoveel mogelijk plekken gewoon Arie te zijn. Maar eigenlijk lukt dat niet, want mensen willen weten. Ja, maar hoe kan ik je aankondigen?
2: Ja,
1: ja gewoon met Arie. Ja, maar wat doe je? Arie zijn.
2: En dat is dus wat we mensen willen plaatsen.
1: Ja, ik denk dat. Ik heb me er niet echt in verdiend. Maar ik denk dat heel veel, hoe moet je dat zeggen, duidingssystemen gekoppeld zijn aan je werk. Dus waar werk je? Wat doe je? Wat zijn je diploma's? Wat heb je bereikt in het leven? De diploma's aan de muur, de bedrijven die je gestart hebt, of de plekken waar je allemaal gewerkt hebt. Je hele leven is er bijna van doorweven. Met als gevolg dat mensen die dus niet in een betaalde baan hebben gezeten, Joke bijvoorbeeld, nou, die is gewoon fulltime moeder geweest. Ja, mevrouw. Ja. Die is fulltime moeder geweest. Die was op zich al dankbaar toen wij trouwden. En wij leefden nog in de omstandigheden toen dat je als één verdiener de kosten kon verdienen. Dat wordt tegenwoordig met al die huizenprijzen en de levensstandaard steeds moeilijker. Maar die is fulltime echt moeder geweest. Centrum van ons gezin. Ja, dat vind ik de meest kostbare plek die je kon hebben. Maar in het sociale milieu om je heen. Alsof ze zichzelf tekort deed dat ze geen zelfstandige carrière had.
2: Want wij dus zoveel waarde hangen dus aan werk, maar daaromheen dus aan de status en het geld en alles wat er dus eigenlijk bij komt kijken. Wat kan er gebeuren als werk dus echt je afgodje is?
1: Oh, zoveel. Zoveel. En een van de meest markante dingen die je in onze samenleving denk vooral naar boven ziet komen. Een van de meest sterke toenemende volksziekten is burn-out bijvoorbeeld. Heel veel mensen krijgen burn-out door hun werk. En dan is heel vaak de gedachte, het komt omdat ik te veel werk heb. Maar ja, je kent me hier op dit thema. Hè? Mm-hmm. Anders luisteren ze de podcast of de docu nog maar eens na. Mijn stelling is dat je burn-out niet krijgt door druk te zijn, maar door de druk om te zijn.
0: Wat een mooie uitspraak, hè? Niet door druk te zijn, maar door de druk om te zijn. Wil je het hele gesprek horen? Zoek hem dan op in de Thijs en Jorieke podcast. Die vind je op onze website en in de Grootnieuwsradio app. Zometeen hoor ik heel graag wat jij wil horen. Meer tekst en uitleg volgt na Rob Favier en het prachtige De Horizon Voorbij.
3: Wij scherpen onze blik aan een prachtig vergezicht, vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: We the kingdom, Jesus does.
1: The road trip.
0: Alles ligt op bij Praise, het dak gaat eraf. Het is gewoon een heerlijk lied. Maar ook de herinnering, dat laat Sandra ons weten. De herinnering dat we dit lied samen met een groepje gemeenteleden met Pinksteren zongen bij de belijdenis van mijn dochter. Nou, dat lijkt me inderdaad een hele mooie manier om het nummer nog meer op te lichten. Dankjewel Sandra, hier is die voor jullie. Geniet ervan. Elevation Worship, met natuurlijk Praise.

0: Alles ligt op bij Praise. De mooie woorden van Sandra bij ons roadtrip nummer van vandaag.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het campingpreekje.
0: Komt deze week van Carola Veldhuizen. Zij is freelance voorganger en coach. En in de komende week wil ze met je nadenken over een aantal echte vakantiethema's. Denk aan stilte, rust, verwondering, wachten en thuiskomen.
3: Vandaag wil ik je meenemen naar de stilte. En dat doen we aan de hand van 1 Koningen 19, vers 11 tot en met 13. Elia is de woestijn ingevlucht voor Izebel en dan zegt God tegen Elia het volgende. Vanaf vers 13. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem die tegen hem zei: Elia, wat doe je hier? Stilte. Stilte is een zeldzaam iets geworden. Zelfs als het stil lijkt, zijn er altijd nog geluiden. Een radio, een podcast, een telefoon die trilt. En misschien hoor je op de camping wel de vogels die de stilte doorbreken of het gezoem van de elektrische koelbox. Maar misschien klinkt nog wel harder boven al die dingen uit onze eigen gedachten. Wat moet ik eigenlijk nog doen? Ben ik iets vergeten? Hoe zal het morgen gaan? In 1 Koningen 19 ontmoet de profeet Elia God op een berg. Hij verwacht hem in het spectaculaire, in de storm, in de aardbeving, in het vuur. Maar daar is God niet. Pas als alles voorbij is, klinkt er een zachte stilte, een fluistering. En dan spreekt God. En dat vind ik zo bijzonder. Wij denken vaak dat God het hardste spreekt in grote gebeurtenissen in ons leven. Maar misschien spreekt hij juist het duidelijkst wanneer wij eindelijk even stil zijn. Stilte is niet leeg. Stilte is ruimte. Ruimte waarin je gedachten mogen landen. Waar verdriet eindelijk gevoeld mag worden. Waar dankbaarheid kan opwellen. De ruimte waar God soms iets in ons hart legt, zonder dat er woorden nodig zijn. Misschien hoef je deze zomer niet harder op zoek te gaan naar God. Misschien hoef je alleen te focussen op dat wat hoorbaar is in het zachte gefluister. Wanneer ben jij voor het laatst echt stil geweest? Niet alleen zonder geluid, maar ook zonder haast. Want dat is de uitgelezen plek waar ruimte is voor God om iets te zeggen. Morgen gaan we het ook hebben over zoiets zeldzaam, namelijk over rust, aan de hand van Markus 6.
0: Carola is een van de sprekers van de RCN Vakantiekerk. En denk je nou voor volgend jaar, nou daar moet ik bij zijn? Je kunt op rcn.nl/vakantiekerk zien waar ze allemaal zijn. Dit is Sela met De Wind Steekt Op. Sluit mooi aan, hè, bij wat er nog komt van Carola Veldhuizen.

0: Cela met De Wind Steekt Op. Ja, dat is ook echt wel even zo'n vakantieplaat, hè. Ik heb het meegemaakt, hoor, in Italië. Onweer zelfs. En dan zit je achter op een motor. Enorme regen. En dan vertrouw je maar je kerstverse man dat hij het wel weet. En het is ook allemaal goed gekomen. Ik zit hier weer. Daan, goedemorgen.
1: Felix, goedemorgen.
0: Ja, wat heerlijk om je weer te zien. Voelt lang geleden. Het is maar een week.
1: Een week.
0: Je bent gewoon hier gebleven. Ja, je hebt het fort bewaakt.
1: Ja.
0: Alles staat nog steeds. Ik vond de knopjes nog steeds hetzelfde.
1: Ik ga wel een beetje afronden trouwens.
0: Ja, jij gaat
1: afronden. Ja, ik wil ook eens een keertje vakantie. Iedereen komt met die verhalen thuis. Ben je klaar mee?
0: Oh, ik snap het.
1: Zo jaloers.
0: Ik gun het je enorm.
1: Oh, dank.
0: Zometeen eerst nog de lunchroom.
1: Oh ja.
0: Deze hele week nog? Of,
1: nee, het is mijn...
0: Dit is de laatste.
1: Ja, morgen hebben we een speciale dag. Overmorgen ook.
0: Ja, precies.
1: En dan ga ik gewoon... Ja, ik taai af. Ja.
0: Okay,
1: maar ik heb fantastische vakantievervangers.
0: Ja, dat is ook zo. En het verzamelalbum van je geloof. Nee, heel goed dat je dat even noemt. Ja. Want we hebben echt iets om naar uit te kijken de komende 2 dagen. Dus geniet daarvan. Geniet ook nog even extra vandaan. Want dit is dus voorlopig even zijn laatste dag. Misschien kun je hem uitzwaaien in de app. Vindt hij vast leuk. Heb ik tot slot voor je muziek van The Casting Crowns met een heel mooi inkijkje in de hemel. Scars in Heaven. Ook daar zijn er meerdere kanten.
2: If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er liggen veel meer mensen in het ziekenhuis na het busongeluk bij Wezep dan eerst was gemeld. Het zijn er 16. 15 zaten in de bus met Duitse scholieren die onderweg was naar Parijs. Vannacht reed hij op de A28 tegen een bestelbusje en belandde op zijn zijkant in de berm. De chauffeur van het busje raakte zwaar gewond. De NPO vindt het jammer dat Avro Tros ook volgend jaar wil wegblijven van het Eurovisie Songfestival, omdat dat niet meer neutraal zou zijn. Maar we respecteren hun besluit, zegt een woordvoerder. Die kan nog niet zeggen of de NPO nu een andere omroep gaat vragen om een Nederlandse inzending voor het festival te verzorgen. Volgens oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff had de Tweede Kamer tijdens de corona-uitbraak weinig kennis in huis en moest iedereen maar uitgaan van de experts. Dat zei hij net bij de enquêtecommissie. Veel tijd om te vergaderen over de maatregelen hadden de Kamerleden niet, zegt hij, waardoor het kabinet veel ruimte kreeg. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A28 Amersfoort-Zwolle, die weg is in beide richtingen dicht tussen Het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
16: We gaan ze weer tellen, hoor. En daar nemen we straks een minuutje of 4 voor. Veel te kort natuurlijk, want als we eens even goed naar onszelf en naar onze luxe omstandigheden kijken, dan raken we nooit uitgeteld, toch?
17: Ja.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
9: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
10: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
13: De Lunchroom.
12: Met Daan Hartgers.
13: Het christelijke radiostation.

0: gezin, vrienden, gezondheid, werk, de zon.
1: Welkom in de lunchroom.
2: Met Daan Hartgers.
0: En zo kunnen we doorgaan toch met het tellen van onze zegeningen. Count your blessings. Goedemiddag. Toen ik vorige week maandag 's morgens vroeg naar onze lunchroom reed, was het al wat drukker op de weg. En vanmorgen zeker. Ja, het is te merken. 2/3 van Nederland is inmiddels weer aan de bak. Terwijl regio Midden nog een weekje geniet van hun vakantie. Nou, lekker, hè? Geniet ervan. Wij zijn ook weer aan de bak geslagen. Hopelijk zonder een beetje aan de kook te raken. Er is weer heel veel lekkers voorbereid voor de komende 2 uur. Allemaal met zeer veel liefde gemaakt. Ik zou zo zeggen, laat je goed verwennen hier. En geniet met volle teugen. Vooral van onze bakken vol met muziek. Waarbij sommige muziek eigenlijk een gebed is. Dit gebed van Ellie en Rickert. Ze bracht het ruim 30 jaar geleden uit. En het blijft helaas actueel. Gebed om vrede.

0: Jesus at the Center, daarvoor geef ons vrede.
1: De dagtekst
0: komt vandaag uit Hebreeën 4, vers 16, waar staat: laten we zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. De dagtekst van vandaag, Hebreeën 4, vers 16.

Het klinkt soms wat te makkelijk, misschien te goedkoop of te simpel. Van, ja, ik zal maar zeggen, simsalabim en klaar. Toch hebben velen dat zelf ooit meegemaakt, dat God zo ineens bij hen was, in de allerdiepste dalen, juist ook in die dalen. Zoals beschreven staat in Psalm 23, God leidt, geeft rust en hij herstelt wat gebroken is. Wat er ook gebeurt, hij blijft trouw. Come what may. Aansluitend hoorde je opwekking 703, als een hinde.

0: U maakt ruimte voor mij, je hoorde Chapel Worship. En daarmee werd het 12:30 precies. En dus precies tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van de Buienradar. Het is zonnig vandaag, 21 tot maximaal 23 graden en de oostenwind is matig. Morgen ook zonnig, droog en dan neemt vanuit het zuiden wat sluierbewolking toe. Het wordt wel ietsje warmer, 25 graden ongeveer. En in Limburg is 's avonds een buitje mogelijk.
1: De lunchkaart.
0: Goed voor de tuin en voor de boeren. Even kijken, de muzikale lunchkaart 24 augustus 2026. Klopt dit, jongens? Ja, hè? Dat is een goeie. Ja. Ja, het is zo'n mooie kaart. Elke dag een unieke kaart, hè? Man. Wordt hard gewerkt 's morgens hier in onze lunchroomkeuken. Met dank aan mijn collega's. Goed, ik laat ze even horen. Beide menus kun je straks kiezen. Welke je straks helemaal wil horen. Dus even goed opgelet. Ja, als je mee wil doen, daar gaan we.
1: Menu A.
0: Naast je lopen. Praise. And the one thing.

0: Nou, succes allemaal.
1: Daan Hartgers.
2: Niet te doen, hè?
0: Ja, er wordt al wel gestemd. Sterker nog, er wordt al volop gestemd. Eigenlijk ook wel op één menu. Maar kom maar door, hè. A of B.
3: The Lunchroom.
0: En waarom?
1: Het christelijke radiostation.

0: de ik ben.
1: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

Vorige week hadden we het hier in onze lunchroom over die bekende uitspraak: echte mannen huilen niet. Nou, daar kwamen nogal wat reacties op binnen. Met, ik zal maar zeggen, voor 99% echte mannen huilen natuurlijk wel. Met heel veel verwijzingen toen naar Jezus, over wie in de Bijbel wordt geschreven dat ook hij huilde. En daarover werd gezongen in dit lied van zojuist, Jesus Christ. En aansluitend hoorde je Gateway Worship en Clara Smith met Who Else. Het is 10:50. Er kan nog 2:40, dat is niet zo heel veel, gestemd worden op onze muzikale lunchkaart. A of B. Hier.

0: aanbidden u Jezus. En daarmee werd het tijd voor iets heel anders. Ja, al jullie bestellingen zijn inmiddels binnen hier. We hebben de balans opgemaakt en ik moet eerst een paar mensen teleurstellen. Daar ben ik erg goed in. Ja, mocht je op B hebben gestemd, dan dat is hem niet geworden. Kan er niks aan doen.
1: Menu B.
0: Met Wij zijn uw kerk, The King is in the room. Known is niet geworden. Helaas.

0: Jij kan er ook niks aan doen, hè?
1: Wacht even.
2: De lunchkaart.
0: Nee. Jullie bestellen. Ja. Meeste bestellingen die tellen. En dat is ook weer vandaag gedaan door onder andere Aagje, Annemarie, Arend, Agnes, Astrid, Klaas, Jaap, Daan. En dat ben ik niet, dat is een hele andere. Heel veel A's, hè? Ja. Jazeker. En ook Dianne en Brian, Jolanda, Gesina en Marijke stemden erop. En heel veel anderen ook nog eens. Dus, bij deze, menu A.
3: De lunchkaart.
0: Met daarin naast je lopen. Praise. En allereerst deze van Paul Coleman. Dit is The One Thing. Eet smakelijk.

0: naast je lopen. Praise. And the one thing. Dat was menu A. Dank voor het stemmen. Morgen geen muzikale lunchkaart. Overmorgen ook niet. Maar donderdag en vrijdag wel weer om 12:30.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
6: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP nieuws van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kinderen in de Duitse bus die vannacht crashte bij Wezep hebben enorm veel geluk gehad, zegt de burgemeester. Er zaten volgens haar veel engeltjes op hun schouders. Het had veel erger kunnen aflopen. Van de meer dan 50 scholieren moesten er 15 naar het ziekenhuis. De meeste kinderen hebben schrammen en kneuzingen. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet ruim 3 ton boete betalen voor het overtreden van de arbeidsregels. Ze lieten buitenlanders voor zich werken die geen vergunning hadden, en ook was de administratie niet op orde, zegt de arbeidsinspectie. Die kan de sportscholen sluiten als die binnen 5 jaar weer de fout ingaan. Nu Avro Tros ook volgend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival, gaat de NPO kijken hoe nu verder. BNNVARA zegt achter Avro Tros te staan en dus niet in de markt te zijn om een Nederlandse inzending te verzorgen. Het is ook niet duidelijk of het festival in Nederland wordt uitgezonden. De NOS nam het dit jaar eenmalig over. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen eerst nog stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Er gebeuren veel ongelukken en het staat vast op veel plekken op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo is de weg dicht. En verkeer kan omrijden via de A30, A12 en de A50. De andere kant op richting Amersfoort. Een half uur vertraging in de file tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. 7 kilometer. En daarom is de omrijroute voor de afgesloten A28 Amersfoort-Zwolle ook veranderd. De weg is dicht tussen het Harde en Wezep door het busongeluk tot vanavond 7 uur. Omrijden via Lelystad via de A6 en de N50.
0: Hoe vreselijk en onvoorstelbaar wanneer je plotseling afscheid moet nemen van je eigen kind. Dat overkwam deze zanger. Zijn leven zou nooit meer hetzelfde zijn. En daarover schreef hij toen dit lied. En dat hoor je zo.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
18: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
19: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
20: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Joujou.
25: De Lunchroom.
26: Met Daan Hartgers.
25: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En Toby Mac. Hij verloor 7 jaar geleden plotseling zijn zoon. Zijn wereld stortte in één en later schreef hij daar dit lied over, waarin hij onder andere zong dat hij het moeilijk vond om het blauwe, dus het mooie, van de luchten nog te zien. Een verhaal waarin velen zich zullen herkennen. En hij zong ook dat hij God in die periodes wel ook ontmoette. En dat was dan niet groots of overweldigend, maar juist in het kleine. Indrukwekkend verhaal van Toby Mac. Iets heel anders nu. Goedemiddag. Sinds vanochtend is 2/3 van Nederland weer aan het werk. Weer naar school of weer aan de studie. En zo aan de verhalen hier in onze lunchroom te horen hebben jullie het hartstikke goed gehad. Het waren, of zijn nog steeds, misschien wel mooie en gezellige weken. En als je in Nederland bent gebleven, dan had je geen tekort aan het aantal zonuren. Man. Wat een warmte, wat een temperaturen. Nee, voor die temperaturen hoefde je niet naar, Frankrijk of Spanje of zo af te reizen. Sterker nog, ik hoorde dat dit jaar steeds meer Fransen en Spanjaarden naar ons toe komen. Ja, omdat het hier zo lekker is en zo mooi natuurlijk. En ook keurig georganiseerd allemaal. Nou, over mooi Nederland gesproken. Vakantie vieren in eigen land. Is dat iets voor jou of is dat iets voor jou geworden? Dat kan natuurlijk ook. Hoor het graag via onze Groningen Radio app. Dus vakantie vieren in eigen land. Iets voor jou? Laat het maar weten.

0: Michael W. Smith. De beste man heeft enorm veel muziek geschreven. En deze mooie nu net niet. Nee, dat deed zijn collega-muzikant Paul Beloche, die ooit dominee hoorde bidden. Open de ogen van onze harten, heren. Nou, dat werd net ook gezongen. Hè? Die woorden die schreef Paul op in zijn dagboekje, toen nog niet wetend dat hij die woorden later in een lied zou verwerken. Nou, hoe kwam daar de melodie dan nog bij? Nou, tijdens de samenzang kreeg hij spontane melodie in gedachten. Begon hij zo een beetje te zingen, die Paul. En later bleek dat zijn technicus dat had opgenomen. En zie hier, tekst en melodie werden gecombineerd. En zo ontstond dit lied Open the Eyes of My Heart.
1: De plaat die je raakt.
0: Mooie verhalen bij muziek. En elke dag draaien we hier in onze lunchroom een lied van een groot nieuwsradio vriend of vriendin die zijn of haar hart raakt. En dat is nu dat van Wil. Goedemiddag, Wil.
2: Goedemiddag, Daan.
0: Hoe is je maandag tot nu toe?
2: Ja, maar goed. Ja, gewoon een beetje huishouden. Een beetje normale dingetjes.
0: Ja. Geen drukke dag, Wil?
2: Nee, echt niet.
0: Nee, gewoon een beetje, een beetje rommelen, zeg maar.
2: Ja, na het weekend, ja, ja. Precies.
0: Ben je muziekliefhebber, Wil?
2: Ik luister graag. Ik hou ook van zingen. Ja. Maar ik heb een kraakstem, maar ik zing met mijn hart. En dan is het altijd goed. Dus. Ja.
0: En je zingt niet in een koor of zo, Wil?
2: Nee, dat heb ik vroeger wel gedaan. Maar ik zit nu bij een heel klein groepje. En dat verschilt van week. Van 7 mensen of 10 mensen. En dat heet Women in Worship. En dan mag je dus een kraakstem hebben zoals ik heb. Dus ja, dat eigenlijk.
0: Ja, dat is wel mooi. Ja, want zingen, ja, je kunt je lekker uiten toch, als je zingt?
2: Ja. Ja, zeker.
0: Ja. Nu heb ik een lied voor je klaarstaan. Dat eigenlijk wel kostbaar voor je is. Waar zit hem dat in?
2: Nou, de tekst natuurlijk. Ik vind dat er gewoon heel veel in staat wat eigenlijk mijn binnenste per woord, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En het is eigenlijk begonnen. Ik ben al heel lang een kind van God. En vanaf mijn 18e. En ik kan echt wel zeggen dat ik heb de goedheid van de Heer gezien. Van jongs af aan tot en met nu toe eigenlijk. En toch is daar een periode geweest. Nou ja, dat het gewoon heel moeilijk was. Dat ik aan het bidden was en een Bijbel lezen. En alsof ik het, om het maar zo te noemen, niet verder kwam dan het plafond. Ja. En dat is ongeveer in 24 geweest. En dan moet ik er ook bij vertellen. Mijn man is in 2018 overleden. En in die periode heb ik gewoon echt zo de goedheid van God, de aanwezigheid van God ervaren. En dat ik denk ik 2 jaar volgehouden. Dat ik heel moedig en sterk was. En daarna val je dan toch in een gat. En dat leek gewoon. Heer, waar bent u nou? En het huis waar ik toen woonde. Er zat een labtuin bij. En dat frustreerde mij. Ja. Want ik kon het niet meer bijhouden. En mijn man, dat was een moestuinder. En weet je, dan zie je hem in gedachten. Zie je hem op zijn knietjes tussen de sla en de spruitjes doorkruipen of zo. En ik zakte gewoon een beetje weg. En ik zeg een beetje. Maar ik heb die periode als heel naar ervaren. En ik weet. Toen was ik op opwekking in 24. En dat deed mij heel goed. Niet dat ik daar voor de eerste keer was, maar ik werd een keer meegenomen. En ik mocht dat gewoon weer ervaren gewoon van hoe goed God was. En het leek gewoon heel lang op afstand. Noem het maar gewoon een woestijnperiode. En niet lang daarna. Ja, ik geloof dat in 24 dat lied is uitgekomen inderdaad van Huis voor Vrede. Maar toen had ik daar zelfs nog niet eens wat mee. Maar het is eigenlijk pas het afgelopen jaar gekomen. Dat ik dacht van hier staat alles in waar ik doorheen gegaan ben eigenlijk. En Ja, ik kan het gewoon niet onder woorden brengen.
0: Nou, nee, integendeel, Wil, dat doe je heel goed. Het is alsof het lied voor jou geschreven is, Wil. Hè?
2: Ja, maar zo voelde ik het wel. Ik heb maar één ding van mensen die dit ook al horen, die misschien in een woestijnperiode zitten, of ja, misschien uitklimmen of wat ook. Dan. Iedere dag hoe je ook voelt, nu zeg ik heel wijs, geloven doe je niet met je gevoel. Maar het is een weten, een verstandelijk iets. En dat je gewoon ondanks harde omstandigheden, moeilijke omstandigheden, dat je maar gewoon maar blijft kijken op Jezus. Ja,
0: en ik hoor
2: dat is de beste keuze. Ja. En daar krijg je geen spijt van. Ja,
0: en ik hoor je zeggen, Wil, hou vol, hè? Hou vol. Ik ga het lied voor je draaien. Geniet ervan. Huis van Vrede. En dank voor je verhaal.

0: Lauren Daigle, These Are The Days, daarvoor het lied Huis van Vrede, draaide ik speciaal voor Grootnieuwsradio-vriendin Wil. Half twee. Tijd voor het Grootnieuwsradio-weerbericht van Buienradar. Vanmiddag is het zonnig. Het wordt 21 tot maximaal 23 graden en de oostenwind is matig. Morgen ook zonnig, droog, dan neemt vanuit het zuiden wel wat sluierbewolking toe. Ietsje warmer morgen, 25 graden ongeveer. In Limburg is 's avonds nog een buitje mogelijk.
1: Daan Hartgers.
0: En er is nog een gedeelte dat aan het vakantievieren is. Misschien wel in Nederland, misschien doe jij dat. Waarom? Wat heeft Nederland speciaal voor jou als vakantieland?
2: De Lunchroom.
0: Laat het ons maar weten via onze app.
1: Christelijke radiostation.

0: God van liefde, God van trouw. Daarvoor een lied over, ja, eigenlijk op pad gaan. Hè? Over wegen bewandelen die misschien niet altijd de allerbeste wegen voor hem of haar zijn. Ook over thuiskomen, over thuis mogen komen. Je welkom mogen heten en voelen. Waar je ook bent geweest, wat je ook gedaan hebt. Het verhaal van de verloren zoon dus. Jesus All Along, je hoorde Franny Cash.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Sinds vandaag is 2/3 van Nederland weer aan het werk. Weer naar school of weer aan de studie. En zo aan de verhalen te horen, hebben jullie het goed gehad? Nou, aan het weer lag het niet in Nederland. Ik hoorde zelfs dat veel Fransen en Spanjaarden naar Nederland afreizen. Omdat het hier zo lekker is qua weer. En omdat het zo mooi is en schoon en keurig georganiseerd allemaal. Nou, en over Nederland gesproken. Ik vroeg aan jou, vakantie vieren in eigen land. Is dat iets voor jou? Laat het maar weten. Nou, Carla zegt ja, Nederland is prachtig. We zijn gek op de Waddeneilanden en volgende week vertrekken we naar de mooie Veluwe. Anja zegt, Katwijk is mijn favoriete plek. Ja, het is daar prachtig. Lennart zegt, ja, ik geniet altijd van de bossen en de weilanden in de Achterhoek. Margreet zegt, nou, alleen voor mij, wat mij betreft, voor de korte vakanties en de weekendjes. Want voor echte vakanties ga ik toch liever naar nieuwe landen. Dat kan natuurlijk ook. Marijke, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Jullie zijn in het bezit van een boerderij die, ja, geen boerderij meer is. Het is een groepsaccommodatie, ook nog eens een vergaderlocatie, Donkelsgoed in Terwolde. Wat was voor jullie het moment waarop jullie dachten, nou, we gaan die boerderij eens even flink verbouwen om om te toveren tot een locatie waar vakantie ook gevierd kan worden?
2: Ja, nou, wij hebben zelf een keer tijdens de verbouwing van ons woonhuis voor de boerderij gekampeerd. Ja. Toen kampeerden wij nog. Ja. En ja, toen genoten wij zo van de rust, de ruimte, het uitzicht. En ja, eigenlijk ook zo bedacht van, nou, dit gunnen we een ander ook wel. Ja. En we moesten ook een herbestemming zoeken voor de boerderij, want jij was uit functie geraakt. Dus ja, zo hadden we 2 vliegen in 1 klap.
0: Ja, dat goed. Ja. Ja. Maar dat klinkt heel mooi, maar dat leverde vast en zeker ook heel veel uitdagingen op. wat was het grootste project voor jullie? Het grootste probleem misschien wel? De grootste berg?
2: Ja, nou, de grootste berg was wel de financiën. Ja, we zitten wel met een Rijksmonument, dus het was echt wel een tonnenproject. Maar we hebben gelukkig financiering vanuit subsidie vanuit de provincie Gelderland gekregen.
0: Oh, wat goed.
2: Ja. Dus dat was wel heel fijn en toen konden we onze plannen ook realiseren.
0: Ja.
2: Maar ja, goed, dan nog zit je met heel veel haken en ogen, ja, hoor. Met van wat mag wel en wat mag niet in, ja, het Rijksmonument. En het is gelukt.
0: Ja, en er moest hard gewerkt, natuurlijk, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: Wie komen er zoal bij jullie?
2: Oh, nou, het is heel divers. We hebben families, vriendengroepen, zakelijke groepen door de week. Ja, eigenlijk echt heel divers.
0: Ja. En, ja?
2: Ja, en ook een radiozender, een club daarvan, die schijnt ook te komen.
0: Oh, wat leuk. Een gezellige boel. Ja, ja,
2: ja. Ja, nou zeker.
0: Wat zoeken mensen bij jullie?
2: Ja, ik denk toch wel een beetje de rust, de ruimte. Mm-hmm. Het comfort van toch een heel stokoude huis. Maar wel met comfort van nu. Dus ja, het heeft van alle leuke dingen. We hebben de ruimte, we hebben een speelveld, we hebben een trampoline, een kabelbaan. Dus jong en oud kan zich echt vermaken.
0: Ja, nou, er zijn allerlei mensen al bij jullie geweest. Wel eens leuke of gekke mensen gehad, voorvallen?
2: Oh, we hebben hele leuke gekke mensen gehad. Nee, we hebben bijvoorbeeld een hele groep dames die al jaren komen en die zitten de hele weekend te borduren.
0: Oh joh.
2: Ja, echt. Of een groep die het hele dag of het hele weekend eigenlijk bordspellen doen.
0: Oh ja.
2: Ja. Oh. Ja. En ook politietrainingen. En dat je in één keer een gigantisch geschreeuw buiten hoort van stop politie. Oh, ja. En denk, help, wat is dit?
0: Ja, ja, ja.
2: Dus nee,

0: Ja, heel leuk.
1: Ja, en loopt alles een beetje keurig? Want ja, je weet niet wat je allemaal binnenkrijgt, Marijke. Hè?
0: Over het algemeen genomen wel.
1: Algemeen, ja.
0: Ja. Er zijn uitschieters, maar ja, weet je, dan haal je schouders op en dan spuug je in de handen en dan ga je weer gewoon hard aan de bak.
1: Ja, en het zijn allemaal mensen, hè, Marijke?
0: Daarom.
1: Hoe vieren jullie zelf vakantie? Blijf je in Nederland, in Gelderland, of ga je toch naar het buitenland?
0: In de zomer vieren wij geen vakantie. Dan zijn wij hier gewoon lekker druk. Maar in de winter willen we nog wel een familievakantie plannen in het buitenland, in de skivakantie. En dan laden wij gewoon lekker weer op.
1: Ja, nou, duidelijk. Dank. En het is Terwolde, hè? Ja, ik wilde zeggen, daar is het mooi. Maar het is overal mooi in Nederland. Dankjewel, hè?
0: Zeker. Ja, graag gedaan.
1: Dankjewel, doei.
2: De zomer van Groot Nieuws Radio. Met opbouw.

0: Praise Adonai, je hoorde Paul Beloche en daarvoor Chris Tomlin en je hoort nu Hans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag dan.
0: Hoe is de week begonnen, Hans?
1: Met de weekopening.
0: Ja.
1: Ja, daar zijn we begonnen. Ja. Gewoon even doornemen, wat gaan we allemaal doen deze week. Morgen natuurlijk de verzamelalbumdagen.
0: Ja.
1: Dus dat wordt heel interessant. Ja. Mensen, wat als jij een lijstje mocht maken?
0: Ja, er is heel veel binnengekomen.
1: Ja. En daar zijn we...
0: Dat gaan we morgen doen. Maar eerst zo dadelijk, Hans.
1: Nou, zeker. We zitten toch nog even in de zomerclassics. Want het is nog steeds zomer. En de classics blijven ontzettend leuk. En ik heb er een mooi uitgezocht, hoor.
0: Ja,
1: ik
0: noem eentje.
1: Sea Wind.
0: Ik lieg.
1: De Sweet Comfort. dat was afgelopen vrijdag. Hij zit zo in mijn hoofd.
0: Sweet Comfort Band. Ook goed.
1: Ook leuk. Ja, het is natuurlijk een beetje dezelfde sfeer. Een beetje dat funky, pop. Ja, dat maar ook Steven Curtis Chapman, Leon Patillo.
0: Oh joh, komt helemaal goed.
1: Ik denk dat het mooi wordt.
0: Geniet er zelf ook van, Hans.
1: Man, waarom denk je dat ik ze uitgekozen heb?
0: Ja, dat is waar. Dat is wel een dingetje, ja. Ja, de lunchroom die is overmorgen is ook gesloten. Dan weet je dat. Maar donderdag zijn we er gewoon weer. Tot besluit van dit uur. Rebecca St. James en Martijn.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met de misdrijf. Meerdere Duitse leerlingen die bij het busongeluk bij Wezep betrokken waren, zijn door hun ouders opgehaald. De scholieren zijn naar een sporthal in Wezep gebracht. De bus waarin ze zaten reed vannacht op de A28 tegen een bestelbusje aan en kwam op zijn zijkant terecht. 16 mensen raakten gewond. Het laatste Nederlandse Formule 1 weekend in Zandvoort is niet helemaal zonder slag of stoot verlopen, meldt de burgemeester. Zo werden mensen aangehouden die dronken over straat liepen. Anderen hadden valse kaartjes bij zich en zij kregen een gebiedsverbod. Die ondanks zo'n verbod over de hekken klom werd opnieuw aangehouden. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, maar in het noorden is nog een paar stapelwolken. Het is 18 tot 22 graden. Morgen in het noorden zonnig en warm met 25 graden, maar in het zuiden wolken en kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat een lange file na een ongeluk tussen Stroeg en Apeldoorn-Zuid, 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. De A28 Amersfoort-Zwolle is nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door het ongeluk van vanmorgen. Voorlopig wordt het verkeer omgeleid via Flevoland.
17: De zomerclassics zijn er nog. Nog 1 weekje zomerclassics, behalve morgen en overmorgen dan. Want dan is natuurlijk de dag van de verzamelalbums. Die zijn samengesteld door de luisteraar, misschien wel door jou. En de zomerclassic van vandaag komt van het album Heaven in a Real World. Je hoort hem straks, een lied van Stephen Curtis Chapman. Eerst gaan we naar Mozik Worship. Dit is Wees Verhoogd.
18: Vlieg door je tijdlijn.
19: Iedereen
15: meteen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
15: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
21: Nu halen, hè. Dus niet straks.
22: Fans van Voodoo.
20: Aldi.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we ook alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
21: Nu!
20: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
21: Nu halen, dus niet straks.
22: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
25: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
26: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
27: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
28: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
29: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
28: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
30: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
31: Backstage
32: met Hans van Vuren.
31: Het christelijke radiostation.
32: Ja.

0: Wees verhoogd voor de Mozik Worship.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: We hoorden zijn stem al even voorbij komen. Hi there, this is Stephen Curtis Chapman. Je hoort hem zo dadelijk met een van zijn liederen van het album Heaven in the Real World. Aandacht is er ook voor de nieuwe plaat van Rosanne Krijgsman. We horen Don Moen voorbij komen. En allereerst, Blessing Offer.
8: Sometimes I feel like I just keep pretending.

0: ABBA was een lied van Elina en ze gaat binnenkort weer op tournee. Kijk even op True Tickets als je daar meer over wil weten. Het is een pianotour en die piano die wordt dan bespeeld door Denise Brandt, die ongetwijfeld ook zelf een aantal van haar liedjes gaat zingen. Dus twee stemmen, één piano en alle ruimte voor muziek die raakt. Zo zegt het op de website. En dat gaat gebeuren in oktober en november.
1: Groot Nieuwsradio.
2: Zomerclassics.
0: Een zomerclassic van het album Heaven in the Real World. Dat verscheen in 1994. Persoonlijk vind ik dat een van zijn leukste albums. Vooral omdat er gewoon heel veel mooie nummers op staan. En dat maakt een plaat nog net even wat leuker. Het is ook de periode dat hij op de EO Jongerendag te zien was. Dus ik kan me voorstellen dat er in Nederland heel wat mensen die plaat toen in huis hadden. Vandaag heb ik gekozen voor het lied Burn the Ships. En dat is een term die ook later wel eens door For King and Country is gebruikt. Maar ik laat hem. Ik dacht, pak de geschiedenis daar even bij. Het verhaal gaat dat een uitspraak is van Hernán Cortés. En dat was een ontdekkingsreiziger in 1519 die onderweg was naar Mexico. En hij merkte dat zijn bemanning, zijn soldaten, de mensen die op het schip waren, dat die het eigenlijk een beetje spannend vonden. Want ze gingen naar een nieuwe wereld. Ze zouden Mexico ontdekken. Daar zouden ze ongetwijfeld ook weer Mexicanen tegenkomen. Zouden weer gedoegevechten en dat soort dingen vanaf komen. Maar hij merkte bij zijn mannen dat ze het spannend vonden. Dat ze eigenlijk het idee hadden, laten wij toch maar weer terug naar Europa gaan. En hij dacht, dat gaan we dus niet doen. Ik moet niet hebben dat mensen hun focus niet helder hebben, dat ze denken aan wat achter hun ligt, terwijl we naar voren moeten. Burn the ships. Steek de boel maar in de fik, dan kunnen we in ieder geval niet terug zeilen. Nou, er zijn geruchten dat ook mensen als Alexander de Grote zoiets al is gezegd had. En ook de Chinezen hadden zoiets alles gedaan. Dus het is vooral ook een verhaal. Maar laten we nou voor gemak van uitgaan dat het zo gegaan is. Stephen Curtis Chapman gaat daar namelijk in zijn lied ook van uit. Hetzelfde jaar, 1519. En dan gaat het over Hernán Cortés. Maar hij zegt, er is ook wel een vergelijk met niet alleen het ontdekken van de wereld, met de moeilijkheden die je dan tegenkomt. Nee, maar ook het ontdekken van een nieuw leven met genade. Een leven met God. En dan is daar altijd dan dat stemmetje in je hoofd dat zegt, nee, misschien toch een beetje spannend. Ga maar terug naar je oude leven. Nou, en daar zegt Stephen Curtis, je hebt me dat ook weer over. Nee, niet terug naar je oude leven. Verbrand dat achter je. Burn the ships. Kies voor dat nieuwe leven met God. Ja, zo komen we tot dat prachtige lied. Burn the ships. Stephen Curtis Chapman, echt een verhalenverteller. En dit verhaal, dat heb ik nu even nog wat verder voor je uitgewerkt. Aansluitend horen we muziek van Don Wowen, maar eerst deze. Burn the ships van Stephen Curtis Chapman.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Mighty to Save, een lied van Hillsong. En Hillsong komt straks zelf nog even aan het woord. Maar dit was de uitvoering van Don Moen. En daarvoor hoorden we Burn the Ships van Stephen Curtis Chapman.
1: Nieuw uit Nederland.
0: En die thema, dat thema van achterlaten wat achter je hoort. En je oude leven vaarwel zeggen. Dat zit ook in het nieuwe lied van Rosanne Krijgsman. Dit voorjaar kwam ze met een album, dat heet Buiten Mezelf. En Rosanne zegt in het openingslied, toch gered, dat het soms verleidelijk is om even terug te kijken en te denken, oh ja, was met allemaal dingen bezig waar ik eigenlijk niet mee bezig had moeten zijn. En dat heb ik achter me gelaten. Dus ja, je kunt me daar eventueel aan herinneren. Maar ik besef voor mezelf ook vooral dat ik een nieuwe keuze heb gemaakt. Dat er nieuwe kansen zijn gekomen en dat ik toch gered ben.

0: Made for More, een van de bekendste liederen van Josh Bolton, die volgende week donderdag, of is het deze week? Deze week donderdag. Over een paar dagen in Rotterdam is. Samen met de mensen van For King & Country staat hij op het podium van Ahoy. Josh Bolton dus.
1: De dagtekst.
0: Ach man, we zijn helemaal in de war met die dagen. Nu krijgen we wel helemaal berichtjes over de uitzendingen van volgende week en de week daarna. Kortom, alles loopt een klein beetje door elkaar heen. Het is alsof de zomer voorbij is en opeens een nieuwe structuur van mij verwacht wordt. Dat gezegd hebbend, de dagtekst. Die is aangekondigd. Hebreeën 4 vers 16. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen. Waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. Waar moeten we dus zijn? Bij de troon van God. Hebreeën 4, vers 16. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. Hebreeën 4, vers 16. Wij gaan luisteren naar het lied Heel mijn hart zingt. We horen Dien.

0: Hosanna in the highest. Dat was Hillsong Chapel. En Heel Mijn Hart Zingt was het lied daarvoor. En dat werd gezongen door Dean.
1: Groot Nieuws Radio. Zomerclassics.
0: En we gaan terug naar 1979. Het is de oudste zomerclassic van deze uitzending. Maar wel een heel erg mooie. Net alsof oud niet heel mooi kan zijn. Sterker nog, soms denk ik dat hoe ouder, hoe mooier. Maar goed, dat mag je zelf beoordelen. De Sweet Comfort Band is oorspronkelijk de band van Brian Duncan. Laten we die man in eerste instantie even benoemen. Later ook een erg succesvolle solo-carrière gehad. Maar het was meer dan Brian Duncan. Ook Randy Thomas zat er natuurlijk in, die later met Bob Carlyle de band The Allies startte. De Sweet Comfort Band was in de jaren eind jaren 70, begin jaren 80 actief. Maakte 6 albums in totaal. Later in deze eeuw is er nog eentje uitgekomen. Dat was vooral omdat ze samenkwamen om geld op te halen voor een van hun bandleden die een ernstige ziekte had en daar geld voor nodig had. Daar is toen een reunieconcert voor gekomen. En uiteindelijk is daar, heeft dat ook geresulteerd in een nieuw album. Maar die 6 van eind jaren 70, begin van jaren 80, daar gaat het om. En die van 79 heet Breaking the Ice. En daar stond een knallende radiohit op, die ook bijzonder plezierig is anno 2026. Got to Believe.

0: Dit is Jezus, woorden, de Opwekking Band. En daarvoor die heerlijke klassieker van de Sweet Comfort Band, Got to Believe. We gaan naar het nieuws van 3 uur en dan ben ik snel weer bij je terug met Keith en Christine Getty.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Letchert van Cultuur vindt het jammer dat de AVROTROS zich heeft teruggetrokken voor het Songfestival. Het plezier is toch een stuk groter als Nederland meedoet, zegt ze. Ze respecteert de keuze van de omroep wel en zegt dat de NPO uiteindelijk bepaalt of we alsnog iemand sturen. Een crowdfunding in de zaak van de vermiste filmproducent Rodney Leisner heeft veel geld opgehaald, al bijna €15.000. Het is bedoeld om een zoekactie naar hem te houden. Leisner verdween ruim een week geleden in Suriname. Afgelopen week werd in een moeras een auto teruggevonden, uitgebrand en in elkaar geperst. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met een misdrijf. En dan nu het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd, onder andere eentje op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf knooppunt Leenderheide is de vertraging nog 25 minuten. Ook een ongeluk op de A7 Heerenveen-Duitse grens bij Groningen-Europa-Park. Sta je 10 minuten door in de file. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Zaandam 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En de A28 Amersfoort Zwolle is helemaal dicht bij het Harde door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden over de A1 en de A50. Daar staan wel korte files.
0: Er staat de Jan Zomer Classics klaar van de eerste plaat van Rachel Lampa. Dat wordt dus een feestje, maar we horen ook Joke Buijs en Seb Slieder. Maar zoals beloofd, eerst Keith en Kristen Getty, The Lord Almighty Reigns.
16: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
21: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
22: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
23: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
24: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
25: Backstage.
26: Met Hans van Vuren.
25: Het christelijke radiostation.

0: Third All Mighty Range hoorde Keith en Kristen Cathy. Ze hebben overigens een nieuwe single. En ik denk dat in de volgende uitzending van Voorstelvrijdag we daar toch even bij stil gaan staan.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Ik kan je vertellen dat we straks muziek gaan horen van Casting Crowns, Rachel Lampe en ook van Joke Buijs. Maar eerst toch even een thema dat in vorige uur een aantal keer voorbij is gekomen. Bij Steven Curtis Chapman. Onder meer ook bij Rosanne. Die allebei zeiden, joh, maar eigenlijk niet zo bezig zijn met wat achter je ligt. Probeer dat achter je te laten. Kijk vooruit. Ga achter je keuze aan. Ga achter Jezus aan. En dat is ook de thematiek van het lied van Seb Sleeder. Dus op de een of andere manier lijkt dat toch wel een beetje de tendens van vandaag. Hij heeft namelijk besloten ook zijn oude leven achter zich te laten. En hij zegt daartegen bye bye.

0: Abba-vader. Op Wekenslied 136 hoorden we van Joke Buijs.
1: Groot Nieuws Radio Zomerclassics.
0: En we gaan 26 jaar terug in de tijd. Ja, dat is snel rekenen als je platen behandelt die in 2000 uitkwam. Ik heb het dan over het openingsalbum, het debuutalbum van Rachel Lampa. Ze was 15 jaar. Dat klinkt heel erg jong, maar haar goede vriendin Stacia Rico was 14 jaar toen haar plaat uitkwam. En dat was in hetzelfde jaar. En die twee hebben heel veel samen opgewerkt. Vorig jaar natuurlijk nog samen een lied uitgebracht. Twee van die vriendinnen die in hun tienertijd in de muziek actief raakten. Excuus. En Rachel Lamp had een tof startjaar. Zo kun je dat wel zeggen. Ze ging met haar vriendin Stacia Rico samen met de jongens van Plus One op tournee. Mocht mee op de kersttour van Amy Grant en Vince Gill. Dat is een goede start. Als je 15 bent en je bent super fan van Amy Grant. En je mag ook nog een plaat maken. En die plaat werd breed omarmd. Maar liefst 3 nummer 1 hits voor die plaat. En uiteraard voor het lied Blessed. Maar ook voor God Loves You en Live For You. En dat is het lied dat ik voor vandaag heb gekozen. Dat is de titelsong van het album 15-jarige Rachel Lampa.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Only Jesus, dat was Casting Crowns. Ja, wat een mooie gedachte. Ik hoop eigenlijk dat als mensen aan mij later terugdenken, dat ze eigenlijk niet zo heel veel meer over mij weten, maar dat ze zich vooral Jezus in mij herinneren. Casting Crowns, en daarvoor een zomerclassic van Rachel Lampa. Een dikke hit uit 2000.
2: Nieuw uit Nederland.
1: Vlak voor de zomer verscheen er een single van Marianne Meerkerk. En eigenlijk is de thematiek soortgelijk als dat het lied van Casting Crowns. Namelijk dat je als je naar iemand kijkt, dat je Jezus ziet. Ik zie Jezus.

Anymore, dat was het drietal van Kane. En Ik Zie Jezus was een lied van Marjan Meerkerk. We gaan straks naar een zomerclassic, 1982. Een bijzonder fijne plaat van Leon Portillo. Maar nu eerst Matt Redman. Life and Breath.

0: one who gives the gift of life and breath.
1: Geniet van de zomer met het christelijke radiostation.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Wij hebben u lief. Dat waren Reni en Elisa.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Zomerclassics.
0: Een zomerclassic uit 1982. En ik moet zeggen, ik heb altijd een klein beetje moeite met hoe wij over Leon Patillo spreken. In ieder geval niet dat we het daar nou dagelijks over hebben, maar als mensen over Leon Patillo spreken, dan wordt vaak benadrukt dat hij de zanger van Santana was. En Santana was natuurlijk een hartstikke bekende act. Alleen, hij is er 4 jaar geweest. In de jaren 70. Ik zeg niet dat het er niet toe doet, maar het is al een tijd geleden en 4 jaar. Het is een beetje alsof je John Elefante altijd koppelt aan Kansas. Kansas heeft heel veel gedaan en een paar jaar met John Elefante. Leon Patillo heeft zo ontzettend veel gedaan zonder Santana. En dat wilden we vandaag ook maar eens even nadrukken. Hij is daar vertrokken in 1977. Hij is daar in 73 tot 77 geweest. In 77 is hij bewust vertrokken bij Santana, omdat hij gospelmuzikant wilde worden. En daar is hij toch erg succesvol in geweest. Sterker nog, in begin jaren 90 was hij in Nederland ook te vinden. Op het podium van het Flevo Festival. Hij is hier ook vaker geweest, maar die heb ik niet helemaal helder waar en hoe dat precies zat. Maar hij heeft meer dan 15 jaar gospelmuziek gemaakt. En was daar ook redelijk succesvol mee. Nummer 1 hit bijvoorbeeld met One Thing Leads to Another of Cornerstone. Hij kreeg een doofwoord voor het album I'll Never Stop Loving You. Dus eigenlijk wilde ik het vandaag gewoon niet over Santana hebben. Gewoon over zanger Leon Patillo en het lied I'll Never Stop Loving You.
3: Your love is so very special. So special in every way.

Met Open Arm is een lied van Schrijvers voor Gerechtigheid. En daarvoor Leon Patillo met I'll Never Stop Loving You. We gaan richting het nieuws van 4 uur. Daarna natuurlijk de dag van vandaag. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Morgen en overmorgen staat helemaal in teken van het verzamelalbum van Jouw Geloof. En horen we de inbreng van jou als luisteraar. Wat heb jij bedacht? Wat wordt er gedraaid in het uur dat jij hebt voorbereid? Nou, het worden 2 mooie dagen. Daar heb ik alle vertrouwen in. En donderdag is Backstage weer terug. Ook met een mooie serie Zomer Classics. We gaan nu luisteren naar Hope Darst en Mighty Name of Jesus. Straks veel plezier bij Luc en Laurens.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen... en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen, 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
12: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op Dalfijn.nl. Tot straks.
13: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan een website die illegale afslankmiddelen verkocht, meldt RTL Nieuws. De website verkocht onder meer diabetesmedicijnen en een experimenteel afslankmiddel dat nog nergens op de wereld is goedgekeurd. Deskundigen zeggen dat experimenteren met afslankmiddelen levensgevaarlijk is. De organisatie van het Songfestival heeft te weinig gedaan om Nederland tegemoet te komen. Het Songfestival kondigde eerder aan de stemregels te veranderen en dat het niet georganiseerd mag worden door een land in oorlog. De baas van de Avrotros vindt het te slap en onvoldoende en daarom doen ze ook volgend jaar niet mee. Er is nog niemand aangehouden voor het vuurwerk gisteren bij de wedstrijd van Cambuur tegen Feyenoord. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk naar de thuissupporters, 5 mensen raakten gewond. De politie komt later nog met een uitleg waarom er niemand is opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Het is te merken dat veel mensen terug zijn van vakantie. Er staat al 170 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knooppunt Waterberg een kwartier op onthoud. En op de A325 van Nijmegen naar Knooppunt Velperbroek tussen Elden en Presikhaaf is de vertraging een kwartier. De A28 van Zwolle naar Amersfoort is nog dicht bij het harde door opruimwerkzaamheden na een ongeluk vanochtend. De andere kant op is de weg inmiddels vrij.
8: Goedemiddag, Lauwens hier. Ja, lekker hoor om er weer te zijn. Het is net als met vakantie. Het is heerlijk om eruit te zijn, maar ook wel lekker om weer terug in de studio te zijn. Zo meteen een nieuwe middagshow met onder andere City of Light op de radio.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Ja,

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: De dag van vandaag.
10: Met Laurens van der Kraats.
9: Het christelijke radiostation.

0: niet langer ik, maar Christus in mij. City Light, yet not I, but for Christ in me. En daarmee zijn we begonnen, de maandagmiddagshow van Groot Nieuws Radio van 24 augustus. Goed dat je erbij bent.
1: De dag van vandaag, met Laurens van der Kraas.
0: Zo, daar ben ik weer, na 2 weken vakantie, terug op de vertrouwde post in de studio van Groot Nieuws. Luc, jij hebt het fort bewaakt de afgelopen 2 weken. Hoe is het gegaan allemaal? Ik heb mijn mail nog niet open gehad. Kan ik klachten verwachten of valt het dan wel mee?
2: Nou, ik hoop dat je er nul binnen krijgt. Kijk even om je heen. De studio staat nog overeind. Ik zie geen ingeslagen ruiten.
0: Nee, geen barsten hier.
2: Dus dat is goed. Ik zou zeggen een prima score tot dusver.
0: Niet gek.
2: Nee. Maar we hebben wel gelijk wat leuks te doen vandaag. Je hebt natuurlijk een hele hoop gemist ook.
0: Ja, ik zie dus allemaal stapels liggen met... Zijn dit kaartjes of zo?
2: Ja, je mag daar die laatste 2 mag je pakken.
0: Deze.
2: Die zijn voor vandaag. Ja. Yes. Het zijn namelijk 2 front row tickets voor King & Country. Komende donderdag zijn ze in Ahoy. Wij zijn er ook bij.
0: Zeker. Maar niet front row, dat zouden we willen
2: niet
0: natuurlijk.
2: Niet front row. Ja, nee, ik ben stiekem een beetje jaloers op de ontvangers van deze kaartjes.
0: Ja, dit is wel heel erg gaaf hoor, want we gaan ze draaien ook nog, hè, zometeen. En dat is dan het moment?
2: Dat is het moment dat elke luisteraar die wil kans op maken op kaartjes mag een berichtje sturen. En wie ons dan een appje stuurt, maakt ermee gelijk kans op kaartjes. Maar ja. Goed, voordat we ze gaan draaien ben ik wel heel erg benieuwd. Hoe was jouw vakantie?
0: Nou, ja, de vakantie klinkt dan wel heel groot, maar dat was het eigenlijk niet per se heel erg. We hebben wel leuke dingen gedaan hoor, met ons gezin, even lekker met de kinderen. Wegzwemmen, dat soort dingen. Maar vooral klussen. We hopen eind september natuurlijk te gaan verhuizen. En er moest wel een hele hoop verbouwd worden, geschuurd, geschilderd. Maar het begint nu wel echt ons eigen plekje te worden allemaal.
2: Leuk.
0: Maar ook wel weer blij dat de scholen bij ons volgende week gaan beginnen hoor. Ik bedoel, onze kids die zijn er wel echt aan toe. En misschien papa en mama nog wel meer.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel.

0: Maverick City Music en Promises in de middagshow. Ondertussen, terwijl dat lied te horen is, stuurt Helene een berichtje. Zegt groetjes vanuit de auto in Parijs. We zijn onderweg naar huis, na een heerlijke vakantie. En zou even een shout-out willen doen naar Jelle, die bijna 1000 kilometer rijdt met de caravan. Blij met hem. Nou, bij deze.
1: 1 uit 1008.
0: En onderweg heel veel fijne muziek natuurlijk nog. Bijvoorbeeld deze vandaag van Martijn Buwalda in de 1008. Nou, met name sinds zijn deelname aan Beste Zangers ook echt wel een influencer geworden, kan je wel zeggen. We hebben hem op socials even moeten missen deze zomer, want elke zomervakantie gaat hij even helemaal offline. Maar hij heeft nu wel een fotoverslag gepost van zijn vakantie en ik zie echt van alles langskomen. Heerlijke vakantieplaatjes met zijn gezin, een paar gigantische pillen van boeken die hij heeft gelezen. Onder andere het nieuwe boek van theoloog Arnold Huigen over de hel Inferno, staat ook nog op mijn leeslijstje. En ook de Franse bergen beklommen, allemaal heerlijk. Maar ja, of dat nou echt zo belangrijk is in het leven, al die dingen die hij laat zien? Nee, dan geeft hij daarop een antwoord in dit lied. Op plek 94 in de top 1008. Martijn Buwalda en Dapper Genoeg.

0: 5 op de maandagmiddag. Come now is the time to worship worthy van Brian Duxen. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Niet 5, maar 7 mensen zijn gewond geraakt door het vuurwerk dat werd afgestoken bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gisteren. Cambuur heeft met de meeste slachtoffers contact gehad en gaat aangifte doen. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan een website die illegale afslankmiddelen verkocht. Ze verkochten onder meer een medicijn dat nog nergens ter wereld is goedgekeurd. En op Lowland zijn in het hele weekend 6 mensen gearresteerd. Het aantal is al jaren laag. Vorig jaar was er maar 1.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht is het helder, met alleen in het zuiden wat bewolking. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen lekker zonnig. Alleen in Limburg kan het aan het einde van de middag wat buiig worden. Het wordt maximaal 25 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Het is druk op de weg. Er staat nu alweer 300 kilometer file. Er zijn heel veel ongelukken gebeurd. En verder ook wat bijzonderheden, zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. Het wegdek is daar slecht aan toe. Vanaf knooppunt Velzen is de vertraging 20 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is bij Dordrecht Centrum een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Zevenbergse Hoek is het oponthoud 25 minuten. De A28 Zwolle Amersfoort is dicht bij het Harde door een ongeluk. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Je moet wel met korte files rekening houden. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek is een ongeluk gebeurd bij Westervoort. Daar is nu ook een rijstrook dicht en dat kost je vanaf Elst een half uur.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Onderweg naar huis met een hoopvol geluid op je radio. Misschien wel terug onderweg van je vakantiebestemming. Nou, deze mag niet ontbreken op mijn vakantieplaylist. Michael W. Smit, Your Love is a Flood.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: track. Michael W. Smith, Your Love is a Flood.
1: Mijn woord van vandaag is zonnig.
2: Binnenliggen.
3: Jarig.
2: Frustratie.
4: Woord van vandaag.
0: Misschien heb jij vanmorgen wel een kind met zo'n veel te grote rugtas uitgezwaaid. In het zuiden zijn de scholen vandaag weer begonnen. Of misschien kwam jouw wekker vanmorgen ineens heel vroeg, omdat je weer aan het werk mocht beginnen. Nou, voor mij is het vandaag ook weer mijn eerste dag na mijn vakantie. En ik vind het altijd wel weer even zo'n momentje als ik dan hier kom. Je mailbox openen weer voor het eerst na de vakantie, weet je wel. Ja, valt het dan mee? Valt het dan tegen? Nou, ik zeg je eerlijk, ik schrok wel even vanmorgen hoor. Ik open mijn Outlook en ik zie daar 233 ongelezen mails. 233 ongelezen mails.
5: Nee,
0: dat is niet normaal, Luc. Ik vind binnen dit bedrijf...
5: Dat kan nooit. Zoveel mails krijg ik in een jaar tijd nog ineens. En laat staan in 3 weken. Hoeveel waren het er voor de vakantie?
0: 230.
5: Ja, zo kan ik het ook.
0: Voor mij hoort de opstart nog wel een beetje bij deze maandag. Wat is jouw woord van vandaag? Laat het even weten en app het naar de studio van Groot Nieuws. Krijg een beetje een idee van hoe deze dag was, hè? Dat is belangrijk.

0: haar met een muzikale paplepel ingegoten. Haar moeder die dirigeerde een kerkkoor. En op haar 16e deed Charity Gill zelf ook al hetzelfde, maar dan met meerdere koren. Ja, het is een echt wel een muzikale dame. En dat begon dus al vroeg. En aanstaande woensdag dan staat ze hier in Nederland in de Ahoy in Rotterdam samen met CeCe Winans. En daar zullen ze ongetwijfeld ook Weenie the Miracle gaan doen. En ook onder leiding van Maarten Wassink en de Choir Company is er dan ook bij. Dus het wordt een bijzondere dag, denk ik. Het is 16:15 en we zijn heel benieuwd naar deze dag. Deze maandag 24 augustus. Welke woorden typeren deze dag? Je kunt het laten weten door te appen naar de studio. Zo heeft ook Dina dat gedaan. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
1: Een weekendje weg.
0: Ja, lekker. Waar ben je geweest?
1: Nou, we zijn in Overijssel geweest bij het Hof van Salland. In een wellnesshuisje. Wij wonen zelf in Leiden, dus dat is ruim 2 uur rijden daar naartoe.
0: Ja.
1: En toen hebben we allerlei familiebezoekjes gedaan. We zijn onder andere bij mijn broer geweest, die toevallig ook op de camping zat in Dalfsen. Dat was in de buurt.
0: Ja.
1: We zijn geweest naar het 40-jarig huwelijksjubileum van de broer van mijn man. En vervolgens zijn we de dag daarna zijn we geweest bij de dochter van mijn man. En even geknuffeld met de kleinkinderen en zo.
0: Zo, en dan pakken we mooi even de hele agenda van Dina mee. Wat goed. En dat is wel een productief weekendje geweest dan.
1: Ja, nou, maar wij doen het meestal als we dan familiebezoek doen in het oosten van het land. Dan doen we meestal dat we het dan combineren. Mm-hmm. Zodat we niet elke keer 2,5 uur heen en terug moeten rijden.
0: Ja, dus ja, ik snap het.
1: Op die manier.
0: Maar wat een fantastische omgeving ook. Hè? Ik kwam er met het Pieterpad dat ik een keer gewandeld heb ook doorheen door de Sallandse Heuvelrug en zo. Wat is Nederland mooi dan, hè?
1: Ja, echt. We hebben prachtige plekjes gezien, hoor. En nou, we reden op een gegeven moment op een polderweggetje, zullen we maar zeggen. Een landweggetje. En allemaal oldtimers. Geweldig. Prachtig. We hebben genoten.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Dankjewel voor het doorgeven van jouw woord van vandaag, Dina. Weekendje schrijven we bij deze op de pagina van vandaag hier op. En er komen er nog meer woorden van vandaag binnen. Zo heb ik ook aan de telefoon Leonard. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
2: Goedemiddag. Nieuwe start op een nieuwe school.
0: Oeh, dat is wel even een dingetje. Vandaag de eerste dag achter de rug?
2: Ja, zeker ja. De startdag van het schooljaar. Dat was vanmiddag.
0: Hoe is het gegaan?
2: Vanmorgen en vanmiddag natuurlijk.
0: Hoe was het?
2: Ja, geweldig. De overstap gemaakt van de ene school in het Goese naar de andere. En kort samengevat, ik ga weer lekker lesgeven aan een aantal jaren directie. Dus heel veel zin om weer gewoon lekker met de twee vakken bezig te zijn.
0: Ja, maar dat is wel even wat heel anders kan ik me dan voorstellen. Van echt wat meer aan het aansturen en erboven bezig zijn. Echt weer dus met de voeten in de klei. Hoe is dat voor jou? Had je daar behoefte aan om gewoon weer echt even wat anders te doen?
2: Ja, eigenlijk wel. Kijk, chef gedoe. Dat was wel een beetje de naam die ik mezelf gaf. En je was wel heel vaak bezig met leerlingen die waar iets mee in de hand was. Ingewikkelde toestanden, verdrietige toestanden, moeilijke toestanden.
0: Ja. En, ook heel belangrijk dat er iemand voor is natuurlijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat het wel vermoeiend is op een gegeven moment.
2: Ja, vermoeiend. En ik miste ook eigenlijk wel mijn lesgeven gewoon met leerlingen bezig zijn op een andere manier met mijn vakken Frans en Duits. Ja. Dat zijn mijn 2 vakken. En gewoon weer lekker voor de klas, heerlijk.
0: Ja, en zat het er allemaal nog goed in? Want dat zijn wel specifieke dingen natuurlijk. Of moest je het allemaal ook weer een beetje opfrissen?
2: Nou, ik heb nog geen les gegeven vandaag, hoor. Okay. Dat was de introductiedag.
0: Ja.
2: Dus donderdag beginnen de eerste lessen. En met een stukje spanning zie ik daar wel naar uit.
0: Ja.
2: Met een gezonde spanning, hè. Zo van, lukt het allemaal nog wel? Want
0: vast
2: wel. Ja, ik denk dat de leerling van vandaag misschien toch net iets anders is als 8 jaar geleden, toen ik voor dat laatste les gaf. Dus dat vind ik wel spannend.
0: Ja, die zal inderdaad ongetwijfeld een beetje veranderd zijn. Maar volgens mij gaat dat helemaal goed komen. Leonard, dankjewel voor het delen van jouw woord van vandaag. En succes weer voor de klas, want het is hard nodig, hè? Ook mensen voor de klas. Succes!
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Dit is de middagshow van Groot Nieuws Radio met Zo, Cody Carnes, Ain't Nobody. En eerst muziek uit eigen land. Dit is Sierra Noah. En waar was jij?

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 5 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gistermiddag zijn niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt. Feyenoord-supporters gooiden met vuurwerk. Cambuur zegt de meeste gewonden inmiddels te hebben gesproken en gaat aangifte doen. Feyenoord zegt grondig onderzoek te doen naar hoe het zo mis kon gaan. In Dronten en omgeving zijn dit weekend 22 meldingen gedaan van geluidsoverlast door Lowlands. Maar die waren onterecht. De norm is niet overschreden, zegt de gemeente na onderzoek. 6 mensen zijn op Lowlands gearresteerd voor diefstal en drugsbezit. En ook wordt er nog een incident onderzocht met pepperspray. In Engeland zijn 12 mensen opgepakt na een dodelijke aanrijding dit weekend. Een spookrijdende auto botste op een politieauto. De 5 inzittenden en 2 agenten kwamen om. 4 mensen in de auto waren veroordeelde criminelen. De 12 die zijn opgepakt zouden ook bendeleden zijn. Ze worden ook verdacht van wapenbezit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Het is weer een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot ruim 20 minuten vertraging. Het wegdek is er daar slecht aan toe, daardoor is de spitsstrook daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A28 van Zwolle naar Amersfoort, die is nog steeds helemaal dicht bij het harde doorbergingswerkzaamheden. De andere kant op is de linker rijstrook dicht. Daar sta je ook 20 minuten in de file. En in het zuiden op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven een kwartier vertraging door een auto met pech. De rechter rijstrook is dicht.
15: Het is heel simpel. Op het moment dat je een lied van For King & Country op de radio hoort, moet je direct appen naar de studio van Groot Nieuws. Wat moet ze appen eigenlijk, Luc?
16: Gewoon een motivatie met waarom jij die tickets verdient.
15: Oké, dan moet je hem eigenlijk wel klaar hebben staan.
16: Ja,
15: toch?
16: Ja, ik zou wel beginnen met typen zo langzamerhand.
15: Ja, dat je gewoon je motivatiebericht al klaar hebt staan. En zodra dan voor King & Country gedraaid wordt, dat je dan bam, meteen kan appen.
16: Zullen we dit uur anders draaien?
15: Ik vind het goed. En ik ga niet een hint geven verder. Nee, verder niet.
16: Dit uur.
15: Dit uur ergens. Spits uw oren.
17: Vandaag inspecteer je een museum.
13: Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
17: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
18: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
17: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
18: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
19: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
20: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
19: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
20: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kamperen-in-workum.nl.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Fans van Voodoo.
21: Aldi.
24: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
22: Nu?
21: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
22: Nu halen, dus niet straks.
23: Fans van Voodoo.
21: Aldi.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
25: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
28: De dag van vandaag.
29: Met Laurens van der Kraats.
28: Het christelijke radiostation.

0: CC Winans, That's My King. Je luistert naar de middagshow van deze maandag 24 augustus 2026. Het is de dag dat de KRO, NCRV en BNNVARA bekend hebben gemaakt dat ze het Songfestival ook volgend jaar niet willen organiseren. De AVRO-TROS had al laten weten dat ze dat niet willen doen. En nu zien ook deze omroepen er dus vanaf, omdat Israël nog in oorlog is en wel meedoet met het festival. De directeur van de AVRO-TROS reageert bij nu.nl.
1: En wij hebben aangedrongen op duidelijke criteria voor landen die in een militair conflict zijn. Maar dat heeft niet geleid tot duidelijke regelgeving, helaas.
0: En het is ook de dag dat er een meisje is ontsnapt dankzij haar handgebaar aan een agent. Want het ging om een situatie in Rome van een mogelijke verkrachting. Een 14-jarig meisje daar, die zat in de auto. En op een gegeven moment was zij even alleen. Er was een 47-jarige partner van haar moeder onderweg naar Rome. En die was even wat halen in een winkel. Zat zij alleen nog in de auto en zij maakte een gebaar. Ja, ik moest het ook weer even scherp krijgen, hoor, moet ik eerlijk bekennen. Dat gebaar, ik had er wel eens van gehoord. Maar het is dus dat je eigenlijk je hand opsteekt. Een high five gebaar. Maar dan je duim, die buig je naar binnen toe. En daarna maak je een vuist van je hand. Dus vier vingers tegen elkaar. En dan knijp je je vingers over je duim heen. Nou, dat is dus het signaal aan mensen om je heen dat je dus in de penarie zit. En dan kunnen agenten dus ingrijpen. En in dit geval hebben de agenten dat dus gedaan in Rome. En is het meisje dus waarschijnlijk aan een verkrachtingspoging ontsnapt. Dus ja, ik vind het wel echt heel gaaf enerzijds van dat meisje dat ze dat zo heeft aangedurfd om dat signaal te maken. En twee agenten die het opmerkten en meteen actie hebben ondernomen en dus het meisje in veiligheid hebben kunnen brengen. Dus ja, voor mij ook wel even een ding dat ik nu noem op de radio. Dat ik denk, ja, ook wel goed dat we dit gebaar denk ik met elkaar weer even scherp hebben. Het is letterlijk een klein gebaar, maar het kan dus echt serieus een groot verschil maken. Ja, en het is vandaag de dag dat we de laatste twee kaartjes weggeven voor For King & Country. Donderdagavond staan ze in Hooi Rotterdam. En je kan erbij gaan zijn. Jij samen met misschien je partner, vriend, vriendin. En het zijn niet zomaar tickets, het zijn VIP-tickets, kan ik zeggen.
2: Ja, dat is wel een beetje wat het inhoudt. Ja, je krijgt niet een hapje of een drankje erbij. Maar je kan ze praktisch gezien aanraken. Want je zit namelijk op de eerste paar rijen in Rotterdam Hooi.
0: Ik ben dat waarderen, ja. Hoor, als je ze aanraakt.
2: Ja, dat zou ik misschien niet doen. Nee, maar je zit echt vooraan. Je hebt echt het beste uitzicht van iedereen.
0: Ja, dat is het. En als je ze dus hoort zometeen, die band, het kan zomaar zijn dat ze zo langskomen. App dan als de wiener weer gaat naar de studio van Groot Nieuwsradio dat je erbij wil zijn. En wie weet zijn ze dan voor jou.

0: Nou, je kan het mis hebben. Nee, ik heb het niet mis. Dit, ja, zojuist. For King & Country op de radio. En daar was iets mee. Daar was iets mee, want op het moment dat je ze hoorde, als de wieden weer gaan opdracht om dan te appen naar de studio voor 2 first row tickets voor het concert aanstaande donderdagavond in Ahoy Rotterdam. En of er geappt is. Man. Hele appbox die stroomt hier vol. Maar we hebben er volgens mij wel iemand uit kunnen selecteren. Dus we gaan nu bellen. En dan eens even kijken wie we aan de telefoon krijgen. Hou hem in de gaten, hè, trouwens, als je dan geappt hebt. Dat is wel belangrijk.
1: Met Gideon Hoekstra.
0: Hey Gideon, met Laurens, Groot Nieuwsradio.
1: Hey Laurens.
0: Hey, goedemiddag.
1: Wat een verrassing.
0: Ja, dat was de bedoeling. Je hebt zojuist een appje gestuurd, hè, voor onze actie.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, jij stuurt er wel een bijzonder verhaal bij. Jij wilde heel graag bij zijn, want je zit nu in een periode van herstel, hè? Want wat is er precies gebeurd?
1: Ja, ik heb een hartstilstand gehad. Gelukkig was mijn dochter thuis. Ja. En dankzij mijn dochter leef ik nog eigenlijk. Die heeft 112 ingeschakeld. En ik ben gewoon eigenlijk een half uur van de wereld geweest.
0: Jongen.
1: Gerust zeggen.
0: Ja. Ja. Hoe lang is dat geleden? Dus,
1: 8 weken nu.
0: 8 weken?
1: Ja.
0: Wat dus een bizar idee dit, Gideon, dat ik je nu ook niet aan de lijn kunnen hebben vandaag.
1: Nee, klopt inderdaad. Ik bedoel, ik zie het echt als een zegen van God dat hij me gewoon nog een tijd gunt hier op aarde. Want ik ben natuurlijk nog niet heel erg oud. Hè?
0: Maar, hoe oud ben je?
1: 61.
0: Ja. En hoe was dat dan daarna weer, als je dan weer bij bent en de dagen erbij? Ja,
1: dat is het verpante van alles, behalve dat je natuurlijk ontzettend veel pijn hebt, want door reanimatie breken ze zowat een aantal ribben en je hele ribbenkast is gekneusd, dus en dat is heel erg pijnlijk.
0: Ja.
1: En dat zakt gelukkig al wat af. Ja, dus, maar ja, je hebt natuurlijk wat bijkomende schade nog, hè? Want ja, je hebt toch, je hersenen hebben een half uur lang geen zuurstof gehad.
0: Ja.
1: En, maar
0: Sta je nu anders in het leven, of valt het wel mee?
1: Ja, want de medische wetenschap, zeg maar, hè, de artsen die me geholpen hebben, die zeggen gewoon dat ik het levend bewijs ben van een wonder, zeg maar.
0: Nee joh.
1: En, ja, dus ik zie Gods hand daarin, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik leef als een christen en ben ook christelijk opgevoed en opgegroeid. Maar het geloof is voor mij echt een levend geloof.
0: Hmm.
1: Ik heb wel voorgenomen inderdaad. Kijk, ik heb werk als een internationaal vrachthuischauffeur. Dus ik ben een hele week altijd van huis.
0: Hmm.
1: Dus je mist heel veel dingen, ook in je sociale leven.
0: Ja.
1: En ik ben er een beetje nu anders in gaan staan van er is meer dan alleen werken, zeg maar.
0: Ja, je prioriteiten worden echt even op scherp gezet.
1: Precies, ja. Dus en,
0: Ja, Gideon, en dan zou dit misschien wel een mooie kans ook kunnen zijn. Hè? Wie zou je mee willen nemen op het moment dat je die kaartjes wint voor King & Country?
1: Uiteraard mijn liefhebbende dochter. Ik heb maar 1 dochter en die woont bij mij. En ja, ik ben zo blij dat ze gewoon adequaat gehandeld heeft. Het zou voor haar een ontzettende verrassing zijn als ik haar kan vertellen, je mag mee.
0: Hoe heet je dochter?
1: Jeditja.
0: Jeditja, hoe oud is ze?
1: Zij is 27.
0: 27. Nou, Gideon, jij en Jeditja, ga er naartoe!
1: Dat is fantastisch. En nou, daar ben ik heel blij mee, ja.
0: Je mag het daar gaan vertellen en ik ga jullie heel veel plezier wensen. Jullie mogen helemaal vooraan gaan staan aanstaande donderdagavond bij het concert. Ga er lekker van genieten en laat ons even weten hoe het was. Hè?
1: Ja, ga ik zeker doen. En ik krijg gegevens nog.
0: Op. Zeker, dat gaan we allemaal met je regelen. Komt er goed, Gideon. Dank je wel voor je verhaal ook hier op de radio. Ja, een toepasselijk lied voor jou deze ook, van Jordan St. Cyr. To Save My Life.

0: Rijer met Kees Kraaienoord en Amanda Lok en Toon ons uw glorie. Daarmee werden 2 minuten over 5:30. Kijk de hoofdpunten van het ANP nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De KNVB houdt vast aan de regels om voetbalwedstrijden stil te leggen. Bij Cambuur Feyenoord werden gisteren supporters geraakt door vuurwerk, maar de wedstrijd werd wel uitgespeeld omdat er geen speler was geraakt. En dat blijft zo. Oppositiepartijen vinden de gang van zaken rond de begroting rommelig. Deze week zou die af moeten zijn, maar er is nog nauwelijks onderhandeld over steun. Pro-leider Klaver wil weten waar hij aan toe is, zei hij voor zijn gesprek met premier Jette. En er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis na het ongeluk op de A28, meldt Omroep Gelderland. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus waar een touringcar met Duitse scholieren achterop reed.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht is het helder, met alleen in het zuiden wat bewolking. Het koelt af tot 8 graden. Morgen lekker zonnig, alleen in Limburg kan het aan het einde van de middag een bui vallen. Het wordt maximaal 25 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Er staat ruim 400 kilometer file. Vooral veel vertraging nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. De vertraging is 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot is de spitsstrook dicht. Kost je 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een 30 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek een 30 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de linkerrijstrook dicht.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: De Rode Draad continues. Met zo een nieuwe Rode Draadplaat. We gaan weer op zoek. We waren bij Maverick City Music and Upper Room. I thank God. Eerst Brooke Littletooth en Brandon Lake. Honey in the Rock.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation. Geluid.

0: Lisa. Brooke Legitude en Brandon Lake. Honey in the Rock.
1: De Rode Draadplaat.
0: Elke dag linken we een lied aan de Rode Draadplaat van de werkdag ervoor. Afgelopen vrijdag waren we bij Maverick City Music uitgekomen. En we kwamen daar via Elevation Worship met Alleluia. Ja, dat is een ander lied geworden met een beetje een soortgelijk ritme erin. En ik weet niet of je het van Alleluia nog scherp hebt.

even ze naast elkaar te houden natuurlijk. Even kijken. Ja, dit is wel een goed voorbeeld. Dit is het ritme dus van Elevation Worship. En dit is Maverick City Music. Hoor je het? De drums. Ja, en hier zijn we dus nu gebleven. Maverick City Music in Upper Room. I Thank God. Nou, wat mag het zijn voor jou? Welk lied kun jij daar weer aan verbinden? Een ander lied over dankbaarheid of een link op Upper Room? App maar. Titel en artiest zijn nu welkom. Oh,

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwarte, maar zeker dat je lijkt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Zera Worship, simpel liefdeslied. En nu mag het gaan stemmen.
1: De rode draadplaat.
0: Drie mogelijke rode draadplaten, drie kandidaten. En het hangt helemaal af van hoeveel stemmen alle drie gaan krijgen. Of het dus echt het predicaat rode draadplaat krijgt vandaag. We waren afgelopen vrijdag bij deze van Maverick City Music en Upper Room. I thank God. Elske die heeft optie 1 te pakken. Die wil namelijk van Maverick City Music naar een dubbele andere city, namelijk de City Harmonic met A City on a Hill. Like a city.

tijd niet gehoord, hoor. City Harmonic, optie 1. En dan komt Bart met nummer 2 vandaag. Hij zegt, als ik denk aan Upper Room, dan denk ik aan de uitstorting van de Heilige Geest, dat in de bovenkamer plaatsvond. En dat brengt me bij deze.

De DAF is optie 2. En dan de laatste. Last but not least komt Sylvia met een lied over dankbaarheid ook. Marcel en Lydia Zimmer, de vreugde van u is mijn kracht. Oh.

Optie 1, 2 of 3. Waar ga je voor? Laat het weten. 1 voor de City Harmonic, City on the Hill. 2 voor de DAF. En 3 voor de vreugde van u is mijn kracht. Kom maar door. App het naar de studio van Groot Nieuws Radio. 1, 2, 3.

0: Blessing Offer en Brighter Days op Groot Nieuws Radio. Attentie, attentie aan Miranda, Erik, Marco, Pascal, Marleen, Eva, Nathan, Alex, Nico, André, Gerona en nog vele anderen. Allemaal hebben jullie gestemd op deze, de rode draadplaat van vandaag. We komen van Maverick City Music and Upper Room en I Thank God. En we gaan naar een ander lied vol dankbaarheid. Marcel en Lydia Zimmer. De vreugde van u is mijn kracht.
1: Dank u.

0: een beetje aandachtig meeluistert, dan hoor je hoeveel Bijbelse waarheden er langskomen in het lied. Voor Marcel Zimmer reden om elke dag stevast met dit lied zijn dag te beginnen. Dus letterlijk elke ochtend pakt hij zijn gitaar en zingt hij dit lied. De vreugde van u is mijn kracht. Je hoorde de Rode Draadplaat, Marcel en Lydia Zimmer. Zometeen beginnen we de maandagavond met Mercy Me. I can only imagine.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De KNVB gaat de regels voor het stilleggen van voetbalwedstrijden niet veranderen na het gedoe bij Cambuur Feyenoord gisteren. Daar raakten 7 mensen gewond omdat er met vuurwerk werd gegooid. Maar de wedstrijd ging gewoon door omdat er geen spelers waren geraakt. De onderhandelingen over de begroting zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver na een nieuw gesprek met premier Jette. Klaver wil de begroting wel steunen in ruil voor ander beleid, maar Jette komt hem nog geen meter tegemoet, zegt hij. Deze week zou de begroting af moeten zijn. Er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis na het zware ongeluk op de A28 vannacht, meldt Omroep Gelderland. Daar knalden een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De mensen die nu nog in het ziekenhuis liggen, moeten daar waarschijnlijk de nacht doorbrengen. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus. En dan nu het weer van Weer Online? Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Er staat nog ruim 200 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Nog wel veel verdraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Het oponthoud is daar een half uur door een ongeluk. Er is ook een rijstrook dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk een kwartier verdraging ook door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek is nog een rijstrook dicht door het ongeluk van vanochtend. En daar sta je ook 25 minuten in de file. We'll be right back.
0: Zo, knippen twee keer met je ogen en de maandagavond is alweer begonnen. Zometeen op Groot Nieuws Radio met onder andere nieuwe muziek. De After Dinner Tip zometeen. Een lied van Ellie Limebear, dat vooral in het Verenigd Koninkrijk sky high gaat op dit moment. En een reportage van een collega van achter de schermen, Luc Burgler.
14: Ja!
0: Jij was bij het Zero Worship Festival geweest, hè?
14: Ja, ik ben daar afgelopen zaterdag geweest. Ik heb niet de hele 50 uur meegemaakt, want dat is het idee, hè, van het festival. 50 uur lang non-stop worship.
0: Was ook niet te doen, hè, om dat dan in 5 minuten radio te stoppen.
14: Nee, ik heb het samengevat in 5 minuten.
0: Gaan we zo meteen horen.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
15: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
19: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
21: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
22: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: op odido.nl/business.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: De dag van vandaag.
5: Met Laurens van der Kraats.
4: Het christelijke radiostation.

0: Een heerlijk, hoopvol zomers geluid van Toby Mac. Je hoorde Nothing Sweeter in de dag van vandaag. Misschien ken je deze nog wel van vroeger.
1: Geef mij olie en mijn lamp wordt er brandend. Brandend met uw heilig vuur.
0: Uit de Groot-Palestijn. Bijna wel, hè? Nou, Ellie Limeberg, die kent hem ook nog wel. Ze zong het kinderliedje echt eindeloos in het Engels toen ze klein was. En nu ze zelf jonge kinderen heeft, moest ze weer aan dat lied denken. Alleen dacht ze ook wel, ja, in 2026 kan het eigenlijk wel een frisse update gebruiken.
2: De After Dinner Tip.
0: Dus ze pakte één regel uit dat oude liedje. Give me joy in my heart, keep me singing. En daar bouwde ze een compleet nieuw poppy worship liedje omheen. Nou, afgelopen zomer probeerden ze het uit op het Britse Satellites Festival. En een paar weken terug echt duizenden jongeren die hem meteen meezongen. En toen wisten ze, nou, hier zit echt wel iets in. Inderdaad, na de release schoot Give Me Joy meteen naar nummer 1 in de christelijke Britse hitlijsten. En ja, de boodschap is simpel. De vreugde is niet afhankelijk van hoe je dag precies loopt, wat je overkomt. Maar echt van waar je hoop en vertrouwen mag vinden bij God. After Dinner Tip wil ik je vandaag laten horen. Ellie Limeberg met Give Me Joy.

0: De afternoon tip van vandaag. Give Me Joy van Ellie Limer. Afgelopen weekend was ze erbij bij het Zera Worship Festival. Het vond plaats in de Noordoostpolder in Band. Een dorp daar. Ja, het is heel klein, maar toch een groot worship festival toch wel. Hè? Het is de tweede keer dat het plaatsvond uit mijn hoofd. Klopt, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Jij bent er geweest, Luc, afgelopen weekend. 50 uur non-stop aanbidding. Jij hebt er even iets van geproefd. En we gaan even luisteren hoe dat was afgelopen zaterdagochtend.
2: Het is zaterdagochtend, 10:00 ochtends. Ik hoorde vogels nog fluiten. En terwijl ik hier net aankom op het Zera Worship Festival, zit er voor veel bezoekers al een hele nacht aanbidding op. Want hoewel het festival dit jaar op een andere locatie is dan vorig jaar, is het idee nog precies hetzelfde. 50 uur lang aanbidding, dag en nacht, zonder te stoppen. En zodra je het terrein opkomt, merk je het meteen. Vanuit de grote tent klinkt de muziek je al tegemoet, want hier staat de worship letterlijk nooit stil.

0: Naast dat die aanbidding voor volwassenen en voor tieners die hier veelal aanwezig zijn een belangrijk onderdeel is, zijn natuurlijk de kinderen ook een belangrijk onderdeel. Daarvan zijn er hier tientallen aanwezig en die verzamelen zich allemaal bij de Oase. Dat is de kindertent hier. En ik ben aangeschoven bij Johanna en Tanja. Zij zijn teamleiders van de Oase. Jullie doen hier natuurlijk ook aanbidding, heb ik begrepen. Naast dat in de troonroom ook gebeurt. Wat valt jou allemaal op als kinderen echt aan het aanbidden zijn?
1: Dat ze heel puur zijn. En we hadden hier vanmorgen zo'n prachtig voorbeeld. Iemand van ons team had allerlei vlaggen meegenomen. En je zag dat de kinderen naar haar keken en precies nadeden wat zij deed. En het was gewoon prachtig om te zien. Maar je ziet ook dat de kinderen vol overgave daarin gaan.
0: Wat kunnen wij als volwassenen eigenlijk van kinderen leren als het gaat om dat aanbidden?
2: Ja, ik denk vooral een stukje vrijheid. Kinderen die voelen zich heel vrij om gewoon te doen waar ze, ja, wat ze voelen, maar ook waar ze zin in hebben. Bijvoorbeeld een voorbeeldje dat de zangleider zei, als je mee wil zingen, dan mag dat. En dan waren er allemaal kinderen die steeds een liedje op het podium mee mochten zingen met de microfoon. En dat doen ze dan ook echt met hart en ziel. En ik geloof dat wij als volwassenen daar ook echt heel veel van mogen leren, of dat wij ook echt met hart en ziel dingen mogen doen. Dat mogen uiten.
0: Hoe bijzonder dit festival ook is, uiteindelijk gaat ook dit podium uit. Het wordt stil en iedereen gaat weer naar huis. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe gaat dat dan verder? Hoe neem je die aanbidding ook mee in het dagelijks leven? En om daarachter te komen ben ik aangeschoven bij Auke en Jildau. Zij hebben hun drie kinderen meegenomen van 6, 4 en 1. Auke, waarom mag ik jou vragen, waarom maakt het voor jullie zo bijzonder om je kinderen mee te nemen naar het Sera Worship Festival?
3: Ja, wat ik tof vind is dat je, dat er gewoon constant aanbidding is. Dat je gewoon naar binnen kan lopen. En net ook zat ik gewoon even met mijn zoontje vooraan. En dan je ziet hem gewoon rondkijken. En gewoon observeren. En je ziet dat het ze inspireert. Hij kwam echt zo even bij me zitten zo. En je zag echt dat hij het even een beetje aan het inademen was. Dat vond ik heel leuk.
0: Wat doet dat met jullie dan? Als je je eigen kinderen zo ziet, dansen daar vooraan. Of echt aan het rondkijken, aan het genieten van aanbidding. Wat doet dat met jullie als ouders?
4: Ja, ik geniet daar ook van. En ik zie sowieso Jezus door mijn kinderen ook heen. Dus mijn dochtertje zat net te vlaggen en dan voel ik gewoon de Heilige Geest. Denk ja, dit is gewoon hoe ik naar haar kijk, weet ik dat Jezus ook naar haar kijkt.
0: Ik ben hier aangeschoven bij Daan. Die heeft ook zijn kinderen meegenomen van 10, 8 en 4. Ik heb ze al de hele dag over het terrein rond zien rennen. Het is een behoorlijke drukte, of niet Daan?
5: Ja, zeker. Ja.
0: Waarom heb je er dan bewust voor gekozen om toch met je kinderen naar zo'n aanbiddingsfestival te gaan?
5: Het is ook een hele mooie manier om je kinderen eigenlijk te laten ervaren dat het heel normaal is om gewoon tijd apart te zetten om God te aanbidden. En je merkt gewoon als je hier komt dat God heel duidelijk aanwezig is. En je kinderen die pikken daar ook wat van mee.
0: Merk je dan ook dat kinderen dan op een andere manier dan dat wij volwassenen dat beleven, de aanbidding of de muziek beleven?
5: Ja, heel puur. Ze hebben, ze denken niet na over hoe ze zich zouden moeten gedragen. Mijn jongste dochtertje die was bij een bepaald nummer wat ze ook in de kerk heeft gehoord en hier dan ook hoort. Dan zie je dat ze hem herkent en dan gaat ze gewoon rondrennen als een vliegtuig. En dan gaat ze het meezingen.
0: Nou,
5: ik weet niet wanneer jij voor het laatst een volwassene als een vliegtuig hebt zien rondrennen hier.
0: Dat is wel even geleden, ja. Er zijn nu een hele hoop ouders die ook op dit moment aan het luisteren zijn. En ik denk ook wel ouders die thuis misschien moeilijk vinden om die aanbidding een vorm te geven thuis. Om te denken van, hey, hoe moet ik dat aan mijn kinderen uitleggen wat aanbidding is? Hoe geef ik dat vorm thuis? Is er één praktische, concrete tip die je mee zou kunnen geven aan die ouders?
5: Ja, gewoon thuis muziek opzetten. Nederlandse aanbiddingsmuziek of een andere taal, dat kan ook Engels zijn. Maar zet het gewoon aan. En mijn ervaring is dat, vooral als kinderen aan het spelen zijn en je zet aanbiddingsmuziek op, voor je het weet zijn ze het aan meeneurien. En dan zijn ze vervolgens het hardop aan het zingen en zijn ze hardop woorden van God aan het uitspreken. Nou, dat is superkrachtig en ja, ik denk dat dat een hele makkelijke manier is om ermee te beginnen.
0: Super fijn, dankjewel Daan en een hele fijne middag nog.
5: Hetzelfde.
6: Onze razende reporter Luc Burger afgelopen weekend zaterdagochtend bij het Sera Worship Festival. Dit is muziek van de Psalm Project, een versie van Psalm 142. Ik roep tot u.

0: Calvin met de Psalm Project. Ik roep tot u. En dat maakt het ondertussen precies 6:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Beveiligers op Schiphol gaan staken. Morgen leggen ze 3 keer een kwartier het werk neer. Overmorgen doen ze het 5 keer. De FNV zegt dat het kan zorgen voor langere rijen op Schiphol. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet heeft steun nodig van de oppositie, maar onderhandelt niet over hun eisen. Klaver zegt dat het dan na Prinsjesdag keihard wordt uitgevochten. En de 3e etappe van de Vuelta is vlak voor het eind gestopt vanwege noodweer. Op de slotklim in het zuiden van Frankrijk begon het enorm te hagelen. Klassementsleider Pogacar nam het initiatief en zorgde dat het peloton ging schuilen.
0: Het Groot Nieuws Radio weerbericht op Buienradar. Vanavond en vannacht is het helder, met alleen het zuiden wat bewolking. Het koelt af tot 8 graden. Morgen lekker zonnig, alleen in Limburg kan aan het einde van de middag een bui vallen. Het wordt maximaal 25 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat tussen Sliedrecht en de Noordtunnel 11 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kunt omrijden via Utrecht over de A27, de A2 en de A12. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek ook nog 20 minuten vertraging. Komt ook door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook nog dicht.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: De doorgeefbijbel is, als het goed is, weer doorgegeven. Ja, het stond er ook vast, hè, in de buurt van Gorkum. Daar is de doorgeefbijbel volgens mij ook ergens in de buurt. Bij wie precies horen we zo? Nou, Battle Music, King of My Heart.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Een lied dat teruggrijpt op verschillende psalmen, 136 en psalm 100... waarin Gods goedheid en trouw centraal staan. King of my heart hoorde je van Bethel Music.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Ik druk op de groene knop en we gaan bellen. Donderdag bij Steven in Gorinchem. En nu bij...
2: Goedenavond met Ernst-Jan Roeleveld.
0: Ernst-Jan, goedenavond met Laurens van Radio.
2: Ja, goedenavond.
0: Welkom bij de Doorgeefbijbel.
2: Ja, zeker leuk.
0: Ja, kende je hem al?
2: Ik heb hem al een paar keer voorbij horen komen op Groot Nieuws Radio. En van de week kreeg ik dus een appje van mijn zwager in de familie-app. Wie wil de Bijbel hebben? Nou, toen heb ik aangegeven dat ik hem wel wilde hebben. En zo gezegd, zo gedaan.
0: Dus zo geschieden.
2: Ja,
0: nou wat leuk dat je het al kent. Hoeven niks meer uit te leggen, dat scheelt weer. En je hebt ongetwijfeld natuurlijk ook de informatie in de kist wel doorgenomen.
2: Ja, zeker.
0: Hey, Ernst, Jan, hoe was je dag vandaag?
2: Ja, goed. Ik ben lekker aan het werk. En over een half uur, drie kwartier mogen we weer richting huis. En dan,
0: wat voor werk doe je?
2: Ja, maar ik zit in de verpakkingswerk van bouwproducten en daarnaast doe ik nog wat logistiek. En dat doe ik al een jaar inmiddels, dus dat bevalt me goed.
0: Mooi. En de vakantie al opzitten?
2: Ja, zeker, zeker. Ik ben alweer 2 weken aan het werk, dus...
0: Lekker, ja. Ja. Hey Ernst-Jan, je weet hoe het werkt. De Bijbelteksten die je hebt uitgekozen, die mag je voorlezen wat mij betreft. Waar ben jij voor gegaan?
2: Ik ben gegaan voor Jesaja 12, vers 2. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen. Ik ben niet bang, want de Heer is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer.
0: Ja. Ja. Wat is de... betekenis van deze tekst voor jou persoonlijk?
2: Voor mij persoonlijk is het vandaag de dag heel actueel. En ik maak me zorgen met al die oorlogen die er zijn. Ja. En overal die natuurbranden die ineens ontstaan en zo. En ja, ik had het met Teresa over, die goede vriendin van mij. Ja, en dan ben ik wel eens... bang dat dit het begin van het einde zou kunnen zijn. Hmm. En dan bid ik en dan weet ik toch dat ik op God moet blijven vertrouwen dat hij zal zorgen dat alles wel goed komt en zo. En deze tekst sprak mij daarin dus wel aan dat ik vond dit stukje vond ik wel passend.
0: Ja.
2: Hiervoor.
0: Want ik hoor twee verschillende dingen. Hè. Ik hoor jou zeggen, je kijkt naar de wereld en je hoort over oorlogen en dan maak je zorgen. En tegelijkertijd in deze tekst staat, ik heb een vast vertrouwen en ik ben niet bang. Waar komt dat verschil door?
2: Omdat ik ervan overtuigd ben dat ik echt moet blijven vertrouwen op God. En dat ik niet bang hoef te zijn. Hij zal voor mij zorgen.
0: Wanneer heb jij dat vertrouwen het hardst nodig gehad?
2: Dat is al even geleden. Maar toen zat ik even in een wat mindere periode. Mm-hmm. En dan ben je zo aan het twijfelen met je gedachten en zo. En ja, dan is het echt heel belangrijk om het vertrouwen echt goed vast te houden, om het zo maar te noemen.
0: Kunnen we ons mee terugnemen naar dat moment? Wat is er toen gebeurd?
2: Specifiek kan ik het maar niet zo herinneren. Maar ik zat echt even in een wat mindere periode hier op het werk en privé en zo. En, mm-hmm. Ja, en wat voor mij helpt is gewoon worshipmuziek aan. En best wel wat bidden in mijn stille ruimte die ik thuis heb. En... en dan van lieveling ervaar ik dan weer wat rust in mij. En dan is er toch weer de Heilige Geest die zegt van het komt goed.
0: Ja.
2: Vertrouw op God.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jesaja 12, vers 2, vandaag geageerd in de Doorgeefbijbel. Dankjewel voor het meedoen, ja, Ernst-Jan. We waren bij Steven in Gorinchem. Waar bel jij vandaan?
2: Ik bel nu vanuit, vanaf mijn werkplek.

0: Morgen heeft Bijbel, die gaat door naar Gorinchem.
1: Alright. Mooi, ja. Dankjewel Ernst-Jan. Ik wens je een mooie avond.
0: Ja, dank u.
1: Hoi hoi.
0: Hoi hoi.
1: Je luistert naar de dag van vandaag met een lied dat hier wel mooi op aansluit. Over twijfel, over vertrouwen. Bijna zeker, Martijn Buwalda.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
2: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
3: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
1: En vanaf 9 uur, Blessings.
4: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
1: Start je dag samen met Grootnieuws Radio.

0: word je toch blij van. The Red Collective, My Lighthouse.
1: De Luisterwijzer.
0: En als je wel houdt van muziek met een beetje pit erin, dan kun je ook schakelen naar ons jongerenstation 7FM. Zometeen hoor je daar non-stop de beste muziek van bijvoorbeeld Corey Asbury. We may not outsing the angels, but at least we're gonna try. Je kunt ook naar GrootDiefs Radio non-stop. Daar hoor je zo Michael W. Smith en For King & Country met hun versie van Place in This World. Op ons hoofdkanaal start zometeen Tim Hendricks met het programma Wens. De mooiste kerk- en koorliederen met Psalm 23 in een jasje van het Christelijk Regionaal Koor New Voices. Dit was hem, de middagshow voor deze maandag 24 augustus. Morgen zijn we er weer vanaf 4 uur, maar dan met een ander programma dan de dag van vandaag, namelijk het verzamelalbum van jouw geloof. De hele dag door allemaal verzoekplaten op de radio. Nou, dat wordt mooi radio, kan ik alvast zeggen. Heel graag tot donderdag, dan zijn we er weer met een nieuwe middagshow. Dit is Lauren Daigle en Trust in You.

0: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op 2 plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot deed mee aan het tv-programma De Bondgenoten, meldt de Telegraaf. Hij zit vast en wordt verhoord. Hij werkte als verpleger in het zorgcentrum en had rechtstreeks contact met het slachtoffer. Mensen die morgen of overmorgen op vakantie gaan, moeten rekening houden met langere rijen op Schiphol. Het beveiligingspersoneel gaat daar staken. Ze liggen meerdere keren per dag een kwartier lang het werk neer. De beveiligers zijn ontevreden over de hoge werkdruk. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. De files worden snel korter. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Alblasserdam is de vertraging nog wel een uur door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland ook nog 10 minuten vertraging.
14: Zometeen.
15: Wens. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
16: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan... maar laat die zorgen achterwege...

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
2: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
8: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Vanaf 7 uur.
11: De mooiste kerk- en koormuziek.
10: Het christelijke radiostation.

Een warm welkom vanavond met de stemmen van de koren New Voices en Oriolus. Ze zongen de God van liefde is mijn Heer. De woorden van Psalm 23 hoorde je terug in dit prachtige eerste lied van vanavond. Ja, nieuwe week, een nieuwe uitzending van Wens. Iedere werkdag zijn we er tussen 7 en 8. Het uur van jou als luisteraar, hier zet jij de toon met je verzoek en met jouw persoonlijke radioboodschap. Dit zijn de wensen van maandag 24 augustus 2026. In de uitzending van vandaag mogen we weer veel bemoediging doorgeven. Maar als ik naar de verzoeknummers kijk die we klaar hebben staan om gedraaid te worden, dan zie ik ook het thema dankbaarheid heel sterk naar voren komen. Dankbaar beginnen we vandaag met dit eerste verzoek. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Zingen wij met mannenkoor Asaf Dedemsvaart en met Jan van Zandwijk. Die laat het lied horen. Je vraagt het aan voor alle mensen die jou een kaart hebben gestuurd, die je sterkte hebben gewenst in Meerkerk en omstreken. Ja, Jan laat weten, ik ben ontzettend dankbaar dat God mij weer goede gezondheid heeft gegeven en dankbaar voor al die lieve mensen om mij heen. En daarom dit lied vanavond, Johannes de Heer nummer 425.

Mooi Jan, hoe jij vanavond hardop je zegeningen telt met het lied Ik wil u, o God, mijn dank betalen. We hoorden de mannen van Asaf Dedemsvaart onder leiding van Peter Bos. Dankbaarheid wordt een beetje de rode draad als ik kijk naar de playlist met de liederen die zijn aangevraagd. En dankbaarheid kan zo bevrijdend zijn. Kan je losmaken van negatieve gedachten, van de focus op wat er niet kan, wat er niet lukt, wat mis is. De focus verleggen naar dat wat mooi en goed is, naar wat er wel is. Ja, ontzettend gezond en ontzettend krachtig en bevrijdend. Meer dankliederen, deze uitzending en misschien wil je zelf ook danken. Is er iets te vieren? Waardeer je iemand? Stroomt je hart over van liefde? Dan zou ik zeggen, laat het hardop horen hier op de zender. Tel hardop je zegeningen. Vraag ook een plaat aan via grootnieuwsradio.nl/wens. Ja, de focus op dankbaarheid is mooi, maar het betekent natuurlijk niet dat hier geen ruimte is voor klaagzangen. Dat we doen alsof dingen er niet zijn. Op naar Moerkapelle, want we hebben een lied te draaien voor Jonette Roker. Dat is wat we gaan doen. Jonette, voor jou. Muziek van Sela, het lied Eén Woord is Genoeg, voor je aangevraagd door Erik en Anja Kooijman. Ze zeggen, lieve Jonette, hier een lied van ons om jou sterkte te wensen en een spoedig herstel na een val met de fiets. Ook Gert-Jan, met alle zorg eromheen, weet dat we aan jullie denken en voor jullie bidden. Veel liefs, Erik en Anja.

0: De dagtekst.
1: Ook vandaag weer een Bijbelvers om in te lijsten. Deze keer Hebreeën 4, vers 16. Daar staat: laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Hebreeën 4, vers 16. De dagtekst, ik lees de MBV-vertaling. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden.

dit troostrijke lied gezongen bij de dagtekst. Zangvereniging Loof den Heer Notter zong: wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt, is veilig en bouwt niet op zand. Dan is daar op het podium van wens de Nederlandse Bachvereniging voor het volgende lied. Dankt, dank nu alle God, maar dan in het Duits, nun danket alle God, voor Mariet Oosterhof uit Ten Boer. Want, zegt Annemieke Berends namens alle kinderen en kleinkinderen, lieve mam en oma, gisteren, 23 augustus, mocht u uw 80ste verjaardag vieren. Een bijzondere mijlpaal waar we ontzettend dankbaar voor zijn. Dankbaar voor wie u bent als moeder en oma. En dankbaar voor uw liefde en voor uw zorg. Dankbaar voor alles wat u ons door de jaren heen hebt meegegeven. Heel bijzonder is ook het geloof dat u ons hebt voorgeleefd. Het vertrouwen dat God met ons meegaat in mooie en moeilijke tijden. Daarom willen we u namens de kinderen en kleinkinderen dit danklied geven. Als dank voor uw leven, voor alles wat u voor ons betekent. En bovenal uit dankbaarheid aan God voor zijn trouw door al die jaren heen. Van harte gefeliciteerd, lieve mam, lieve oma.

0: met blijde klanken Koor van de Week.
1: Deze week Mannenkoor Nederland.

Monaco Nederland, onder leiding van Gerwin van der Plaats met Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Je mag meer genieten deze week van dit koor. Blijde klanken, koor van de week, Mannenkoor Nederland. En het is een jubileumjaar voor ze. Op zaterdag 3 oktober komt het projectkoor voor het 10e jaar bijeen. Mannenkoor Nederland is een initiatief van muziekliefhebber en cateraar Ad Baai. Eens per jaar verzamelen mannen uit alle windstreken zich op één locatie. 'S Ochtends dan studeren ze de liederen en arrangementen van Klaas-Jan Mulder in. Er wordt van de catering van Baai Fresh genoten. En vervolgens een concert gegeven en dat wordt dan opgenomen op een cd en uitgebracht. En wij horen hier dat dan weer terug op Groot Nieuws Radio. Ja, zo gaat dat. En hoe het ook gaat is dat als je via grootnieuwsradio.nl/wens een lied opgeeft, een wens doorgeeft, dan komt dat ook hier op de radio terecht. Zoals deze wens van Jurrie en Joke Jonas. Daar hoort een mooi lied bij voor alle vrijwilligers van de Roosevelt Week. Een enthousiaste groep vrijwilligers organiseert jaarlijks de Roosevelt Vakantieweek in het Roosevelt Paviljoen van Nieuw Heidepark te Doorn. Voor gasten en echtparen en alleenstaanden met een zorgbehoefte of beperking uit de regio Noordwest-Overijssel. En nog een maand, zeggen Jurrie en Joke. En dan gaan we weer met een groep naar Doorn. We zijn dankbaar dat we dit mogen doen met zoveel gemotiveerde vrijwilligers. En dat is reden voor dit lied. Een aanmoediging voor jullie met het lied 10.000 redenen. Dit is Petrus in het Land.

0: Wie geef jij een liedcadeau?
1: Vraag hier jouw favoriete muziek aan met een persoonlijke wens op de radio.
0: Schakel ons in voor een muzikale bemoediging of verrassingsactie.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

60ste verjaardag vandaag. Lieve Rianne, zegt Miranda, ik wil je ook bemoedigen. Want je hebt een moeilijk jaar achter de rug waarin je veel dierbaren hebt verloren. Nog geen week geleden, ook jouw lieve moeder. Ik wil jou en jouw man Piet bemoedigen met het lied Toekomst vol van hoop. Hier speciaal voor jou gezongen door de zangers en zangeressen van Jichteljaar. Lieve groeten, ook van Arie, Miranda.

Je hoorde christelijk mannenkoor Alliantes Wezep onder leiding van Geurt Soeman met De Rivier, opwekking 642. En dan uit Weerklank nummer 599. Dank u voor deze nieuwe morgen. Je hoort een Nederlands zingopname. Jan van Zandwijk stuurt dit lied vanavond naar Haafden, naar Gerrit Pippel. Want afgelopen zaterdag, Gerrit, zegt Jan, 22 augustus mocht je je 85ste verjaardag vieren, samen met jullie kinderen en kleinkinderen. En ik wil je daarmee van harte feliciteren. En ook Annie van harte. Ook jou, Gerrit, heeft God een hoge leeftijd gegeven. En daar zijn jullie, en ik ook, hem dankbaar voor. Ik hoop dat je een mooie dag hebt gehad. En deze is voor jou.

0: Onder aanvoering van Willem Arie den Hertog was dit jongerenkoor Con Amor uit Melisande. Met Psalm 138, de versen 2, 4 en 3. Ja, niet leuk om te zeggen, maar we zijn met het lied ook aan het einde van dit uur wens gekomen. Leuk om te zeggen, we zijn er morgenavond weer. Iets over zevenen, dan weer een nieuwe uitzending van Wens. Graag tot dan. Je kunt je verzoekplaat doorgeven voor de komende uitzendingen, voor volgende week al, via de site grootnieuwsradio.nl/wens. Daar mogen alle verzoeken naartoe. Tot de volgende keer en voor nu bedankt voor het luisteren.
1: Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Vertel door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
1: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het gemeentehuis van Den Bosch is een inspraakavond aan de gang over de opvang van jonge asielzoekers in het dorpje Engelen. Veel mensen in het dorp zijn er tegen. Er zijn zo'n 100 mensen op afgekomen en meer dan 30 mensen zullen inspreken. De Nederlandse hockeyers hebben in hun laatste groepswedstrijd op het WK in Amstelveen gelijk gespeeld tegen Engeland. Het werd 2-2. Nederland is poolwinnaar en staat nu dus in de halve finale. Die spelen ze tegen Spanje. De andere halve finale is Duitsland-Argentinië. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. En dan nu het weer van Weer Online? Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
19: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
20: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
21: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
22: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
23: Yes!
22: Esso, omdat elke rit telt.
21: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kamperenin-workum.nl.
24: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
25: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
26: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
27: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

word ik ongevraagd gevraagd te kiezen. Houd ik alles vast of durf ik te verliezen?

0: tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
3: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
4: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Groot Nieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 100 mensen zijn naar het gemeentehuis van Den Bosch gegaan naar een inspraakavond over een asielopvang in het dorp Engelen. Tegenstanders zeggen dat de beslissing al was genomen voordat zij erbij betrokken werden. Anderen zeggen dat ze banger zijn voor de tegenstanders dan voor de asielzoeker zelf. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Die moet deze week klaar zijn, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. Klaver en andere oppositieleiders zeggen dat het kabinet iedereen te vriend probeert te houden en daarom geen keuzes maakt. Na een jaar kunnen er weer fietsers door de Benelux-tunnel bij de Rotterdamse haven. Doordat roltrappen en liften regelmatig stuk waren, was de tunnel lang dicht. Rijkswaterstaat sluit nieuwe storingen niet uit. Pas over 3 jaar wordt de tunnel grondig gerenoveerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef.

0: op odido.nl/business.
1: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
8: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship, U

0: kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Brezand, vlakbij Den Helder, is een auto met 5 mensen in het water beland, meldt NH Nieuws. De auto lag ondersteboven in de sloot, zeker 2 mensen zijn gewond geraakt. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ongeluk met zwaar lichamelijk letsel. Dat de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gisteren niet werd gestopt na het vuurwerk gooien, kwam niet alleen door de regels van de KNVB. De gemeente Leeuwarden wilde het ook niet. Die was bang voor grote hordes ontevreden supporters op straat, terwijl er niet zoveel politie was, want het was geen risicowedstrijd. Het huis waar Annie M.G. Schmid is geboren wordt een museum. Het staat in Capelle in Zeeland. Een stichting had daar al langer plannen voor, maar nu is er ook iemand die er geld in wil steken en daarmee kan het huis worden aangekocht. Het museum moet over ongeveer een jaar klaar zijn. En dan nu het weer van Weer Online? Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Zometeen
13: levenswoorden.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
12: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg.
13: kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Groot Nieuws. Levenswoorden.
19: Met Daan Olthof.
20: Een hele goede avond. Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar de manier waarop jij reageert op iemand uit het verkeer, op een collega, op je vrouw, op je kinderen, op je man, heeft een hele hoop te maken met de gesteldheid van je hart. En daarom is het goed om af en toe eens naar dat hart te kijken. En waar het kan, misschien hier en daar ook een beetje wat op te lossen. Nou, mooi is dat we vandaag in Levenswoorden mogen leren dat dat niet hoeft alleen maar door ons eigen kunnen, maar dat we van God een nieuw hart mogen krijgen. Zometeen gaan we hier verder over nadenken in de overdenking van Hans Alblas. Eerst lezen we de dagtekst uit Hebreeën 4, vers 16. Daar staat: laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden.

0: Thea hoorde je bij Groot Nieuws Radio. I Surrender. Samen met Hans Alblast van het Evangelisch College ontdekken wij het webboek Marcus. Vandaag in bijzonder Marcus 7, vers 15, waar staat: niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken. Ja, het zegt iets over het probleem van onze zonde en onreinheid. Het zit diep binnen in ons hart. Maar in plaats van onze buitenkant op te poetsen of ons hart op te lappen, wil Jezus ons een compleet nieuw hart geven.
1: Veel mensen zijn sterk gericht op hun buitenkant. Hoe ze eruit zien, wat ze posten op sociale media, welke indruk ze maken op anderen. Ze besteden er veel aandacht, energie en tijd aan. Op zich is er niets mis met een zorgvuldige presentatie van jezelf. Er kan alleen wel een kloof gapen tussen wie je van buiten lijkt te zijn en wat er van binnen werkelijk in je speelt. De fariseeën die we in Marcus 7 tegenkomen leven vanuit de omgekeerde angst. Zij zijn er als de dood voor dat wat van buiten naar binnen komt en van binnen zal bezoedelen. Vandaar alle reinigingsrituelen. Het wassen van de handen, bekers en kruiken. Hun hele systeem is erop gericht het hart te beschermen door te controleren wat er van buiten naar binnen gaat. Jezus keert dat systeem ondersteboven. Hij doet dat niet alleen tegenover de fariseeën, maar voor een hele mensenmenigte. We lezen dat in Marcus 7, vers 14 en 15. Nadat Jezus de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken. Met deze twee zinnen keert Jezus eeuwenoude religieuze veronderstellingen om. Niet wat je eet, niet je ongewassen handen, niet de mensen die je aanraakt. Dat maakt je allemaal niet onrein voor God. De verontreiniging, zegt Jezus, komt van binnenuit. Ze is er al, voordat er iets van buiten naar binnen komt. Voor Joodse oren was dit bijna onverteerbaar. De spijswetten, de reinheidsgeboden, ze stonden in de Tora zelf, door God gegeven via Mozes. Hoe zit dat nu? Jezus verkondigt hier geen vrijheid van regels en rituelen als doel op zichzelf. Zijn punt reikt dieper. De bron van het probleem ligt niet buiten de mens, maar binnenin. En precies daarom lost geen enkel reinigingsritueel het op. Je kunt jezelf nog zo zorgvuldig bewaren voor externe besmetting. Als de besmetting van binnenuit komt, helpt dat weinig. In het evangelie van Lucas zegt Jezus: waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Lucas 6, vers 45. Je woorden, je reacties, je daden zijn een betrouwbare spiegel van wie je werkelijk bent. Betrouwbaarder dan het zorgvuldige imago dat je naar buiten toe ophoudt. Het hart, wat je diep van binnen wilt, denkt en voelt, is waar het echt om gaat. Spreuken 4, vers 23 zegt het zo: van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Dat is iets om even bij stil te staan. Hoe gaat dat bij jou? Hoeveel energie besteed jij aan je buitenkant, je uiterlijk, je presentatie op de sociale media, het beeld dat anderen van je hebben? En hoeveel aandacht geef je aan je innerlijk, aan wat er werkelijk speelt in je hart? Jezus vraagt niet van ons om volmaakt te zijn. Hij vraagt ons wel om eerlijk te zijn. Ben je bereid om te kijken naar wat er bij jou van binnen naar buiten komt? In het verkeer? In een verhitte discussie? Op het moment dat je moe bent of teleurgesteld? Wat komt er dan bij jou naar boven? En wat laat dat zien over de toestand van je hart?

0: Lef hoorde je bij Groot Nieuws Radio in levenswoorden. Je hoorde stil, mijn ziel, wees stil. We staan vandaag stil bij Markus 7, vers 15. Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Dat zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken. We luisteren naar het tweede gedeelte van de overdenking van Hans Oblas.
1: In een confrontatie met de fariseeën keert de Heer Jezus hun hele religieuze systeem om. Niet de buitenkant is belangrijk, maar de binnenkant, vertelt hij ook een grote mensenmassa. Zijn eigen leerlingen begrijpen het niet zo goed. Ze vragen hem er later privé naar. En dan gaat Jezus nog verder. Lezen we in Markus 7, vers 17 tot en met 23. Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. En hij zei tegen hen: begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt hem onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt? Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Hij zei: wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten. Ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Jezus is verrassend nuchter in zijn uitleg. Wat je eet gaat naar je maag en verlaat het lichaam langs de natuurlijke weg. Het raakt je hart niet. En Markus voegt er een opmerking aan toe die voor zijn eerste lezers schokkend moet zijn geweest. Zo verklaarde hij alle voedsel rein. De eeuwenoude spijswetten zijn voor deze Joodse gelovigen een deel van hun identiteit. Jezus verklaart ze met één zin achterhaald. Maar het meest radicale van dit gedeelte ligt niet in het voedsel. Die ligt in de lijst met zonden die volgt. Jezus wint er opnieuw geen doekjes om. Hij durft de dingen bij de naam te noemen. De lijst is wellicht niet volledig, maar wel representatief voor allerlei slechte dingen die in een mensenhart kunnen leven. De profeet Jeremia wist het al. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? Jeremia 17, vers 9. Onbetrouwbaar. Het is niet wat het van buiten lijkt. En onverbeterlijk. Je kunt jezelf niet van binnenuit repareren. Hoe hard je ook je best doet. Nieuwe gewoontes, betere regels, strengere discipline, ze veranderen gedrag, maar ze veranderen het hart niet. Ik herinner me nog goed hoe ik als kind 's ochtends naar school fietste. Elke dag opnieuw dacht ik bij mezelf: ik wil het vandaag goed doen. Ik wil een goed mens zijn. Geen ruzie maken, niet liegen, geen schuine moppen vertellen. En elke keer weer raakte ik teleurgesteld in mezelf. Ik kon mezelf maar niet veranderen, hoe goed ik ook mijn best deed. Toen leerde ik Jezus kennen. En hij bleek de oplossing te hebben voor mijn probleem. Hij wilde me van binnenuit veranderen. Dat is precies wat de profeet Ezechiël eeuwen eerder al had aangekondigd. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ezechiël 36, vers 26. Jezus is gekomen om te geven wat wij onszelf niet kunnen geven. Een nieuw hart. Niet een opgelapt, oud hart, maar een heel nieuw hart. Mijn zwager was een intelligente man. Vriendelijk, geïnteresseerd in geloof en wetenschap, maar niet gemakkelijk om mee te leven. Hij dacht vaak het meest aan zichzelf en had weinig ruimte voor anderen. 3 jaar voor zijn dood werd kanker bij hem vastgesteld. Zijn leven stond op zijn kop. En juist in die jaren heeft hij Jezus leren kennen. Hij heeft zijn hart aan hem gegeven. Iedereen die hem kende, zag het verschil. Er kwam een rust en een blijdschap over hem die we nooit eerder bij hem gezien hadden. Wat hij nooit goed leek te kunnen, deed hij nu wel. Vergeving vragen en het goed maken met God en mensen. Uiterlijk was hij niet veranderd, van binnen wel. In hoeverre verlang jij naar de vernieuwing van je hart? Wat zou je graag kwijt willen van wat er binnen in je leeft? Geef het aan Jezus en laat hem je van binnenuit veranderen. Hij heeft het beloofd aan iedereen die hem als zijn verlosser aanvaardt. Hij zal het doen.

Evans, you're the Trading My Sorrows bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor Shane & Shane, Break Every Chain. Zometeen de opwekking band. Ook Chris Tommeling komt eraan. Nou, Marcel, Lydia. Hoe mooi.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Efeziërs hoofdstuk 2 uit de Basisbijbel. We hebben niet onszelf gered, maar God heeft ons gered. Vroeger waren jullie geestelijk dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God en door de slechte dingen die jullie deden. Want jullie leefden op de manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Ze laten zich leiden door de duivel, de leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen. Vroeger hebben wij allemaal zo geleefd. We deden allemaal wat we zelf wilden. Daarom verdienden we Gods straf, net als alle andere mensen. Maar God is vol medelijden. Hij wil ons graag vergeven, omdat hij zo ontzettend veel van ons houdt. Daarom heeft hij ons tegelijk met Christus geestelijk levend gemaakt. Want we waren geestelijk dood door alle slechte dingen die we hadden gedaan. We zijn dus alleen maar gered doordat God zo geweldig goed voor ons is geweest en niet omdat we het verdiend hadden. God heeft ons levend gemaakt en ons nu samen met Jezus een plaats gegeven in de hemelse plaatsen. Wij zijn daar in Jezus Christus, want in de wereld die nog komt wil hij laten zien hoe geweldig goed hij voor ons is. Hij heeft ons Jezus Christus gegeven. Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar God heeft jullie gered. Het is zijn geschenk. Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn, want hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen. Want God heeft ons gemaakt. En hij heeft ook zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor hem de goede dingen doen die hij van tevoren al voor ons had bedacht. Eenheid tussen Joden en niet-Joden. Bedenk dat jullie vroeger niet bij Gods volk hoorden, want jullie waren niet zoals de Joden besneden. Jullie werden onbesneden genoemd door de mensen die wel besneden waren. De besnijdenis is een teken dat mensen in het lichaam aanbrachten. Het bewees dat ze bij God hoorden. Jullie hoorden niet bij God. Daardoor hadden jullie Christus niet. Ook hadden jullie niet de rechten die het volk Israël had, want jullie hoorden niet bij zijn volk. En de verbonden van Gods belofte waren niet voor jullie. Jullie hadden dus geen hoop en geen God in deze wereld. Zo waren jullie vroeger ver weg van God. Maar nu zijn jullie in Jezus Christus dicht bij God gekomen, door het bloed van Christus. Want Jezus heeft ons vrede gegeven door zichzelf. Hij heeft van Joden en niet-Joden één volk gemaakt. Eerst stond de wet van Mozes als een muur tussen ons in. We leefden als vijanden van elkaar. Maar hij heeft die muur weggebroken. Hoe? Door

0: als mens voor ons te sterven. Nu gaat het niet langer om de wet die bestaat uit leefregels waar wij ons aan moesten houden. Nu gaat het om geloof in Jezus. Zo heeft hij in zichzelf de twee soorten volken, namelijk de een met Gods wet en de ander zonder Gods wet, tot één volk gemaakt. Zo heeft hij vrede gebracht. En die twee soorten volken die nu één volk zijn geworden, heeft hij allebei tot vrienden van God gemaakt. Want door zijn dood aan het kruis heeft hij een eind gemaakt aan de vijandschap. Jezus kwam vrede brengen aan jullie die ver van God waren, de niet-Joden, en aan de mensen die dicht bij God waren, de Joden. Want dankzij hem kunnen we nu allebei door één geest dicht bij de Vader komen. Zo zijn jullie nu dus niet langer vreemdelingen en buitenstaanders. Jullie horen nu bij het volk van God en bij het gezin van God. Jullie staan nu stevig in het geloof, zoals een gebouw stevig staat op een goed fundament. Het fundament van jullie geloof is door de boodschappers van God en de profeten gelegd. En Jezus Christus is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw. Door hem zit het gebouw stevig in elkaar. Wij zijn de bouwstenen. Hij geeft ieder van ons de juiste plaats. Zo worden we met elkaar een tempel voor de Heer. Ook jullie zijn bouwstenen in deze tempel, waarin God met zijn geest woont.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Waar een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker in Os is brand uitgebroken. De rook die erbij vrijkomt trekt volgens Omroep Brabant naar het centrum van Os. Om de brand te bestrijden is de rookbrandweer opgeroepen uit omliggende plaatsen. Vorige maand zou er bij diezelfde afvalverwerker ook al brand zijn geweest. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, zijn vanavond 13 huizen ontruimd nadat mensen een vreemde lucht roken. De politie vond een drugslab en de stank kwam uit jerrycans. Het is niet bekend wat erin zat. De bewoner van het huis is aangehouden. De bewoners van twee andere huizen kunnen vannacht niet thuis slapen. De grote handhavingsactie bij de Merwedebrug heeft vorige week meer dan 200 boetes opgeleverd. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens meer over de brug omdat die er slecht aan toe is. Maar dat verbod werd vaak genegeerd. Sinds de controles rijden er 97% minder vrachtwagens over de brug bij Gorkum. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
12: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
6: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

heb een plekje gevonden aan de oude gracht. Eens in de paar maanden zit ik hier de halve nacht aan het water in gedachten verzonken. Het wordt steeds later. Ik heb net mijn derde biertje gegeven.

antwoord niet op alles, want daarvoor ben ik te laf. Ik ben niks kwijt.

Ik sta op van mijn plekje aan de oude gracht. U bent niet langs komen lopen. Ik had dat ook niet echt verwacht. Maar God bedankt.

Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In België is het lichaam van een kind gevonden. Het zou gaan om een jongen van 5 die al 2 maanden wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader in de buurt van de vindplaats. De vader is ook spoorloos, maar er zijn wel spullen van hem gevonden. Hij droeg een enkelband na een veroordeling. De doorgaande weg bij Broek in Waterland verdwijnt misschien in een tunnel. De politiek in Noord-Holland wil verder met dat plan, want de weg splijt het dorp nu nog door midden. Met een tunnel zou het veiliger worden in het dorp en het verkeer kan beter en veiliger doorrijden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In de Duitse stad Bochum is een vrouw met haar auto een tramtunnel ingereden. Ze stopte pas na een kilometer met rijden. De vrouw was toen al door een ondergrondse tramhalte gereden, maar kwam onderweg geen trams tegen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde ruim 4 uur voor de auto weer uit de tramtunnel was gehaald. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: De nacht van Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
1: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
2: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
3: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een grote groep mensen wilde in Engelen wat zeggen bij een raadsvergadering over een asielopvang, meldt Omroep Brabant. Veel mensen zijn tegen. Ze zijn boos en zeggen dat ze hun dorp terug willen. Er waren ook voorstanders die wat wilden zeggen. Zij gaven aan dat ze de laatste tijd behoorlijk zijn geïntimideerd en bedreigd. Bij een brand in Rotterdam is een kind gewond geraakt. Dat moest volgens regiozender Rijnmond met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand ontstond in een slaapkamer. Daar stond een matras in brand. Het is niet bekend hoe dat kon. Twee buren moesten tijdelijk hun huis uit door de brand, maar die kunnen wel thuis slapen. In Haiti zijn gisteren zeker 30 mensen omgekomen door bendegeweld. Dat is al jaren een groot probleem op het eiland. De bende sloeg toe in een voorstad van hoofdstad Port-au-Prince. De regering noemt het een gruwelijke aanslag, maar geeft geen details. Inwoners zijn boos omdat de overheid ze niet beschermt tegen zulk geweld. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: De zomer van Groot Nieuws Radio.
2: Elke dag opbouwend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers in het Brabantse Engelen is rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden er iets over zeggen. De meeste van hen zijn tegen de opvang en zijn boos of verdrietig. Voorstanders van het plan zeggen dat ze regelmatig worden bedreigd. Engelen wil minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Een vermiste kleuter uit België is misschien teruggevonden. Op de plek waar hij voor het laatst werd gezien is een lichaam gevonden. Volgens de oma van de jongen lijken de kleren bij het lichaam erg op die van haar kleinzoon. Hij was voor het laatst gezien met zijn vader, die ook nog spoorloos is. Ook van hem lagen er spullen. Het Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn strijd tegen poststemmen. Het hof schort een eerdere uitspraak op die het plan blokkeerde. Volgens Trump wordt er veel mee gefraudeerd. Ruim 20 democraten zijn boos omdat de president volgens hen geen grondwettelijke bevoegdheid heeft om de regels te veranderen. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.